0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Nederlandse logopedist is in Tongeren veroordeeld voor het jarenlang misbruiken van 3 kinderen binnen een Limburgs gezin. De man werd gezien als een vertrouwenspersoon. Hij paste regelmatig op de kinderen, maar misbruikte hen dus ook. Intussen loopt ook in Nederland nog een onderzoek tegen hem voor kindermisbruik. De man is nu in Tongeren veroordeeld tot 8 jaar cel en moet de slachtoffers schadevergoeding betalen. Hij mag ook de komende 20 jaar niet meer met kinderen werken. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet uitgevaardigd waarin staat dat het Ontario-meer voortaan het Amerika-meer genoemd wordt. Het meer ligt op de grens van de VS en Canada. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken tussen de twee landen. Volgens Trump hebben de Canadezen de Amerikanen slecht behandeld. Vorig jaar besliste Trump ook al dat de Golf van Mexico voortaan de Golf van Amerika is. In de praktijk heeft die naam geen ingang gevonden en ook op de meeste kaarten staat nog altijd de oorspronkelijke naam. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon dus in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil is er altijd in blijven geloven, zegt hij.
1: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
0: Er was nog meer Europees voetbal. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. Het kan nog regenen de komende uren, mogelijk ook met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het in het meeste van het land wat droger. Het blijft ook minstens 16 graden. Daarna krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag. Met soms een bui, hier en daar een opklaring en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zuid-Soedan zijn zeker 49 mensen gedood bij een gewapende aanval op een dorp in het noorden van het land. Er vielen ook 33 gewonden. Zuid-Soedan wordt al jarenlang geteisterd door geweld. Het land wordt verscheurd door gevechten tussen regeringstroepen van president Salva Kiir en oppositiemilities die loyaal zijn aan zijn rivaal en ex-vicepresident Riek Machar. Zuid-Soedan is ook een van de armste landen ter wereld. Miljoenen inwoners zijn aangewezen op humanitaire hulp. Bovendien zijn honderdduizenden mensen door de gewapende conflicten in het land ook intern ontheemd geraakt. In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze wordt beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro. In de Conference League voetbal is Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen dus nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven, zei hij.
1: Dat is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
0: Anderlecht plaatst zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Maar zij spelen wel nog de Conference League. Zo dadelijk begint er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 23 over 3. Dat is over 20 minuutjes. De hoogtepunt is om 12 over 6. De maan zal dan wel al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn. En dat is een beetje koffiedik kijken. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wat droger. Dus misschien hier en daar wel zicht op de hemel. Minimaal rond 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag. Met soms een bui, soms een opklaring. En maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Congo wordt begonnen met het vaccineren tegen ebola. De vaccinatiecampagne is gisteren gestart in Kisangani. Daarvoor wordt het vaccin Ervebo gebruikt. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere variant van het ebola-virus. Maar mogelijk biedt het wel enige bescherming. Voor de variant van ebola die nu rondgaat, is er nog geen specifiek vaccin. Zorgmedewerkers en mensen die de epidemie helpen bestrijden, krijgen het vaccin eerst. Meer dan 2700 mensen zijn al overleden aan het virus en er zijn al bijna 6000 officiële besmettingen vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak in Oost-Congo ook nog lang niet onder controle. In de Oekraïnse havenstad Gerson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke veiligheidssituatie, omdat Rusland de aanvallen op de essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Gerson wonen naar schatting zo'n 60.000 mensen. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven.
1: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven. Omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase, of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt. En dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg. Dat ze blijven in geloven zijn.
0: Ook Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij spelen wel nog Conference League en dus ook Europees voetbal. Zo dadelijk. Op dit moment eigenlijk is er al een maansverduistering aan de gang. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het is al begonnen. Het hoogtepunt is om 5:45. Dan is die maximaal bedekt met de schaduw. De maan zal dan laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Je hebt geen eclipsbril nodig om het te zien. Maar het is natuurlijk wel duimen dat er geen wolken zijn. Je zal een beetje geluk moeten hebben, want het is niet zo echt goed helder weer. Het is wel wat droger geworden en minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag overwegend zwaar bewolkt, met soms een bui en soms een opklaring en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermist, bij hen ook 3 Belgen. Reddingswerkers zijn met helikopters op zoek naar overlevenden. Aan Chinese kant zijn ruim 550 toeristen geëvacueerd uit het gebied, zegt de Chinese staatstelevisie. Intussen heeft er zich aan de Chinees-Nepalese grens, waar 2 rivieren samenvloeien, een meer gevormd. En daarin komt steeds meer water terecht. Bestaat dat er daardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht grote modderstromen op gang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Amerikaanse geografische kaarten moeten nu worden aangepast. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken met Canada, waarbij beide landen hogere importheffingen hebben ingevoerd op elkaars producten. Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen en zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest.
1: As you know, Canada's been ripping us off for a long time on trade, very sadly. We lose on average over the last 15 years $60 billion a year carrying Canada, so we just can't do it anymore.
0: De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam meteen af. Ook de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, die aan het Ontario-meer grenst, liet al weten dat ze de nieuwe naam niet gaan gebruiken. In de Conference League voetbal heeft AA Gent met 2-3 gewonnen bij het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling in de Europese competitie, maar in de slotfase konden Burgess en Obita nog scoren, zodat de winst voor Gent was. Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En er is geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij moeten nu naar de Conference League. In de halve finale van het WK hockey hebben de Red Panthers nipt van Nederland verloren. Het werd 1-0. In de slotfase werd een goal van onze nationale hockeyvrouwen nog afgekeurd. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
2: Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
0: Het weer, de dag wordt zwaar bewolkt met af en toe een bui. Maximum temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Mannekes!
1: Bompie! Die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft,
4: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Goedemorgen, het is 6 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Jannik Aerts.
9: Steeds meer scholen laten asbest in hun gebouwen verwijderen. Ja, sinds dit jaar kunnen scholen de kosten om asbest te verwijderen volledig terugkrijgen. En 173 scholen die dienden dit jaar al een aanvraag in. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Maar toch zijn er nog veel meer scholen die actie moeten ondernemen. Er zijn naar schatting zo'n 8000 schoollocaties die mogelijk asbest bevatten. Vlaams parlementslid Jeana Werbroek van Vooruit heeft begrip voor de directeurs die toch wel aarzelen om die werken te starten.
10: We mogen ook niet vergeten dat schooldirecteurs natuurlijk niet alleen naar het asbest kijken, maar ook wel beseffen van als we met deze werken starten, komen er nog veel bijkomende werken aan te passen, zoals het vervangen van een dak of het vervangen van een raam. Ook daar zou het misschien wel fijn zijn mocht er nog kunnen bekeken worden of daar de subsidiering die nu voorzien is misschien kan worden opgetrokken.
9: In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er al meer dan 470 doden en nog 1400 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd 3 Belgen vermist. Intussen heeft er zich aan de grens tussen Nepal en Tibet wel een nieuw meer gevormd en daarin komt steeds meer water terecht. Er wordt gevreesd dat er daardoor ook nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht een grote modderstroom op gang. En op het WK hockey hebben onze Belgische hockeyvrouw hun halve finale verloren van Nederland met 1-0. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd tot grote frustratie van onze Red Panthers. In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het morgen op tegen Australië en Nederland speelt de finale tegen Argentinië. En in het voetbal mag A-Gent naar de Conference League. Het versloeg gisteren het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nog dan zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Anderlecht speelt dit jaar dan weer in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg het de club het Kazakse Kairat Almaty met 3-0 nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt de Europa League. Geen Europa League wel voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omnia Nicosia met 4-2 en zakt daardoor ook naar de Conference League. Het is een droge start vandaag met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen. Hier en daar ook wat onweer en 23 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
8: M&M.

0: Ja, Zelle, dat we er geraakt zijn, potverdikke.
1: Ja.
0: En niet zomaar een dag waar we geraakt zijn.
2: Ja, het is vrijdag, hé.
0: Ah, extra magische vrijdag vandaag, want de maansverduistering is er ook, dat schijnt.
3: Ja, dat is waar, dat is nu.
0: Ja, Maxime.

0: en Queen. Zara Larsson. Symphony, het is 6 over 6. Een heel goede morgen. En Iman?
1: Ja. Oei.
0: Waar ben jij gisteren na de show naartoe geweest?
1: Ik ben een koffietje gaan drinken met een vriendin. Nee, en dan ben ik daarna noodles.
0: Nee, daarvoor nog. Je bent naar radiocollega's gegaan.
1: Ah, ik ben naar Radio 1 geweest, ja.
0: Ja.
1: Dat is waar.
0: Ja. Je hebt het daar ook over ons gehad.
1: Dat is waar. Ik mocht daar muziek kiezen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze ook van, ah, jullie zijn terug begonnen met de M&M ochtendshow. Hoe is het met Sander en zo?
0: Ja, ja. Ik heb het gehoord. Ik heb dat allemaal gehoord.
2: Jullie zijn van afgelopen maandag weer bezig met M&M ochtendshow. Jullie, dat zijn jij en Sander Gillis. Was het een blij weerzien na de vakantie?
1: Eigenlijk wel. Wij voelen elkaar goed aan. Dus het lijkt alsof dat er geen anderhalve maand heeft tussen gezeten.
2: Waarom klikken jullie met elkaar?
1: Ik denk dat wij elkaar gewoon goed complementeren in uiterste zijn van elkaar. Hij kan heel snel heel energiek zijn.
2: Een Duracell-konijn.
1: Een klein Duracell-konijn, dat is effectief. En ik heb iets meer slaap nodig en iets minder prikkels. Dus dan denk ik dat ik vaak de persoon ben die tegen Sander zegt van oh, rustig. Maar Sander is ook de persoon die mij gaat uphypen.
2: Opstaan en gaan, uitroepteken, dat is de slogan van de M&M ochtendshow.
0: Hey, goeie reclame.
1: Hela.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet wat ik ook gefixt heb?
0: Wat?
1: De M&M Big Hit te horen was op Radio 1.
0: Op Radio 1?
1: Ja. Echt zo, de nieuwste hits ontdek je hier op M&M.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Maar wat een dag heb jij nog gehad gisteren.
1: Ja, crazy.
0: Hey, goed, hè?
1: Ja.
0: Dat brengt ons eigenlijk een beetje bij deze ochtend vanmorgen. Een vrijdagochtend, altijd plezant, zie je ook al in de app van M&M.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Hoe gaat die van jou, so far?
1: So far wel, maar ik was op tijd uit bed.
0: Super.
1: Maar uiteindelijk toch te laat om te vertrekken.
0: Ja.
1: En ik weet niet wat dat er gebeurd is.
0: Fee.
1: Alles duurde zo precies zo lang.
0: Dat is een vrijdag.
1: Maar van de rest, ik was vertrokken met een trui.
0: Ja.
1: En voordat ik echt effectief met de fiets ben vertrokken, heb ik die trui uitgedaan.
0: Ja.
1: Want het is eigenlijk echt nog ça va buiten.
0: Het is zacht, hè?
1: Het is zacht, het is fijn. En ik zou zeggen, qua slaap, ça va wel. Ik had wel mijn lief buiten gesloten.
0: Oh.
1: Ik had de deur op slot gedaan.
0: Dus terug wakker geworden om die binnen te laten?
1: Ja, die heeft mij gebeld. Van, ja, wil je de deur komen opdoen?
0: Dus,
1: ja.
0: Dus als je daar een score op moet plakken? Zo.
1: Maar toch wel 67.
0: Oh, wauw. Het hoogste van de week al.
1: Ja.
0: Bij mij ook trouwens. Mijn horloge zegt 82.
1: Hé, hey, goed.
0: Chic, hè?
1: Chic.
0: Ja, echt blij mee. Maar als iemand beter doet of slechter, laat gerust van je horen en van je slaapscore in de app van M&M.
3: De M&M Ochtendshow.
4: Dat is opstaan en gaan.
3: Met
2: een Duracell-konijn.

0: Kingdom of Fear. Het zou nu zo ongeveer moeten zijn het hoogtepunt van de maansverduistering. Dus tot 93% wordt die dan bedekt door de schaduw van de aarde. Maar ja, is dit zo fameus aan de horizon, heb ik het gevoel. Dus ik heb er juist al een keer goed gekeken, maar ik vind hem niet in. Ik zie hem niet in.
1: Ja, dat is omdat wij in Brussel stad zitten, denk ik.
0: Veel hoge gebouwen ook.
1: Veel hoge gebouwen, maar Veronique en Kevin stuurden in de app van M&M een foto door van de maan, effectief met de lichte verduistering. Dus door hen hebben we toch een klein beetje kunnen zien.
0: Dank u!
2: De M&M Ochtendshow.
1: Stijn die stuurt al in de app van M&M een heel goeiemorgen. Ik was ook 10 minuten vroeger wakker, 5 minuten later vertrokken.
0: Ah ja.
1: We weten niet wat er aan het gebeuren is vanmorgen, maar er zit iets. De tijd klopt niet vanmorgen. Er is iets met de tijd.
0: Het zal dat zijn.
1: Ja, maar er is ook iets met de slaapscore. Hoe goed heb jij geslapen, Jetse?
3: Redelijk. Ik heb een score van 80 gekregen.
0: Oh.
3: Maar ik heb het gevoel dat het minder was. Omdat de laatste uur ben ik veel wakker geweest van mijn katten. En daardoor heb ik zo het gevoel dat het wat minder. Nu sta ik op en ik voel me moe. Ik denk dat het daardoor komt.
0: Ja, nu moet ik even de bijvraag stellen. Je zegt wakker geworden door mijn katten. Het klinkt alsof je er 20 hebt nu in mijn hoofd. Hoeveel heb je er effectief?
3: Nee, ik heb er 2.
0: Ah, 2. Oh. Dus, ik ook.
1: En omdat die begonnen krabben aan de deur? Omdat die bij u in bed zijn komen kruipen?
3: Miauwen vooral. En dan ja, op het bed en hier en daar wat krabben. Eigenlijk een beetje van alles.
1: Ja. Oh, hoe heet die katten?
3: Fons en Coco.
0: Fons
1: en Coco.
0: Zo, Coco en Fons.
1: I love. Heel schattig.
3: Zijn gezicht, als je dat ziet, dat is echt een Fons. En daarom hebben we hem Fons genoemd. Ja.
1: Soms zie je kind en weet je de naam. Soms is het
3: ja,
1: gewoon zo.
3: Exact.
1: Ja, voilà, kijk. Voilà. Wat moet je vandaag nog doen, Jetse?
3: Werken.
0: Maar het is wel vrijdag, hè? Dat is wel leuk, hè?
3: Ja, straks zijn we maag ook. Dus,
0: voilà. Oh, komt af. Oh, leuk. Oh,
3: absoluut,
0: leuk!
3: Absoluut.
0: Ja, ik moet samen met Cato het groot podium hosten. Dus wij mogen vanavond Cluzo en zo aankondigen. En morgen op het feestpodium, aan de IJzerleen is dat. Daar is een M&M Party Stage en daar gaan we ook draaien. Dus ook daar ben je meer dan welkom.
3: Dan kom ik zeker eens een keer langs.
1: Ah, dat is goed. Hoe kan Sander jou herkennen in het publiek, Jetse? Heb je iets speciaal aan?
3: Ik ben vrij groot, maar ik ga proberen om iets speciaals aan te doen.
0: Ja, of steek Fons in de lucht of zo.
3: Oh, wel, dat zal ik proberen. Proberen mee te krijgen.
0: Dat kan ik geven. Jetse, als jij komt, dan geef ik graag iets in ruil. Gewoon even aanvullen, man.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: Zo, wij zijn, vriend.

0: dat zijn kat Gaston heet.
1: Oh, vind ik ook heel goed.
0: Ja, mooi.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Een
5: zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape.
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoop, man!
8: Ideatip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Een receptje met vis.
11: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
13: Ons zalm in papillot chique pas cher.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
15: Torfs!
16: Nog voor je kan denken...
17: Pas op voor die borduur!
16: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
18: Nee, schat, het is meun.
16: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
17: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
16: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
19: En mijn broer zijn scheve tanden.
16: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
18: Oh.
1: Dat is hier zo stil binnen.
20: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
21: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Turn the Lights Off.
1: Een hele goede morgen. En vergeet niet...
2: Ja?
3: Ja, het is vrijdag.
1: De laatste vrijdag ook voor het schooljaar terug begint.
2: Allee.
1: Ja, op zich heeft dat weinig invloed als je werkt, of course. Dan moet je niet per se aan een schooljaar binden. Maar misschien heb je kinderen die dan terug in de ochtendrush naar school moeten, dat je alles er rond moet plannen.
2: Ja.
1: Maar kijk, ja, zondag kun je alleszins naar een back-to-school aflevering kijken van Ze zeggen dat. Dus misschien kun je daar nog iets opsteken. Huh? Maar nog meer op tv te vinden is vanavond het nieuwe programma van Ruben van Gucht op VTM, A Happy Hour. En morgen de finale van VRT Zomerhit op VRT1.
2: Ja.
1: 10 artiesten maken kans op die titel.
0: Ja, ook wel spannend voor Aaron Blommaert bijvoorbeeld, want hij kan dus morgen die Zomerhit Award mee naar huis nemen voor Tranen van Goud. Ik heb trouwens op Laura Tesoro, Maxime en op hem, op Aaron Blommaert gestemd via VRT Max, kan je nog doen. Ik zie Aaron zondag dus ook op Maanrock in Mechelen. Hij gaat daar optreden en als hij dan morgen wint, dacht ik, kan ik overmorgen zeggen...
2: Mede dankzij mij, vriendschap.
0: Dus puur voor die opmerking dacht ik, ik mag Aaron zeker niet vergeten. Zometeen hoor je de song waarop Aaron alles kan geven. Sterker nog, waarmee hij kan opstaan en gaan. Na een korte tussenstop in het Boston van Stella Lefty.

0: favoriete schijf van Adel Blomhaard. Om mee te kunnen opstaan en gaan. Als jij er ook zo in hebt, laat maar weten in de app van M&M. Dan draaien we hem zo meteen voor je. 6:30 intussen. Jannik heeft de hoofdpunten.
1: Ja, steeds meer scholen laten de schadelijke stof asbest in hun gebouwen verwijderen. 173 scholen die hebben dit jaar al gezegd dat ze dat willen doen. En dat is al bijna dubbel zoveel als vorig jaar. In Nepal en de Chinese regio Tibet in Azië zijn er al meer dan 470 doden en nog 1400 vermist geteld na de zware overstromingen. Er zijn ook nog altijd 3 Belgen vermist daar. En op het WK hockey hebben onze Red Panthers hun halve finale gisteravond verloren van Nederland met 1-0. Ze maakten in het vierde kwart nog wel gelijk, maar die goal die werd afgekeurd. Morgen spelen ze nog voor het brons tegen Australië. En het weer, ja, begint wel droog met zon en wolken vandaag. Deze namiddag meer kans op regen met hier en daar onweer en 23 graden. En meer over dit nieuws krijg je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Door een ongeval is in Boyschot de N15 tussen Heist op den Berg en Westerlo afgesloten. De problemen kunnen daar wel nog enkele uren duren. En er zijn ook extra files naar Antwerpen op de E17 van Zwijndrecht tot Linkeroever, want daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
3: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op hun gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt.

0: Party met Dino, Lauren Sluiten, Nina Black, Casa Casa met Cato en Sander en Ruby XX. Alle info maanrock.be. Samen met M&M.
1: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,98 euro.

0: Topic en Becky G met Sorry Papi. Bert zou hem gezien hebben. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sander en Imaan.
0: Hi. Bert Geskes uit Beringen. Jij hebt de maansverduistering gespot.
1: Dat klopt.
0: Ah. En?
1: Ja.
0: Ja.
2: Hij was weg.
0: Of toch deels?
1: Ik ben er nog.
0: Ja, ja.
2: Nee, de maan.
0: Het ging over de maan.
1: De maan is niet weg.
0: Voilà. Ja, maar dat was echt een... Je hebt een foto gestuurd, ook. Het is een klein streepje, zei je, zo aan de horizon. Kan dat?
1: Ja, richting zuid-zuidwesten moest ik kijken.
0: Ja, want het is toch altijd bezig eigenlijk, hè?
1: Nu zie ik het niet meer, omdat ik tussen het
0: Sonyenwoud
1: zit.
0: Au.
2: Het Sonyenwoud.
0: Oké, dat brengt ons daar dan.
3: Wacht. Opstaan en gaan.
0: En wat brengt je daar?
1: Ik ben onderweg naar de Louvière met predallen.
2: Predallen? Wat zijn predallen?
1: Dat zijn dwellers die er tussen de verdiepen liggen.
0: Ah ja, van een bouw.
1: Op de bouw, ja.
0: Ah ja, maar zware lading lijkt me. Dat is een grote camion.
1: Ja, een trekker op leger.
0: Hupla. Jammer. Bert. Kunnen we jou nog plezieren met iets anders dan de maansverduistering die je zou gezien hebben? Een lied waardoor je kan opstaan en gaan, als het ware.
1: Mia van Gorky, Sander.
0: Oh, topkeuze. Topkeuze. Ja, een rustige ochtend met Mia erbij dan zo meteen. Gewoon nog even aanvullen misschien.
3: Opstaan.
1: En gaan.
4: Met Sander en Imaan.

0: zou haar eigen verjaardag haar impressen?
1: Okay, so it's your birthday. That don't impress me much. Shania Twain.
2: Pipura.
1: Wordt 61 vandaag en deelt haar verjaardag met toch wel een andere icoon.
0: Ja?
1: Ampira.
0: Ja.
1: Nancy uit Thuis.
0: Ja.
1: Niet meer Taxi Nancy. Wat is haar slagzin nu?
0: Ah, nu is het van de post. Oei.
3: Oh, haar slagzin. Ja, het zit wat ver. Maar het nieuwe seizoen moet nog beginnen. Hè.
1: Het is dat. En dan krijgen we wel een freshen up.
0: Oh, maandag.
1: Maandag begint het nieuwe seizoen. Nog even wachten. Ze wordt 61, Ampira. Deelt haar verjaardag ook met Jack Black. De Amerikaanse acteur die je misschien kent van School of Rock. Of The Holiday. Of Jumanji. Of meer recent The Minecraft Movie. Die wordt 57. Jennifer Coolidge is ook jarig vandaag. Vind ik ook heel cool. Ze is 65. Die kun je misschien... van zo, oh my god,
0: ja.
1: I'm Jennifer Coolidge.
0: The White Lotus vooral, hè.
1: The gays are trying to kill me. Florence Welsh van Florence and the Machine is ook jarig vandaag. Krijgt zoals een nieuwe voordeur, wordt 40. Maar ook luisteraar Anton uit Hamme is jarig vandaag.
0: Maar is die wakker, neemt hij juist op? En mogen wij een cadeau uitdelen? Dat is de vraag. Dat is de vraag. De vraag is dat. Oh.
4: Welkom bij voicemail.
0: Oh. Nee, oké, okay, geen kakalender die we aan Anton mogen uitdelen, maar misschien wel binnenkort eentje aan jou.
2: Ben jij binnenkort jarig?
5: Stuur dan jouw verjaardag in de M&M-app
2: en win zo onze kakalender.
5: Echt een schijfcadeau. M&M.

0: Lost Frequencies en Live It All. Ik had een ideetje.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Deze nacht was het dus maansverduistering. Sterker nog, eigenlijk is die nog altijd bezig. Het is rond 3:20 deze nacht begonnen. Daar juist rond 6:15 was de verduistering dan op zijn hoogtepunt. Dus 93% van de maan was toen verduisterd door schaduw van de aarde. Een eclipsbril heb je niet nodig om naar de maansverduistering te kijken. Maar ja, ik heb het gevoel dat we vanmorgen allemaal zo een beetje teleurgesteld zijn.
2: Hoezo?
0: Ja, omdat zo... Ja, het was zo'n zwakke verduistering. Allee, het zat zo aan de horizon. Weinig mensen hebben het echt gespot of zo.
2: Ja, de maan was al bijna weg.
0: Ja, dus daarom dacht ik... Misschien moeten we vanmorgen eens dus iets anders doen. Voor de mensen die teleurgesteld zijn. Je krijgt nu hier, exclusief in de M&M Ochtendshow... de imaansverduistering. Oké. Okay.
2: Pardon?
0: Ja, over enkele ogenblikken zal Imaan even wat minder te horen zijn.
2: Okay.
0: Maar dat is allemaal normaal. En dan zal je op een bepaald moment zelfs voor 93% niet te horen zijn. En dan iets later, als de imaansverduistering voorbij is, ben je terug volledig hoorbaar op de radio.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk wil je zeggen dat je een vrouw de woorden aan het snoeren zet.
0: Nee, dat wou ik zeker niet zeggen. Nee, ik dacht gewoon, het is gewoon fijn voor iedereen die de maansverduistering heeft gemist, dat we op zijn minst toch een imaansverduistering krijgen. Dus Imaan, belangrijk voor jou is, jij moet babbelen over je verhuis of zo van afgelopen zomer. En je moet vooral blijven babbelen. Dat is voor
2: babbelen.
0: Om het effect volledig te maken.
2: Oké, hier is de imaansverduistering, I guess.
0: Ja.
2: Dus ik ben afgelopen zomer effectief verhuisd. Dat is allemaal heel goed gegaan. Maar het
0: moeilijke
2: aan een verhuis is natuurlijk ook...
0: Ja.
2: Dat is zelfs een goed verhuis.
0: Ja, ja. Het
2: eigenlijk
0: is nog niet op zijn hoogtepunt.
2: Het altijd een beetje chaotisch is. Maar alles is wel goed gegaan. Maar toen dat
0: we zitten ongeveer nu op het hoogtepunt.
2: Dan hebben we een paar
0: er is slechts
2: moeten takelen. En dat was
0: 7% van die maan hoorbaar nu. En dus 93% daarvan is niet hoorbaar.
2: De Batmobile, wat echt super raar is.
0: Ik heb het gevoel, ja.
2: Maar niet gevonden.
0: Die maansverduistering is stekens aan tegen het einde.
2: Om die auto weg te takelen.
0: Hoorbaarder en hoorbaarder toch terug.
2: En eens dat die auto weggetakeld was, dacht men van, ah shit, dat gaat juist samenkomen met de verhuislift.
0: En we zijn er terug.
2: Ah.
0: Wat prachtig. Wauw! Fenomenaal! Oh, ik vond het goed!
2: Allee, ik ben blij dat jullie dan toch een kleine imaansverduistering hebben gehad.
0: Het was fantastisch. Merci, hè.
2: Ja, I guess, graag gedaan. Ook al heb ik niet veel gedaan.
0: Ja, jawel. Echt, ik heb er wel een beetje.
2: Wat een vrijdag. Wauw.
0: Zotter moet het niet worden, joh.
2: Nee.

0: schodce.
1: Sny.
0: Er was het nieuws dat ze te horen is in de nieuwe GTA die eraan komt. GTA 6 met deze hier. Racen in een sportscar, met deze sportscar op de radio daar.
2: Ik vind dit echt... Oh, dat vind ik zo leuk, nu dat GTA 6 er is, na zoveel jaar, dat we nu ook zo'n beetje onze generatie van muziek erin gaan te horen krijgen. Zo wat meer recente muziek. Want GTA spelen is wel heel nostalgisch, en dan plots gaan daar zo'n nieuwe songs dat je op TikTok hebt gehoord, of gewoon die nu in de playlist zitten, dat gaan we dan horen in GTA. Dat vind ik cool.
0: Hey, en trouwens, er is opeens heel veel bekend over GTA.
2: Ja.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Gisteren was er zo die show op Netflix. Echt zo'n aflevering die trouwens ook op YouTube staat al intussen. Waarin ze echt alles uit de doeken doen eigenlijk. Waarin je in het lang en in het breed alles te zien krijgt over de nieuwe GTA.
2: Ja, je ziet de gameplay.
0: Ja.
2: Eigenlijk, dus dat wil zeggen dat je de inhoud van het spel beter ziet. Je ziet wat vechtscènes. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk het nog niet bekeken. Ik wil het nog niet zien.
0: Oh!
2: Ik ga het later vandaag kijken, want we bellen vanmorgen ook nog met Zigzag Kitty.
0: Ja.
2: Dat is een streamer die dat op de voet volgt en die ons daar straks voor 8 uur alles over gaat uitleggen. Over wat dat er nieuw is, wat dat er cool uitziet. Dus ik wil haar daar eerst over horen vertellen. En dan ga ik het eens bekijken op mijn gemak.
0: Ja. De beelden die ik al gezien heb...
2: Je hebt het wel al gezien.
0: Maar het is waanzin. Het ziet er zo, zo goed uit. Maar straks dus meer. Tussen is het 7 uur. Goedemorgen.
4: 14 nieuws.
0: Met Jannie Kaart.
5: Steeds meer scholen laten asbest verwijderen. Sinds dit jaar kunnen Vlaamse scholen de kosten om asbest te laten wegdoen volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen willen dat dit jaar al doen en dat is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Maar toch zijn er nog veel meer scholen die iets zouden moeten doen, want er zouden zo'n 8000 schoolgebouwen zijn die ook mogelijk nog asbest bevatten. Bij de basisschool De Sterrekijker in Antwerpen waren de werken nog niet zo dringend, maar de directeur wou die toch wel tijdens de zomer laten doen.
6: Bij ons was er naast de fietskelder een ruimte die wij niet actief gebruikten, omdat wij wisten dat daar een isolatie rond een waterleiding was, waar eigenlijk asbest in de isolatielaag zat. Dat was ook veilig ingepakt en dat was een ruimte die niet gebruikt werd. Maar ja, in een school heb je graag nieuwe ruimtes bij. Dus vandaar was het wel fijn voor ons om dat vrij te kunnen stellen.
5: De maansverduistering boven ons land is voorbij. Rond 6:15 was onze maan voor zo'n 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Nu, op heel wat plaatsen was het wel te bewolkt om die eclips te zien. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering moeten we wachten tot 31 december 2028. In Nepal, in de Chinese regio Tibet in Azië, zijn er nu al meer dan 470 doden en nog 1400 vermisten geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd 3 Belgen vermist. Intussen zijn de reddingswerken in Nepal voorlopig gestopt, want er heeft zich aan de grens tussen Nepal en Tibet een nieuw meer gevormd. Daarin komt ook steeds meer water terecht. Er wordt gevreesd dat er daardoor ook nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. Op het WK hockey hebben onze Belgische hockeyvrouwen hun halve finale verloren van Nederland gisteravond met 1-0. Nu in het vierde kwart maakte de Red Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
7: Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet, ik kan het niet accepteren.
5: In de match voor de derde plaats nemen de Red Panthers het morgen op tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Anderlecht won, net als in de heenmatch, met 3-0 van Kairat Almaty. Anderlecht doelman Colin Kolsemans is blij.
8: Omdat we eigenlijk heel veel dingen goed deden, kansen hebben proberen te creëren, denk dat we er toch weer heel veel gehad hebben. Heel tevreden eigenlijk met de voorbije kwalificatiecampagne ook. Ik denk ongeslagen in die 6 wedstrijden. Dus ja, hopelijk kunnen we daar week na week opbouwen.
5: Ja, Sint-Truiden verloor zijn laatste voorronde match in de Europa League met 4-2 tegen Omnia Nicosia in Cyprus en zakt naar de Conference League. A-Gent kon zich dan net weer plaatsen voor de Conference League. Het stond lang 2-1 achter tegen Hibernian in Schotland, maar keerde dan helemaal terug op het einde nog met 2 doelpunten. De eindstand was daar 2-3. En het begint overwegend droog en zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maar deze namiddag wel meer kans op regen met hier en daar ook onweer en 23 graden. Ook de komende dagen blijft het nog wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Het is een rustige vrijdag. Op de snelwegen zijn er alleen kleinere vertragingen, maar in Boyschot is een ongeval gebeurd op de N15 van Heist op den Berg naar Westerlo. De weg is in beide richtingen afgesloten en de problemen kunnen daar nog enkele uren duren.
0: Enkele uren.
3: M&M. De M&M Ochtendshow. Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan. Ja.
0: Goedemorgen, het is vrijdag. En als ik kijk in de app van M&M, dan zie ik dat Charlotte uit Wielsbeke wakker is. Goedemorgen, Charlotte. Bjorn uit Beers is er ook bij. Ook een goedemorgen aan jou. Ook een goedemorgen aan Yves en zijn poes Pipa. En ook aan Maud uit Anzegem. Een goedemorgen.
3: Maar geen goedemorgen aan...
2: mensen die enkel een automatisch rijbewijs hebben.
0: Godverdomme.

0: 7 over 7. Je mag een wens doen.
1: Oh. Ja.
0: Die zijn, hè? Ja. Teddy Swims en Mr. Know-it-all.
1: Een heel goede morgen. Het is vrijdag en we gaan het weekend in met een beetje wisselvallig weer.
0: Oh.
1: En dat is oké. Okay. Okay. Het is zo niet per se koud, maar er kan een beetje regen vallen. En als je daarop voorzien bent, dan kun je het weekend aan. Mm. No worries. Er is ook gelukkig genoeg op tv om binnen voor te blijven. Als je echt niet naar buiten wil. Vanavond is de nieuwe talkshow van Ruben van Gucht te zien.
0: Ja.
1: Die heet Happy Hour. Die man is op elke zender te zien, precies. Morgen is de finale van VRT Zomerhit. Iets waar heel veel artiesten altijd naar uitkijken. En zondag is er ook een Back to School aflevering van Ze Zeggen Dat. Volgende week begint het schooljaar terug. Maar moest je toch naar buiten willen, dan is er ook nog altijd Maanrock, waar wij met M&M ook zullen zijn.
0: Zal wij zijn. Ja, ja. Clouseau staat er vanavond, moet ik aankondigen. Zondag is er ook met K3, die live gaat spelen met een band voor het eerst ooit.
1: Maar cool.
0: En Aaron Blommaert komt ook, misschien met die trofee van Zomerhit als die dan binnen heeft. En natuurlijk, zaterdag is er ook het warmste feestpodium, heet dat dan, want er is ook een deeltje opbrengst die eventueel naar de warmste week kan gaan.
1: Oh, mooi.
0: Ja, en daar staan we met Nina Black gaat er draaien, Ruby XX gaat er draaien, een hele avondfeest.
1: Kan jij daar ook niet draaien?
0: Ja.
1: Samen met Kato?
0: Met de beste set ever. We zijn allemaal letterlijk weken aan het voorbereiden en komt goed.
1: Wauw.
0: Voilà, wow. Mooie vooruitzichten.
1: Mooie vooruitzichten, maar nu gaan we toch nog even vijanden maken.
0: Ah ja, juist.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
1: mensen die enkel een automatisch rijbewijs hebben.
0: Ja.
1: Ja, sorry Sander, we hebben de inspiratie uit onze nieuwste podcastaflevering gehaald. Mm.
2: 22 minuten stomme vragen aan
3: Peter van den Bent.
0: Ja, vanaf vandaag te beluisteren, ook op VRT Max. Het is een icoon, hè, Peter van den Bent. Heel deze zomer hebben we aan zijn lippen gehangen toen hij de voetbalcommentator was op het WK. En nu kan je terug aan zijn lippen hangen en genieten van zijn stem in dus die nieuwste aflevering van onze podcast 22 minuten stomme vragen. We hebben het over kaka gehad.
1: Kaka.
0: Ja, ik zeg het toch, hè. Over zijn krullen. En dus ook over zijn rijvoorkeuren.
1: Rij je liever met een automatische of een handgeschakelde auto?
3: Automatisch.
1: Ah, dat toch?
3: Ja, daar ben ik in geëvolueerd. Want ik zei altijd, ja, automatisch rijden, dat is niet rijden. een echte vent schakelt. Hè?
1: Ah,
3: speelt met zijn pook en heeft hem ook vast.
1: Oh, joh.
3: En, laten we zeggen, 3 maanden... was ik al helemaal om. Zo gemakkelijk.
1: Ja. Het was zo gek om Peter van den Bent die woorden te zien en horen uitspreken. Maar hij heeft dus wel een rijbewijs voor een handgeschakelde auto.
0: Ja.
1: Maar steeds veel vaker worden de automatische rijbewijzen gekozen. Jij hebt dat ook gedaan, hè, Sander, een paar jaar geleden?
0: Ik heb dat ook gedaan.
1: Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom.
0: Ja, omdat ik, toen ik moest oefenen voor mijn rijbewijs, had ik alleen maar, ja, het is een luxe probleem, een automatische auto ter beschikking. Dus het was veel meer gedoe om ergens een auto te fixen waar ik tijdelijk mee kon oefenen. Dus daarom ben ik dan meteen voor automatisch gegaan. En voorlopig nog geen enkele situatie tegengekomen dat ik in de problemen zat omdat ik iets niet kon besturen.
1: En ook niet in het buitenland, als je zo op reis bent en een huurauto. Of...
0: Ja, de huurauto's meer. Vaker en vaker zijn ze ook allemaal automatisch.
1: Ja.
0: Ah, nee, voorlopig nog niet.
1: Maar kijk, hoe zit het bij jou? Welk type rijbewijs heb jij? Kun je ook spelen met je pook zoals Peter van den Bent? Deel het in de app van M&M en krijg in ruil een heel goede morgen. Wauw, of niet, hè?

0: Dat ik hier vanmorgen onder de handgeschakelde bus word gegooid.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
2: mensen die enkel een automatisch rijbewijs hebben.
0: Ja.
2: Ja. We delen vanmorgen alleen maar goeiemorgens uit als ik zo in de app kijk.
0: Allee.
2: Want een goeiemorgen aan Lotte bijvoorbeeld, die stuurt... Er is toch niks leuker dan schakelen? Wat zit je anders in de auto te doen? Je te ergeren aan de file. Kim die stuurt... Ik moest van mijn man leren rijden, handgeschakeld. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik kan zo met eender welke auto rijden. Als er bijvoorbeeld iemand niet in staat is om met zijn auto te rijden, dan doe ik die altijd naar huis. En dan maakt het niet uit welke auto die heeft. Kathleen die stuurt, ik heb handgeschakeld. De rijschool heeft het zo aangeleerd. Met als uitleg, je moet dat rustig behandelen. Je moet denken dat dat uw vriend is.
0: Ja.
2: Dus als je het ook nog wilt switchen, Sander, het kan. Hè.
0: Okay.
2: Marian die stuurt, hier 2 keer handgeschakeld aangeleerd gekregen. Automaten vinden wij thuis maar luie mensenauto's. Jesse die stuurt, handgeschakeld, maar ik rij wel al jaren met een automatische auto. Sven die stuurt, ik heb alle rijbewijzen, behalve D voor bus. Hannes stuurt, ik heb een handgeschakeld rijbewijs in de auto. Ik vind dat veel leuker dan automatisch. Ja? Ook Benter heeft een handgeschakelde rijbewijs. En Johanna ook. Die stuurt, ik heb ze alle twee automatisch en handgeschakeld, maar ze rijdt nu automatisch. Ja, ik moet zeggen, er zijn veel mensen...
0: Ja.
2: Ik wil gewoon een goede morgen krijgen, hoor.
0: Ja.
2: Sophie bijvoorbeeld, jij krijgt ook een goede morgen en je bent het ook aan het kijken voor de volgende generatie. Jouw dochter moet ook binnenkort leren rijden. Wat gaan jullie kiezen?
3: Wij gaan kiezen voor manueel.
2: Ah, dan toch ook.
3: Zodat ze, ja, inderdaad, zodat ze de twee kan besturen.
2: Sander heeft jou niet kunnen overtuigen met zijn redenen waarom dat hem voor een automatisch rijbewijs is gegaan?
3: Nee. Spijt mij.
0: Nee, dat is oké.
2: Nee, wat zijn voor jou de redenen om toch nog steeds voor een manueel rijbewijs te kiezen?
3: Oh, ja, bij ons was het ook een beetje het feit van, stel dat zij ooit op reis gaan, zij moeten een auto daar huren, er is enkel maar manueel, een tweedehands autootje, is het misschien ook makkelijker en voor haar misschien ook goedkoper om een autootje te vinden met een manuele versnellingen. We hebben de twee auto's, dus op zich kan ze kiezen, maar we willen toch hebben dat ze het eerst manueel aanleert.
2: Ja, kijk, van dat snap ik volledig. Lizzie, ben je...
0: Moeten we niet anoniempje
2: Ik bedoel, anoniempje?
0: Ja. Ja, kijk, het is gewoon veiliger, hè.
2: Hey.
0: Dag, anoniempje.
4: Hallo.
0: Ja, hoe is het met jouw rijbewijs? Het is een speciaal geval, hè?
4: Ja, klopt. Ik had mijn rijbewijs gehaald voor een automaat. Maar ze zijn natuurlijk vergeten te zetten op mijn rijbewijs, waardoor dat ik eigenlijk met beide mag rijden.
0: Oh!
2: Maar kun je met beide rijden?
4: Ja, ik kan wel met beide rijden, ja. Dat was natuurlijk de uitdaging dan. Van het moment dat ik zag dat effectief een optie was dat wel de uitdaging om het dan toch wel te leren.
0: Ja, ja.
4: Dus ik kan het wel beide.
2: Oké. Maar waarom heb jij dan ooit gekozen ook voor gewoon een automatisch rijbewijs en niet voor een handgeschakeld?
0: Oh ja, lezen.
4: Wel, mijn eerste autootje dat ik toen kon kopen, dat was nu toevallig een automatisch autootje. Dat was een best een oud autootje al. Dat was al 18 jaar oud. Dat was van een meneer die gestorven was. En dat was een auto waar dat... Ja, heel weinig kilometers op stond en dat was eigenlijk een ideaal eerste autootje. En ik vond dat ook wel gemakkelijk om de eerste keer een automatisch autootje te hebben. Dat je kunt focussen op de baan tijdens het leren en niet ook nog moet bezig zijn met dat schakelen. Dus voor mij was dat wel een goede optie op die moment.
2: Ik snap het anoniempje.
4: Ja.
2: Ik snap het volledig.
0: Ja.
2: En jullie zijn in de minderheid, maar niet alleen. Matthew bijvoorbeeld in de app van M&M heeft ook een automatisch rijbewijs.
0: Ja.
2: En Evelien ook.
0: Ah.
2: Dus kijk, jullie zijn al met... 4.
5: Hey, ik ben Maxime.
6: En ik ben Babette. En je luistert naar M&M.

0: van Sarah Mohamoe. Ze stuurt... Zeg, wat is al die haat op een automatisch rijbewijs? Ik vind een normaal rijbewijs hebben very pick me. Groetjes van iemand met een automatisch rijbewijs. Vind ik nu fijn dat ze dat nog even stuurt.
1: Oh, vind ik heel fijn. Ah. Zodat een pick me.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb. En dat is rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere, more space for your place.
6: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel, leef beter. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Oh, zeg, die fotoboek is er.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
11: Speel straks om 7:30 de M&M Hitquiz bij Sander en Imaan. En win €50 om mee naar een concert te gaan.

0: Je kon hier gisteren alles proeven van de nieuwste song van Robin Schulz, maar smaakt die een dag later nog steeds even goed? Het is een herwerking van Bullet van Watermet. Watermet?
1: Watermat.
0: Watermat, maar er staat zo'n trema op de A. Watermet.
1: Ja.
0: Swat, je mag je mening en rating doorsturen over de song Take It Slow in de app van M&M en dan kunnen we straks een opgetelde score maken.

0: Robin stuurt in de app. Dat is exact mijn gevoel. Read the
1: song. Ja, hij stuurt, het lijkt alsof het de versie met vocals is, maar dat dit pas 10 jaar later echt ten goede is uitgebracht.
0: Ja, ja.
1: Ja, hij geeft het een 8/10. Annick, beter gezegd, die geeft het een 13/10. Die vindt het verschrikkelijk goed. Caroline, iets minder, die geeft een 6. Merit, die vindt het nog beter dan gisteren, geeft het een 10/10. Dus als ik zo alle punten eens ga optellen...
0: Ja, amai.
1: Ja, dan kom ik aan een 9/10.
0: Prachtig.
1: Dat wil zeggen dat je Take It Slow van Robin Schulz straks na 12 uur opnieuw hoort bij Anko om jouw mening en punten op te geven in de app van M&M of VRT Max.
0: Zeg, wat een topschijf. Maar past goed bij de vrijdag, dus geen klachten hier hoor. Intussen is het ongeveer 7:30 en Yannick heeft natuurlijk de hoofdpunten. Dus ik zou zeggen, Yannick, vertel een keer, wat zit er in het nieuws vanmorgen?
2: Wel, Sander, steeds meer scholen laten de schadelijke stof asbest in hun gebouwen verwijderen. 173 scholen hebben dit jaar al gezegd dat ze dat willen doen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. De maansverduistering boven ons land is voorbij. Rond 6:15 was onze maan zo'n 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Maar op heel wat plaatsen was het een beetje te bewolkt om die maansverduistering echt goed te zien. En in het voetbal mag Anderlecht door naar de groepsfase van de Europa League. Sint-Truiden die zakt dan weer naar de Conference League. En A-Gent kon zich gisteren dan nog net plaatsen voor die Conference League. En het begint droog met zon en wolken. Deze namiddag wel meer kans op regen. Hier en daar ook nog weer een onweersbui en 23 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Nederland verliest hij 20 minuten van Sint-Anna-Linkroever tot de Kennedy-tunnel. De weg is daar intussen wel vrij, maar aansluitend ook nog 10 minuten vertragen op de E17 vanaf het Zwijndrecht. Op de buitenring rond Brussel een kwartier vertragen van Machelen tot op het viaduct van Vilvoorde, komt door een eerder ongeval. En dan in Boyschot, daar is een ongeval gebeurd op de N15 van Heist op den Berg naar Westerlo. De weg is er in beide richtingen afgesloten en de problemen kunnen daar nog enkele uren duren.
0: Hey, als je dan toch niet weet wat doen... Binnen 5 minuten is het weer zover, dan spelen we terug. De M&M Hit Quiz. Misschien met jou in de hoofdrol. Je kan ook vandaag 50 euro concertengoed winnen daar. Voor een optreden naar keuze. Enkel en alleen natuurlijk als je 3 vragen juist kan beantwoorden. Je mag nu wel een vragenthema uitkiezen waar je dan straks 3 vragen uit krijgt. Dus luister goed, want dit zijn je thema-opties voor deze ochtend.
1: Sterrenbeelden. Blonde popsterren. Songs die Ed Sheeran heeft geschreven.
3: Hmm. Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
4: de M&M Hit Quiz.
5: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
7: Carrefour.

0: Straks een review van de Netflix special rond die nieuwe GTA 6 game die gisteravond is gelost op Netflix, intussen ook al op YouTube staat. En straks na 8 uur ook nog muzikaal bezoek van Judith. Ze neemt haar nieuwste single mee. Maar eerst spelen.
1: De M&M Hit Quiz.
0: En we spelen hem vanmorgen met Nia Tris. Oh, ik wist dat ik het... Nia... Oh, dus Mia Tritsmans. Zo is het, hè?
2: Ja, nu is
0: het. Ja, sorry. En ik wist het. Ik zag dat we met jou gingen spelen en ik dacht, ik ga die naam verkeerd zeggen.
2: Ja, dat gebeurt al vaker, inderdaad.
0: Ja, je hebt het goed om Tristmans te zeggen, hè? Maar dat is Trisje. Hè? Ja, bon. Mia, je bent 24, je komt uit Bornem. En ik vermoed ook dat het spannende tijden voor jou zijn, want op 1 september heb jij ook een soort van eerste schooldag volgende week.
2: Ja, inderdaad. Mijn eigen klasje, voor de eerste keer.
0: Dus. En is het juf Mia of is het mevrouw... Tritsmans.
2: Tritsmans.
0: Oké.
3: Maar je moet denken aan Trits in Brussel.
0: Ah ja, waar dan, ik gezeten heb.
3: Op, voilà, ja. Tritsmans.
0: Ah ja,
3: en dan,
0: een goede tip.
3: Dan kom je er wel. Maar zijn je er klaar voor, Mia?
2: Ja, ik ben de voorbije 2 weken ben elke dag op school geweest om voor te bereiden. Dus ik denk dat ik er helemaal klaar voor ben.
3: Oh, heb je zo je eigen touch toegevoegd aan de klas?
2: Ja, dat wel. Dat kon ik niet loslaten om het niet te doen, dus dat moest wel een beetje, vind ik.
0: En? Wat is er zoiets typisch juf Mia?
2: Ja, mijn thema is piraten, dus alles is een piratenthema.
3: Piraten! Oh,
0: wow.
3: Arr.
0: En wacht, in welk leerjaar sta je?
2: Het eerste leerjaar.
0: Prachtig, leuk. Oh, leuk. Belangrijke bijvraag wel, welke schikking hebben de banken? Dat is gewoon nog even om...
2: Nu in het begin staan ze nog volledig recht, want welle, als ze in het begin nu schuin naar het bord kijken, is het wat te moeilijk met het leren schrijven en zo.
0: Oké, alle begrippen.
3: Maar ik vind het zo schattig, zo'n kindjes die voor het eerste leerjaar, dan voelen die zich zo groot. Oh, dat is zo schattig, heel veel plezier daarmee, Mia.
2: Ja. Hey, inderdaad, als talige liefde.
3: Ja.
0: Minstens evenveel plezier ook gewenst met de M&M Hitquiz waar we aan gaan beginnen. 3 vragen juist beantwoorden en je wint €50 concertengoed. Je hebt zelf het vragenthema gekozen waar je 3 vragen uitkomen. En dat is sterrenbeelden. Dus de eerste vraag uit dat thema heeft iets te maken met het lied dat er nu aankomt. Goed luisteren en veel succes.
4: De M&M Hitquiz.

0: Get You of Mia.
1: De M&M Hit Quiz.
0: Mia, geen stress, maar als het nu niet goed gaat, dan gaat het ook niet goed voor een kindje in het eerste... Dus, allez. Het is een beetje uw verantwoordelijkheid nu, doordat ik dat heb gezegd.
2: Oké, dan
0: ligt
2: de lat wel hoog.
0: Ja, de lat ligt hoog. Maar we gaan er gewoon aan beginnen. Het thema van jouw hitquiz is sterrenbeelden. Drie vragen eruit. Als je ze alle drie juist kan beantwoorden, win je 50 euro concertengoed. En die eerste vraag gaat dus over het lied dat je net hoorde op M&M. En dat was Drop Dead van Olivia Rodrigo. Waar ze, kind of in de drop van Drop Dead eigenlijk, ook twee sterrenbeelden opzond. De vraag, welke sterrenbeelden?
2: Ja, dat zijn Pisces en Gemini.
3: Eww. Pisces en een Gemini, vissen en tweeling.
0: Ja. Heel goed. So far gaat het kind van Sylvie vlot naar het eerste. En jij ook vlot naar de 50 euro concertengoed. Tweede vraag. Kreeften zijn blijkbaar heel goede zangers en artiesten, want uit onderzoek blijkt dat zij het vaakst van alle sterrenbeelden een nummer 1 hit scoren. En als je dan gaat kijken naar wie allemaal het sterrenbeeld kreeft heeft, dan schrik je daar ook niet van. Ik heb een kleine kreeftenmix gemaakt en de vraag is, herken hieruit twee artiesten.

0: hoop dat er iemand heeft opgelet.
1: Ja, ik herkende ze bijna allemaal. Dat denk ik. Wacht, hè. Tate McRae, Somber, Ariana Grande, Selena Gomez, Benson Boone. Ja,
2: bon.
0: Ja.
2: Damn.
0: Amai. Heel goed bezig.
2: Ja. Post Malone, denk ik. Maar daar, ja, je had gewoon geen tijd meer. Ik werd ze allemaal aan het opzommen.
0: Supergoed. Wow,
2: mee,
0: wow,
2: echt,
0: wow.
2: Kijk,
1: ja, ik dacht, het moest er maar twee zijn, maar beter te veel wat twee.
2: Je bent gewoon te goed bezig, basically.
0: Laatste beslissende vraag. Als je deze juist hebt, is binnen. Welke Vlaamse artiest zingt in zijn song Donderdag over twee sterrenbeelden?
3: Je las het in je horoscoop. Dat leven niet meer kreeg te gaan.
1: Niels de Stadbader?
2: Nee. Zijn er daar zeker van, Mirelle?
1: Ja, denk ik.
2: Oh, nee!
0: Nee!
2: Het was Aaron Blommaert.
1: Ja. Oh my god, ja, sorry. Oh my god.
0: Oh nee,
1: ja,
0: maar... Oh, arme.
2: Ja, die en twee stemmen worden wel vaak met elkaar vergeleken. Ik snap het wel.
1: Yeah.
0: Oh, en dat kindje van Sylvie gaat nu geen goede eerst.
2: Oh, en die was wel een supporter van M&M.
0: Oh nee.
2: Maar je weet wat ze zeggen? Een slechte M&M hitquiz is...
0: Goeie eerste schooldag. Goeie eerste schooldag, ja.
4: Goedemorgen. Kies een thema en speel zelf ook de

0: deze Clouseau.
1: Het is echt crazy, want Koen gaat dat dus combineren met de 24 uur van Zolder, die morgen start, waar hij ook aan meedoet.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen deze vrijdag. Het weekend staat voor de deur. Morgen ook de finale van VRT Zomerhit. Weten we eindelijk wie dat wint. En nog een kijktip. Sinds vandaag de derde en het laatste seizoen van Nonkels. Vanaf vandaag op streams te zien. En gisteren op Netflix, misschien ook al iets wat je hebt gezien, die lang verwachte preview van die toekomstige GTA 6 game. Het was een special waarin we eindelijk details van die game te zien kregen. Hoewel dat er ook al wat lekken zijn geweest intussen, dus misschien heb je daar ook al iets van zien verschijnen. Ik vermoed dat game-experte en streamer ZigZagKitty dat ook allemaal gevolgd heeft. Goedemorgen Esther.
3: Hey, goedemorgen. Ik heb dat uiteraard allemaal gevolgd.
1: En, hoe zot was het?
3: Het was echt, ik vond het echt mega zot. Ik was echt zwaar onder de indruk en ik had hoge verwachtingen, maar die zijn zeker ingelast. Dat was echt heel cool.
1: Dat is ook wat ik heb. Ik verwacht heel veel en ik heb nog niet kunnen kijken. En soms ben ik bang dat mijn verwachtingen dus te hoog liggen, maar dus nee, het is echt waanzin.
3: Het is echt goed, maar echt vooral op vlak van hoe dat het eruit ziet. Dat is next level tegenover, als je dat tegenover GTA 5 legt. Dat verschil is gigantisch. Voor de rest is er niet iets heel revolutionair. Het is GTA. Ja. Het is hoe dat GTA moet zijn.
4: Ja.
3: Maar qua graphic level, ja, zeker.
1: Ja, en je zegt dan niks mega revolutionair. Wel dat er een vrouwelijk hoofdpersonage is, toch? Hè? Dat is ook de eerste keer dat in GTA
3: is. Dat is wel waar, ja. Dat is de eerste keer in GTA. En het zijn twee hoofdpersonages die zo koppel of niet koppel zijn. Dat laat ze zo in het midden, maar daar kun je zelf ook wel over beslissen. Maar je kunt ook constant afwisselen tussen de twee.
1: Net zoals in de vorige game. Daar waren er drie hoofdpersonages.
4: Ja, effectief.
3: Ja, toen waren er drie, nu zijn ze met twee. De man en de vrouw. En dat vind ik heel leuk, dat ik als vrouw in GTA kan spelen. Dat vind ik fantastisch.
4: We hebben ook wel bij de aankondiging wat beelden gezien. Maar wat zijn we nu nog meer te weten gekomen door echt zo die voorstelling van gisteravond?
3: Ja, vooral echt de details van de open wereld. We hebben al een meer feeling gekregen van hoe groot het is. Het is heel groot. De activiteiten dat je kunt doen. Gaan kajakken, gaan poolen. We kunnen ook weer gaan racen. De verschillende soorten. Die GTA-details, bijvoorbeeld de radioreclametjes en al, dat was heel typisch in GTA, heel humoristisch. Nu hebben we ook zo tv-trailers gezien. Wat nog allemaal. Ja, het is echt veel gedetailleerder. Waar ik zelf heel erg van onder de indruk was hoe levendig dat die wereld was. Dus het loopt daar vol mensen, het is daar busy. Het is niet een lege game waar dat je in wandelt. Het is echt een wereld. Het is echt heel, heel indrukwekkend. Ja. Ja,
1: 19 november zeker, hè? Dan komt hij uit, officieel.
3: Dus nog even wachten, maar ook niet zo lang meer. Hè?
1: En ja, je kan ook wel al pre-orderen om toch al iets te doen intussen. Je hebt wel dure versies. Je hebt de normale versie, denk ik, kost €80. En dan heb je ook nog eentje van €100, zag ik. Was daar het ding mee?
3: Ja, dus eigenlijk moet je denken dat de echte versie is die van €100. Natuurlijk, een game verkopen voor €100, super controversieel. Het is te zeggen dat is duur. Dat is gewoon super duur. En games zijn al duur. De standaard ligt op €70. Dit gaat er dan €30 boven. En ik denk dat zij ook gewoon een beetje een budgetversie bouwen voor €80. Wat zit er daar dan minder in? Dat zijn minder auto's, minder soorten auto's, minder soorten kledij. Ja. Een paar details die wegvallen. Een paar straten dat je niet kan gaan bekijken. Dus het is echt wel een beetje een verkleinde versie.
1: Welke neem je?
3: €100. Die van €100. Dat echt waar. Ja, ik wil een hele game.
1: Ik hoor het enthousiasme. En ik ga zelf ook voor die duurdere versie gaan, denk ik.
3: Kijk.
1: ZigZagKitty of de Esther, merci hè.
3: Ja, geen probleem, hè?
1: Joe!
2: De M&M Ochtendshow. Cool.

0: maan. Er komt bezoek aan van Judith. Je kent ze van het lied I'd Love To Be In Love. Topsong trouwens. Maar straks stelt ze haar nieuwste single hiervoor. En we gaan meteen ook eens luisteren naar nieuwe muziek van onder andere Angèle en Alex Warren. Dus blijf in de buurt als je goede muziek wil horen. Eigenlijk, daar komt het.
1: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Voor die
6: goeiemorgen,
5: waarbij je het liefst opstaat met
7: een rustig deuntje.
5: En voor de
8: goedenavond,
5: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
5: Voor wie non-stop info zoekt
7: en nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even
9: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
7: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
0: Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
10: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aert.
11: Steeds meer scholen laten asbest verwijderen. Sinds dit jaar kunnen Vlaamse scholen de kosten om asbest te laten wegdoen volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen wilden dat dit jaar al doen en dat is bijna al dubbel zoveel als vorig jaar. Toch zijn er nog veel meer scholen die iets tegen asbest zouden moeten doen, want er zouden zo'n 8000 schoolgebouwen zijn die ook mogelijk nog asbest bevatten. Bij de basisschool De Sterrekijker in Antwerpen waren de werken niet heel dringend, maar de directeur wou die werk tijdens deze zomer toch laten uitvoeren.
12: Bij ons was er naast de fiets kelder een ruimte die wij niet actief gebruikten, omdat wij wisten dat daar een isolatie rond een waterleiding was, waar eigenlijk asbest in de isolatielaag zat. Dat was ook veilig ingepakt en dat was een ruimte die niet gebruikt werd. Maar ja, in een school heb je graag nieuwe ruimtes bij. Dus vandaar was het wel fijn voor ons om dat vrij te kunnen stellen.
11: De eerste beelden van de lang verwachte game GTA 6 zijn gisteravond getoond op Netflix. GTA 6 wordt nu al gezien als een van de grootste games ooit. Het spel heeft de voorbije jaren wel al heel wat vertraging opgelopen. Oorspronkelijk stond de release gepland voor het najaar van 2025. En als alles goed is, dan komt het spel nu dit jaar uit op 19 november. Maar de eerste beelden maakt de gamefans nu al wel erg blij. Dat zegt ook gamer Thijs Bastiaans.
13: Ik kan zeggen dat we unaniem enorm hyped zijn. Het is een fenomeen zoals dat zelden gekend is over hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in dit spel. En wat ik lees is dat iedereen enthousiast is. Ja, heel veel bedrijven, zeker in Amerika, die geven zelf speciaal verlof om dit te kunnen spelen. Omdat zij weten dat toch heel veel mensen gaan ziek inbellen. Zo groot is het. Het wordt echt onderschat.
11: Ja, de voorganger GTA 5 kwam 13 jaar geleden uit en werd ondertussen bijna 230 miljoen keer verkocht wereldwijd. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de Europa League na een tweede overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. 3-0 werd het daar. A-Gent gaat door in de Conference League. Het kon op het einde nog een achterstand goedmaken tegen Hibernian in Schotland. Het werd 2-3. En dat is een goede zaak voor de rest van het seizoen, dat zegt trainer Rick de Bel.
14: Het is een enorme boost, hè, voor heel de club. Dit was zeer belangrijk dit seizoen, omdat we in die poelenfase zaten. En aan de andere kant is het ook belangrijk voor de groei van de club, maar ook voor de spelers. Want die gaan alleen maar beter worden door dit soort wedstrijden te spelen.
11: Ja, Sint-Truiden verloor dan weer en gaat dan niet door naar de Europa League, maar ook naar de Conference League. En op het WK hockey hebben onze Belgische hockeyvrouwen hun halve finale verloren van Nederland gisteravond met 1-0. Nu, in het vierde kwart maakte de Red Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Famke van Heel maakte dat doelpunt en weet niet wat er fout was.
15: Ik snap niet wat er fout is aan de goal, maar het is zo en ik vind het een beetje jammer dat ze die goal van ons af hebben genomen. Ik vind het gewoon jammer dat het altijd Nederland moet zijn en dat het altijd hun weg is en niet onze kans. Maar het is jammer en We gaan alles geven voor de derde plaats.
11: Ja, en die match om de derde plaats, daar nemen de Panthers het morgen op tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. En Cynthia Bolingo stopt met atletiek. Ze is Belgisch recordhoudster op de 400 meter en ze won in 2019 op het EK Indoor zilver op die afstand. In 2024 pakte ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter brons op het EK. De afgelopen jaren had Cynthia Bolingo veel last van blessures. Ze stopt nu op haar 33ste. De dag start overwegend droog met zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met hier en daar onweer en 23 graden.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
6: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de N16 naar Willebroek moet je een kwartier file rijden van Bornem tot Puurs. Dat komt door een ongeval daar. In Boyschot is een ongeval gebeurd op de N15 van Heist op den Berg naar Westerlo. De weg is daar in beide richtingen afgesloten. En door een ongeval op het Nederlandse spoornet stoppen de IC-treinen van Brussel naar Rotterdam niet in Breda. Reizigers die naar Breda kunnen in het station Noorderkempen overstappen op een vervangbus. M&M.
10: Vrijdag. Deze week duurde veel te lang. Het is niet

0: is een goede ochtend om in maan te zijn. Je kijkt al uit naar de nieuwe muziek die op vrijdag altijd uitkomt. Zometeen gaan we luisteren naar dat alles. En ook de nieuwe van Judith, ze komt live langs hier. En daarbovenop die big hit van Sienna Spyro, ook nog in de playlist straks.
1: Hi, wat een ochtend. Ja.

0: Calvin Harris en zijn Blessings.
1: Goedemorgen, we zijn vrijdag en dat wil zeggen nieuwe muziek.
2: De nieuwste muziek ontdek je hier op M&M.
1: Ja, en veel nieuwe muziek in het kamp van Alex Warren. Die heeft een volledig album gedropt, zijn tweede al in 2 jaar. Het heet Wild Child en daarop vinden we onder andere Emerald Eyes.

Ook in eigen land is er nieuwe muziek uitgekomen, want het is uitkijken naar het nieuwe album van Angèle. Ze heeft gisteren haar album Art ook gedeeld in alle titletracks. En vandaag ook een nieuwe song van op dat album, Une Seule Vie.

0: vind het heel Billie Eilish. Ja. Het is al heel duidelijk, een tijdje duidelijk dat Angèle een andere vibe wil inslaan. Ik vind deze wel echt goed. Maar er is nog een Belgische met nieuwe muziek.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Goedemorgen, Judith.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou vanmorgen?
2: Goed, goed. Ik vind het altijd leuk als er een nieuw liedje uitkomt.
0: Ja, dat is toch altijd spannend, hè?
2: Mega, mega. Ik heb voor één keer niet wakker gebleven tot middernacht, omdat ik zo moe was. Ja.
3: Allee, dus, maar ja. Dat is dan het eerste dat je doet als je opstaat, is toch checken of het alles is doorgekomen.
2: Ja, ja, ja. Ah, ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik om 3 uur ben ik wakker geschoten. Ah. En wacht, staat dat wel op Spotify?
0: Staat dat er wel op?
2: Ja, ja. Ik ga kijken, het was in orde.
0: Oké. Ja, je staat dus tussen de New Music Friday. Wat vind je van de nieuwe Alex Warren en Angèle?
2: Ik vind die van Angèle super cool. Ja, Alex Warren, daar ben ik niet zo in thuis. Maar dat van Angèle vind ik super gaaf.
0: Ja, haar albumart ziet er ook echt super goed uit.
2: Ja, dat is echt cool. Ja. Ja.
0: Ben je al bezig met de albumart? Wanneer komt dat van jou eigenlijk uit?
2: Ja, dat komt 2 oktober uit. Hè.
3: Ah, dat is bijna, hè?
2: Dat is echt bijna.
3: Gaat er heel snel zijn.
2: Trouwens, op Spotify kun je het pre-save en dan staat er zo'n aftelklok. Hè, en dan kan je kijken hoeveel dagen nog.
0: Kijk, cute.
2: Het is nu echt bijna zo dat we bijna zitten aan dat 30 dagen begint af te tellen.
3: Oh ja.
2: Oh. Allee, obviously, want...
3: Ja.
2: Ik doe echt alsof dat iets is dat niet logisch is, maar ja, oké.
0: Okay. En de album art, hoe zit het daarmee? Ben je daar al mee bezig?
2: Ik heb al gepost.
0: Maar ja, je moet erover vertellen, man.
2: Ah, sorry. Ja, we hebben zo... het is een beetje een country feel. Ik sta zo op een... Er is zo'n backdrop, zo noemen ze dat dan, met zo van die wolken en blauwe lucht. En dan sta ik zo op een grasmat en ik heb zo'n koffer die openvalt. En dan, ja, het is allemaal gaaf. En dat is ook de bedoeling.
0: Ja, jouw leven is ook een beetje
2: chaos. Ja, wel, exact.
0: Vandaag dus die nieuwe song als uitkijken naar het album. Ja. You did not sign up for this. Waarover gaat die?
2: Ja, ik ga al beginnen met te zeggen, ik vind deze song makkelijker om te zingen en over te schrijven dan het is om over te praten. Maar ik ga het proberen. Ik denk dat ik net zoals heel veel mensen best wel vaak struggle met mijn mentale gezondheid. Dat is voor mij niet nieuw of zo. Dat is een zoektocht, sinds ik best wel jong ben. En dat gaat natuurlijk met pieken en met dalen. En ik denk dat de buitenwereld, die zie enkel de pieken of iets wat op een piek lijkt. Maar de mensen die dicht bij je staan, die zien ook de dalen. En dat kunnen soms hele diepe dalen wel zijn. En ik denk gewoon, ik vind het een verschrikkelijk gevoel als er iemand waarvan je houdt, dat die zich zorgen om je maakt. Dat is ergens mooi, maar roept dat echt een schuldgevoel soms bij mij op. En het was op zo'n moment dat ik deze song heb geschreven. Het is best wel heel, een emotioneel nummer voor mij of zo. Maar ik ben er super trots op.
0: Maar ik ben trots in jouw plaats, want ik heb het als teaser online zien passeren.
2: Ja.
0: En ik was ook meteen verkocht, want het is zo'n herkenbaar iets als je broers of zussen hebt, van zo de chaotische te zijn aan tafel en degene waar dat heel het gezin dan zo zegt van, ons Judith is weer... Ja. En dan ook het schuldgevoel inderdaad naar hun broers of naar hun zussen toe. Van, hoe moeilijk je bent van het gezin precies.
2: Ja, ik dacht echt toen ik dat had geschreven van... Oei, dit is zo'n niche en dat is een gevoel dat ik enkel heb of zo. Mm-hmm. Maar ik heb dat gepost en ik heb nog nooit zoveel reactie gehad op een...
0: Dat is crazy. Ik heb jou ook zien passeren met dit.
2: Dat is echt... Daar heb ik bijna 100.000 likes nu. En dat is vooral uit de UK en zo.
0: Ik ging
2: heel zot.
0: Die comments staan vol met Engelstalige comments.
2: Ja, ook veel mensen uit Duitsland en zo. Echt heel zot. En die delen allemaal hun verhaal. En die zeggen ook allemaal super grappige comments ook. Van, did you kiss the brick before you threw it at me? Echt super hilarisch. Maar ik vind dat heel hard verwarmd. Dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen als songwriter. Dat zoveel mensen zich echt herkennen. Dat ze denken, amai, je hebt mijn dagboek gelezen. Want dat antwoorden ze allemaal. En denk, dat vind ik super mooi. Gewoon ergens. Daaraan,
0: We zijn er nu heel mooi over aan het praten. Maar we moeten misschien ook gewoon eens luisteren. Iedereen die nu aan het luisteren is, misschien er ook mee kan resoneren. You did not sign up for this van Judith.

0: jong.
1: Ja. Ik had niks anders verwacht voor mij.
0: Oh. Dat is lief.
2: Oh, en zoveel berichtjes, man.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, Stijn stuurt dat hij uitkijkt naar jou morgen live te zien.
4: Ja, ik speel morgen 2 keer op 2 festivals.
0: Ah,
4: aan elkaar.
0: Ja, Hestival, kan dat?
4: Ja, Hestival. En daarvoor speel ik op Funky Town in Herentals. Het wordt een hectische dag.
0: Oh, maar kijk, je kan je muziek meteen al uittesten.
4: Ja.
0: Publiek.
4: Ja.
0: Silke die stuurt prachtig nummer geschreven door een prachtig mens. Oh. Queen Judith did it again. Katrien die stuurt prachtig Judith, net zoals jij. Veel sympathie voor jou sinds we jou ooit live hebben gezien. Lees die stuurt, dit nummer is zo relatable. Ik ben trots op jou, Judith. Merci ook voor dit nummer. Anouk stuurt, ik denk gewoon dat Judith daar een wereldtour mee moet gaan. Voor alle mensen in het buitenland. Voor al die mensen die zo zitten te commenten op.
4: Ah, wel, dat is goed.
0: Ja, dat is goed, dat is dan afgesproken. Manu zegt ook weer al zo mooi gemaakt, Judith. Hopelijk gaat heel de wereld nu jouw talenten zien.
4: Oh.
0: Ik vind het jou ook echt ten volste. Merci dat we jouw nieuwe muziek mochten laten horen.
4: Ja.
0: Maar je blijft nog even hier op M&M, want we gaan straks een podcastaflevering ook opnemen. 22 minuten stomme vragen.
4: Daar heb ik echt keiveel zin in.
0: Heb je daar een beetje stress voor?
4: Ja, ook wel.
2: Voor wat heb je meer stress? Voor 22 minuten stomme vragen of voor je show in de AB?
4: Waar
2: tickets voor zijn?
4: Nee, in de AB zijn, dat is uitverkocht.
2: Ah, verkocht?
4: Ja.
2: Oh, oké. Okay. Nee, vergeet
4: dat lang. Maar er zijn nog tickets voor mijn tweede show in de Kafka op 7 oktober. Dus als je naar Antwerpen wilt komen, ik zou dat heel leuk vinden. Dus kom af.
2: Okay.
4: Ik speel deze song natuurlijk ook. Hè.
2: Ja, want dat zijn echt je albumvoorstel concerten.
4: Ja, ja. En ik heb ook trouwens, maar kijk, een kleine spoiler.
2: Ja?
4: Maar ik heb mega coole support acts. En ik ga die in september aankomen. Dus, ja. Eén daarvan komt ook op. Hoor je ook vaak op M&M.
2: Oh.
4: Maar ik ga het niet zeggen wie het is.
2: Nee, maar,
4: het is Pitbull. Ja, het is Pitbull. Dank u.
2: Laat het weten, hè, als ze dan bekend zijn.
4: Ah, wel, ja, dat, 100%. Ja, ja.
2: Oh, jullie het goed gedaan. Goed zo.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen.
5: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Het nieuwe schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Amai.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Lotto is op zoek naar... een maag.
15: Een maag?
14: Met een baksteen erin.
15: Ah, zo.
14: Om je droomwoning te bouwen.
15: Ik zie graag een strakke fermette.
14: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
15: Hoe dat?
16: C'est si bon.
14: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat...

0: We hebben hier de voorbije week iedere dag een verhaal uit ons zomerverlof meegenomen en verteld. De M&M Ochtendshow. En er blijft nog eentje over, hè?
1: Ah ja.
0: Eentje uit mijn zomer. Ja, het bestaat. En ik ben er een klant bij. Een kattentherapeut.
1: Ik ben zo blij dat je hier eindelijk over gaat vertellen. Want eigenlijk sinds ik jou terug heb gezien, zei ik, hoe is jouw zomer? Jij begon over een kattentherapeut. En ik zei, oké, wat is dat? En zei, gaat je wel ooit nog vertellen.
0: Dus ik heb twee lieve katjes, zoals je weet. Hè? De ene heet JJ, de andere heet Norms.
1: Ja.
0: En die haten elkaar sinds de paasvakantie. En met haten bedoel ik echt, het was nog een beetje te doen in het begin, maar het was tegen het einde echt met zo wat klauwen tonen, nog niet echt scharten aan elkaar, maar echt een...
1: Maar zo raar uit niks.
0: Ja, letterlijk. Na anderhalf jaar vrij goed overeenkomen. Dus ja, we zaten oprecht met de handen in het haar, want die konden dus niet meer samen in een ruimte zijn.
1: Ja.
0: En dan ja, zeggen heel veel mensen, ja, misschien moet je er toch weer eentje wegdoen dan, maar dat krijg ik niet over mijn hart. Dus we zijn gaan aankloppen bij een kattentherapeut op aanraden van onze dierenarts.
1: Crazy.
0: Dus dat is echt iemand die gespecialiseerd is in het lezen, zeg maar, van katten. Weten wat die nodig hebben, tips geven en zo.
1: Oké. Okay.
0: Die is bij ons thuis geweest. We hebben daar een heel lang gesprek mee gehad over alles wat we konden vertellen over onze katten. We hebben ook heel veel video's laten zien. Zo. Dat we zeiden, kijk, hier komen die toch wel overeen. Hier zaten die naast elkaar twee maanden geleden. En dan kon die zo zeggen, ja, maar het puntje van die staart is een beetje aan het kwispelen. En meestal is dat het teken van, ja, toch iets wat niet in orde is. Een soort van, ja, opbouwende agressie.
1: Sorry. Jij meent dit.
0: Ja, en dan het allerinteressantste, en dat vind ik echt waanzin, die heeft dus ook, die is met een soort van notitieboekje door ons huis gelopen. En die heeft notities gemaakt van waar alles staat. Dus ah, hier staat een drinkbak, hier kan er voedsel gevonden worden, hier is een krabgelegenheid, dat soort dingen.
1: Oké. Okay.
0: En dan heeft zij dus ook gezegd, bijvoorbeeld, onze kattenbak staat in de kelder. Zegt ze, ja, goede plek, daar niet van. Maar hier is nergens iets om aan te krabben. Waarop wij zeiden, ja, waarom is dat belangrijk? Ja, maar katten die geven dus ook heel veel signalen aan elkaar door ergens aan te krabben. Dus er zitten heel veel van die receptoren en toestanden in die pootjes.
1: Oké. Okay.
0: Dus als die aan iets kunnen krabben, dan geven die eigenlijk een soort van informatie aan elkaar.
1: Oké. Okay.
0: En ze zei, je moet eigenlijk bij de kattenbak moet je ergens iets hangen waaraan ze kunnen krabben. Zodanig dat ze een soort van het is bezet signaal kunnen doorgeven. Ja, maar nee. Maar dat is nu toch super interessant. Dus dat is... Snap je?
1: Oké, fijn, maar hoe is het nu met je katten?
0: Ah wel, dus nu zijn we nog altijd in de soort van terug naar elkaar groeifase. Dus ja? Het ene deel van het huis, daar woont de ene kat. In het andere deel woont de andere kat. De
1: lieve... Een kasteel of zo?
0: Nee.
1: De ene vleugel woont deze kat in de andere, in de westvleugel.
0: Onze inkomhal is neutraal terrein. Nee, maar het is wel echt mijn neutraal terrein en dat soort dingen.
1: Oké.
0: En iedere dag doen wij nu een oefeningetje met zo'n kattenspeeltjes. Dat ze elkaar zien door het raam, maar dat ze worden afgeleid met eten en speeltjes.
1: Oké.
0: En hopelijk ooit dan gaan ze terug naar elkaar toe groeien en is de kattentherapeut al haar geld waard.
1: Joshua stuurt dikke bullshit.
0: Oh, nee. Nee. Voorlopig echt goed.
2: Oké. Okay. De grootste hits ontdek je hier op M&M.

0: 2 over half 9 al. Jannik heeft de hoofdpunten.
1: Elektrische auto's waren vorig jaar vaker betrokken bij letselongevallen met een fietser of een voetganger dan auto's op brandstof. Verkeersorganisatie Vias zegt dat vooral elektrische auto's als ze traag rijden te stil zijn, waardoor ze ook pas later opgemerkt worden. Steeds meer scholen laten de schadelijke stof asbest in hun gebouwen verwijderen. 173 scholen hebben dit jaar al gezegd dat ze dat willen doen en bijna dubbel zoveel zijn dat er als vorig jaar. En de eerste beelden van GTA 6 zijn gisteravond getoond op Netflix. Het spel komt in november eindelijk uit. Het heeft lang geduurd, want het heeft de voorbije jaren ook wel wat vertraging opgelopen. En het begint vandaag droog met zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen. Hier en daar ook wat onweer en 23 graden. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een technisch defect is de boulevardbrug tussen Willebroek en Boom niet bruikbaar. Je moet via de Ruppeltunnel. Op de N16 naar Willebroek moet je een kwartier file rijden van Bornem tot Puurs, komt door een ongeval. En op de N16 van Willebroek naar Mechelen zijn er werkzaamheden bij Heffen. In beide richtingen 20 minuten aanschuiven. Op de E40 van Luik naar Aken 25 minuten aanschuiven van Loncin tot de Werken in Vottem. In de andere richting 20 minuten vanaf Barchon. En door een ongeval op het Nederlandse spoornet stoppen de IC-treinen van Brussel naar Rotterdam, niet in Breda. Reizigers naar Breda kunnen in het station Noorderkempen overstappen op een vervangbus. En dat is nu jammer, want het is eigenlijk net in Nederlands dat er nieuws is.
0: Oh.
2: Ik zag een post van Snelle en zijn verloofde. Ze verwachten een eerste kindje. Ze posten een foto op Instagram van de echo in hun handen met de caption zanger en zwanger. Goed.
3: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rap

0: reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: voor de reunie.
1: Ja, hij heeft wel wat te zijn op de reunie als hij je vader is tegen dan. Bon, het is vrijdag.
2: Oh, het is vrijdag, effectief.
1: Het is vrijdag.
2: Ja.
1: De dag waarop we hier vaak het spel is het een Belg of een Nederlander hebben gespeeld. Maar die tijden zijn voorbij.
2: Dan.
1: Want we willen meer. Wij willen een moeilijkere uitdaging. We willen eigenlijk hetzelfde concept toepassen op Vlaamse accenten. Dus we bellen iemand, die heeft een accent. En de vraag is dan, doet hij dat accent heel goed na? Of komt onze beller oprecht uit die regio van dat accent?
2: Hmm.
1: Ja. We hebben heel veel opties qua titel van ons nieuwe vrijdagspel. Is de Limburger of niet? Is de Gentenaar of niet? En kwestie voor het onszelf ook wat spannend te maken, gaan we nu samen ontdekken met welk accent we zo meteen gaan spelen.
2: Oké. Okay.
3: Eén beller, één babbel, één accent. En de vraagse beat is nu als Vlaming.

0: amai. Ik ga me al klaarstomen. Okay. Mentaal. Alle West-Vlamingen,
1: ja.
0: Unite with me. En ja. Speel mee in de app van de M&M's Beat. Of als je niet West-Vlaming bent, mag je ook natuurlijk meegokken.
1: Ja, dus zometeen bellen we iemand die zal West-Vlaams klinken, maar is het dus een echte West-Vlaming of niet? Speel dus gerust mee na dit.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke vermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with

0: beller. 1 babbel. 1 accent. En de vraagse beat. Is nu als Vlaming of niet?
1: Voilà, het conceptje blijft hetzelfde. We bellen met iemand. Die iemand heeft een accent. Is het echte accent of gewoon heel goed nagedaan? 1,5 minuut hebben we opnieuw om vragen te stellen. Om de beller eventueel te kunnen ontmaskeren. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal gereed voor.
1: Sorry, wat wil dat zeggen?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ah, oké. Dan kunnen we vertrekken. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Jaron.
2: Dag Jaron.
1: Wat zijn de weekendplannen, Jaron?
3: Heel veel weekendplannen. Ik ga met vrienden op stap gaan, loopjes gaan doen. Een beetje van alles doen, hè. Een beetje bezig blijven. Ja.
2: Oké. Okay. Volgende week start het schooljaar opnieuw. Op welk middelbaar heb jij gezeten?
3: Op het Prisma Campus College in Idehem.
2: In Idehem.
1: Kan dat kloppen?
2: Nou, ik dacht dat kan kloppen.
1: Jaro, wat is je favoriete autosnelweg uit ons land?
3: De E40. Ja. Dat is de ene en dat ken ik uit mijn hoofd.
1: Ja, maar,
2: dat is oké. Dat is
1: heel goed.
2: Wat is je favoriete dessertje?
3: Oh, nog een tiramisu.
2: Oké. Okay. Heb jij ooit GTA gespeeld? Ze hebben zo de nieuwe beelden van GTA 6 gedeeld afgelopen nacht.
3: Ja, maar ik heb nog geen tijd gehad om die te zien. Ik ben wel heel hyped dat eraan komt, maar nog niks kunnen kijken.
1: Oké. Okay. Wat is je favoriete streekbiertje?
2: Goed.
1: Ja, ik
3: weet. Oeh, streekbiertje. In West-Vlaanderen drinken we graag een blonde poes.
2: Een blonde poes?
1: Een blonde poes?
2: Nooit van gehoord. Maar oké. Okay. Huh? Wat is je favoriete West-Vlaamse schildwoord?
3: Ploefkapper.
2: Vind ik goed. Hoe lang is het rijden naar de zee? Vanuit jouw...
3: Vanuit Idehem?
2: Ja.
3: Een groot half uurtje, 40 minuten, zoiets. Dat valt mee, hè.
2: Ja. Dat valt wel mee.
1: Zit je soms vast achter een tractor dan, als je daar naartoe rijdt?
3: Ja, nee, want dat is de stradenpaden en daar zijn er niet van tractoren, nee.
1: Ja.
0: We zitten aan de tijdslimiet. Is het nu als Vlaming of niet?
1: Ik heb het gevoel van wel. Ik heb het gevoel dat het een echte is.
2: Senta stuurt blonde poes een streekbier uit Tielt.
1: Waar ligt Tielt, West-Vlaanderen? Ja, hè, toch?
2: Emily die stuurt een ras echte West-Vlaming. En ik moet zeggen... Ik was aan het twijfelen in het begin, maar ik ga toch gaan voor een West-Vlaming.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ah, maar ik denk het dus ook. Jaron, ben jij West-Vlaming?
3: Ik ben geboren en getogen in West-Vlaanderen.
1: Goddepa! Ja, goed gedaan wel.
2: Ja. Jaron, is Jaron ook jouw echte naam?
3: Ja, dat is mijn echte naam.
2: Jaron. Ja, van het moment dat je echt zonder twijfelen je middelbare school komt opzommen...
1: Wat een lange naam ook.
2: Dan wist ik, dit is niet verzonnen. Ik heb het niet opgezocht, want ik doe niet aan kennisvragen. Ik wil gewoon zien of je snel kunt antwoorden erop. Maar ik dacht, ja, als je zo snel kunt antwoorden op je middelbaar...
1: Ik vond Kloefkapper ook een heel goed antwoord. Vond ik fenomenaal. Goed gedaan, Jaron. Even af.
3: Nee, echte West-Vlaming.
2: Echte West-Vlaming. Kun je ook een ander accent nadoen toevallig? Of blijf je bij het West-Vlaams?
3: Nee, normaal praat ik niet zo heel West-Vlaams, want ik woon ondertussen in Antwerpen.
1: Ah.
2: In Antwerpen.
1: Kun je dat?
3: Dat toch een klein bekje.
2: Een klein bekje, ja.
1: Je kan altijd eens meedoen, hè, met een andere editie van dit spel. Hè. Er zijn veel accenten die we nog willen tekenen.
2: Is het een Antwerpenaar, of nee?
1: Ja, ja, dat kunnen we ook doen.
2: Ik kan dat echt niet, Antwerps accent. Dus als er iemand is die dat beter kan, of een ander accent, laat het weten in de app van de M&M. En misschien speel je volgende week mee. Fijn weekend, hè, Joran.
1: Jaron.
2: Jaron, sorry.

0: Rosé en Bruno Mars met Apte. En daarvoor Alex Warren, zijn Passenger, heeft dus een nieuw album ook uit. Hè?
1: Ja, een volledig nieuw album. Zijn tweede album al een 2 jaar tijd.
0: Ja, Kato had zo een speciale versie besteld voor bij ons thuis. Zo met confetti en al.
1: Maar.
0: Ja, in die vinyl gedrukt. En gisteren kwam er een versie toe. En dat was niet die versie. Heeft super boze mail gestuurd van, dat is niet de juiste versie. Mama.
1: Ik wil confetti.
0: Bleek dat ze gewoon een promotie-exemplaar gratis had gekregen ook. Ze had daarover geklaagd dan. Dus ja.
2: Komt er nog aan?
0: Ja.
3: Als je moet M&M laat staan.
0: Vooral vanavond een feest op je radio. Want onze DJ Licious is helemaal terug. Zijn radioshow hoor je vanavond tussen 10 en 11 hier op M&M.

0: ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik kan dat allemaal volgen.
4: Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maak je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Goedemorgen, het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
7: Met Yannick Aerts.
8: Elektrische wagens zijn volgens Fias nog te stil. Wanneer een elektrische auto vorig jaar een ongeval veroorzaakte met gewonden of doden, was daar in meer dan 4 op de 10 gevallen een voetganger of een fietser bij betrokken. Dat blijkt uit onderzoek van Vias. Het zegt ook dat elektrische auto's, als ze traag rijden, te stil zijn, waardoor ze pas later opgemerkt worden. Europa verplicht elektrische wagens om bij een lage snelheid geluid te maken, maar dat is voor Vias niet genoeg.
9: Wij stellen heel concreet voor om het verplichte geluid, om dat wat uniformer te maken. Nu zijn er veel verschillen van de ene fabrikant ten opzichte van de andere. En er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden, tot 10 km per uur, het verplichte geluidsniveau ietsje hoger wordt, van 50 naar 53 decibel, zodat die voertuigen beter opgemerkt kunnen worden.
8: De grote internaten in de provincie Antwerpen krijgen steeds meer vragen om kinderen op te vangen voor wie geen plaats is in de jeugdzorg. Het zijn jongeren die in een moeilijke thuissituatie zitten. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn lang en jeugdrechters en COB's proberen die jongeren dan onder te brengen in een internaat. Maar voor die internaten lukt dat niet altijd om iedereen goed op te vangen. Dat zegt onder andere het Miro-internaat in Hoogstraten.
10: Als je echt met jongeren zit die echt specifieke vragen hebben van zorg, ook jonge kinderen ook, ja, dat lukt dus niet, hè, omdat we de hoeveelheid personeel niet hebben. Hè. Op zo'n momenten moeten wij echt zeggen, nee, het lukt ons niet. Wij kunnen die 1-1-begeleiding kunnen wij niet aanbieden, omdat dan ook ten koste gaat van de anderen. En dat is een beetje wat ik bedoel met de druk van welzijn. Hè. Men botst daar ook tegen, plaatsgebrek en zo. En dan proberen ze wel onze kant uit te kijken.
8: De eerste beelden van GTA 6 zijn gisteravond getoond op Netflix en daarna op YouTube. GTA 6 wordt nu al gezien als een van de grootste games ooit. Het spel heeft de voorbije jaren wel wat vertraging opgelopen. Oorspronkelijk stond de release gepland voor het najaar van 2025. Maar het spel komt dus nu uiteindelijk uit op 19 november. Op de eerste beelden is te zien hoe de virtuele wereld van GTA nog realistischer is dan de andere vorige videogames. Dat zegt gamer Thijs Bastiaans.
11: Ik zie wel duidelijk dat het een verderzetting is van het vorige, maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook beseffen van ja, ooit zitten we een beetje aan de grens van het realisme, maar het is de extra laag daarop die het zo indrukwekkend maakt. Hoe het haar beweegt, hoe water beweegt, alles voelt zo nog net een grote stap realistischer aan. Dat is net wat het zo indrukwekkend maakt.
8: De release veroorzaakte trouwens ook een korte storing bij Netflix, omdat miljoenen mensen tegelijk de eerste beelden wilden bekijken. In Noorwegen is koning Harald overleden. Hij was 89 en de oudste koning van Europa. Hij lag sinds begin vorige week in het ziekenhuis omdat hij een bloedziekte had. Harald was een neef van onze koningen Boudewijn en Albert II. Kroonprins Håkon zal zijn vader nu opvolgen. De dag begint nog droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag wel meer kans op regen. Hier en daar ook onweer en 23 graden. De komende dagen blijft het ook wisselvallig met niet veel warmere temperaturen dan 20 graden.
3: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
7: Alexandra Gazzina. Adele en haar stembanden gaan ervoor zorgen dat jij vlotjes uit jouw bed kan rollen vandaag met Rolling in the Deep.

Summer. My body isn't ready. Een hele goede morgen. Het is vrijdag, 28 augustus. En ik moet met pijn in het hart en een traan in mijn ooghoek zeggen... We staan aan de start van het laatste weekend van de zomervakantie. Helaas, het is aan het gebeuren. Juli en augustus vliegen voorbij. Nu nog een paar laatste dagen voor die September Rush weer van start gaat. En als jij toevallig het einde van de zomervakantie viert met een citytrip naar Parijs... dan kan het zijn dat je daar Céline Dion gaat spotten. Want ik las vandaag dat die aankomt in Parijs. Vandaag, waar ze nog dan 2 weken voorbereidingstijd... heeft voor haar grote comeback op 12 september. Dan gaan haar 16 concerten van start daar, van een September Rush gesproken. Voor mij start die rush vandaag al. En ik ben een beetje rusty, moet ik eerlijk toegeven, want het is mijn eerste show na mijn reis naar Ecuador. Lea Geens uit Antwerpen stuurt een superlief berichtje in de app van M&M. Ze vraagt, goedemorgen Alexandra, hoe was je vakantie? Blij dat je weer terug bent. Dat is echt ongelooflijk lief. Ik ben ook heel blij dat ik terug ben. Het was wondermooi. Bergen, vulkanen, overal muurschilderingen en kleur in de straten. Daar was ik echt zeer hard van verschoten, op een zeer positieve manier. En de afgelopen weken zat ik muzikaal ook vooral in de traditionele Ecuadoriaanse panfluit-vibes. Deze vibes dus. Je hoort daar toch vrolijk van? Dit moest ik even met jou delen. Love the panfluit. Snap, dat is natuurlijk een heel andere wereld. Dat is een trip down memory lane naar de 90s. Dat is alvast een anthem om jouw weekend in te zetten. Het allerlaatste weekend van de zomervakantie. Ja, vrijdagochtend. Dat is basically weekend. Ik vind dat ik dat mag zeggen. Of je kan er tenminste al van dromen van het weekend tijdens jouw laatste werkdag van de week. En van al jouw leuke weekendplannen die eraan komen. Rhythm is a dancer van Snap. Goedemorgen!

0: Chris Cross Amsterdam en Willy William met My Oh My. Het beste moet nog komen. We weten allemaal wie deze wijsheid heeft verspreid in Vlaanderen. Je hoort daar zometeen.
1: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
3: Carrefour. Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: moet nog komen.
1: Het beste moet nog komen, dat is zo hard waar. Ook hier op M&M, het nieuwe seizoen is deze week net begonnen. Sander en Imaan zijn back in de M&M ochtendshow. Clip Koutar is back. Maureen hoor je vanaf nu in de voormiddag, van maandag tot en met donderdag. En op vrijdagvoormiddag ben ik er voor jou met de leukste muziek om de laatste werkdag van de week mee te knallen, mee in te gaan, op een goede manier mee te starten. Recente hits en af en toe ook een juicy throwbackje, dat kan ik jou beloven. Nu een throwback naar 2015 met Justin Bieber en What Do You Mean? Goedemorgen!

0: Tattoo met Beautiful Day. Groot gelijk hebben ze. En ik let er ook nu pas op dat ergens in het begin van dit nummer een van de lyrics is: The traffic is stuck. Luister maar even mee. The traffic is stuck. Dat is gelukkig niet zo heel toepasselijk vandaag.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
0: Oké, het is een beetje toepasselijk op de N16 van Willebroek naar Mechelen. Daar zijn er werkzaamheden bij Heffen. Het is er 25 minuten aanschuiven. Maar op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoopman!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape.
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

van augustus in. Is dat volle bak aan het werk met een straffe koffie om je op gang te krijgen met leuke weekendplannen of nog op verlof terwijl de motor van de wereld al stilletjes aan terug op gang sputtert? Let me know in de app van M&M hoe jij jouw vrijdag aan.

Three Doors Down met Here Without You. Tom Bosgaard uit Contig laat weten in de app van M&M. Hallo, wij zijn op weg van vakantie naar huis met de auto met twee dochters op de achterbank. En hou je vast, nog 1300 lange kilometers te gaan. Amai, dat is een ferme roadtrip. Maar gelukkig heb ik goede muziek mee om die roadtrip tot een goed einde te brengen. Succes daar in de auto. Lotte Goemeijnen, 21 jaar uit Puurs, die heeft ook wel best een portie succes nodig. Want ze laat weten, hier vol een bak aan het studeren. Dinsdag en woensdag herexamen. Komt helemaal goed, Lotte. Ik geloof in jou. Elke de Prater, 26 jaar uit Anzegem, laat weten. Ik heb een dagje verlof genomen voor de laatste voorbereidingen van mijn trouw van morgen. Wat? Dat is zo spannend. Nu al proficiat met je trouw, Ilke. Het zal wel zijn dat je daar een dagje verlof voor hebt genomen. Ik ben zelfs verbaasd dat het maar één dag is. Ik zou echt voor een week gaan of zo voor een trouw. Maar heel, heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En Antoon zorgt voor het gezelschap met de enige.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar.
6: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
8: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Torfs! Smartfoto.be.
10: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
11: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
10: Echt of wat?
12: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
13: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
14: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
15: Krevel, leef beter.
16: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
17: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
18: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
19: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
20: Het is 10:00. Goedemorgen.
21: VRT Nieuws.
20: Jannik Aerts.
22: De Noorse koning Harald is overleden. Harald was 89 en de oudste koning van Europa. Hij lag sinds begin vorige week in het ziekenhuis omdat hij een bloedziekte had. Harald was een neef van onze koningen Boudewijn en Albert II. De kroonprins nu, Håkon, zal zijn vader opvolgen. Elektrische auto's zijn soms nog te stil. Uit onderzoek van verkeersorganisatie Vias blijkt dat wanneer een elektrische auto vorig jaar een ongeval veroorzaakte, met gewonden of doden, dan was daar in meer dan 4 op de 10 gevallen een voetganger of een fietser bij betrokken. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te maken als ze traag rijden, maar dat is niet genoeg om het veilig te houden, zegt Vias.
23: Wij stellen heel concreet voor om het verplichte geluid, om dat wat uniformer te maken. Nu zijn er veel verschillen van de ene fabrikant ten opzichte van de andere. En er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden, tot 10 km per uur, het verplichte geluidsniveau ietsje hoger wordt, van 50 naar 53 decibel, zodat die voertuigen beter opgemerkt kunnen worden.
22: De grote internaten in de provincie Antwerpen krijgen steeds meer vragen om kinderen op te vangen voor wie geen plaats is in de jeugdzorg. Het zijn jongeren die een moeilijke thuissituatie leven. De wachtlijsten in jeugdinstellingen zijn lang en jeugdrechters en CLB's proberen die jongeren dan ook onder te brengen in een internaat. Maar voor die internaten lukt dat niet altijd om iedereen goed op te vangen. Toch worden er inspanningen gedaan, dat zegt het internaat Bissem in Mechelen.
24: Met Bissem internaat proberen wij die balans te houden, waardoor als er jongeren zijn van het welzijn en die komen in een grote leefgroep waar een goed gezond klimaat is, kunnen we die ook veel sneller en veel beter gaan helpen. Dus we blijven echt als internaat een onderwijsinternaat, waar dat we onze maatschappelijke rol vervullen, dat we ook kinderen van het welzijnsnetwerk gaan helpen.
22: De zomervakantie was een groot succes voor onze kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen door een daguitstap naar de zee. Dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Het is moeilijk om beter te doen dan toen, zegt de provincie.
25: Het record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als je weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
22: Er waren de voorbije zomervakantie ook 11 miljoen overnachtingen aan de kust. Meer dan de helft van de bezoekers zijn Vlamingen. Iets meer dan een vijfde komt uit Wallonië. Het begint nog overwegend droog, met zon en wolken die elkaar afwisselen. Maar in de namiddag wel meer kans op regen. Hier en daar ook met onweer en 23 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20. M&M.
1: Morgenavond kom je in Blankenbergen of op VRT1 te weten wie VRT Zomerhit wint. Misschien wel Aaron Blommaert of Zoe Levi.

Bas Serra maakt kans om morgen met de VRT Zomerhit trofee naar huis te gaan. Direct al bij de finalisten met zijn debuut All Because of You. Kan hem, doet hem. Dit is de single. Morning light.

Måneskin, dat is lang geleden. Ik bedoel, ja, we draaien die nog vaak op M&M, maar lang geleden als in. Het is al 2 jaar dat ze een break aan het nemen zijn als band. Terwijl Damiano David werkt aan zijn solo-carrière. Maar het mag zo stilletjes aan gaan komen voor mij. Een Måneskin comeback. Ik zou het tof vinden. Die vurige Italiaanse gitaren terug op het podium. De wereld zou ook heel blij zijn, denk ik.

0: VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
9: M&M Party komt naar Land of Love. Op zaterdag 29 augustus in Torhout. Met Omdat Het Kan en Average Rob. Joost, Yves de Ruiter en Bonsai Allstars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
10: Vakantie voorbij. Nu al. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: M&M.

Justin Timberlake met What Goes Around Comes Around. Tobias de Jong, heren, 23 jaar uit Ieper, is aan het werken met de vrachtwagen. Succes daar vandaag, veel werkmoed. Eline Sterks, 21 jaar uit Herselt, is ook de hele dag aan het werken. Ze laat weten in de app van M&M, hele dag studentenwerk en veel koffie nodig. En daar wordt duidelijk heel hard gewerkt. Smakelijk met die koffie. Geniet ervan en ook succes. Ook artiesten werken hard tegenwoordig, want de zomer is de drukste periode van concerten en festivals en feestjes en optredens. Dasha is volop aan het optreden. Als ik haar Instagram zie, dan zie ik haar dansen in haar cowboyboots op podia, op stranden met een gitaar in haar hand en een cowboyhoed op haar hoofd. Country is haar ding. Die sfeer heeft ze gezet toen Austin 2 jaar geleden een gigantisch grote hit werd. Dit is Dasha met Austin.

blijft de zomer nog even duren. Met Ugel en Salto Jamaican. Bam, bam. Op de E313 naar Hasselt is er 10 minuten file door een defect voertuig in Wommelgem. De rechterrijstrook is versperd. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en Antwerpen.

0: en Make-up Date is terug.
1: Dus wat gaan we na doen?
0: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere, ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up Date.
3: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max.
6: Tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
7: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Schatje, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Krijg wat, steeds verrassend, altijd verleden.
11: Tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
16: Carrefour. Go yellow!
17: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
18: Wat? 3?
17: Yep. Info op telenet.be.

bleef een grote leegte achter in de muziekwereld deze week. Want afgelopen woensdag is Dolly Parton overleden. Nee, het was zelfs dinsdag, denk ik. Het was de iconische countryzangeres, de meter van Miley Cyrus, de oprichter van haar eigen pretpark, heb ik ook geleerd deze week. Dollywood, een actrice, wat een vrouw. Ze verloor helaas haar strijd tegen kanker deze week. De wereld en vooral veel artiesten zijn in diepe rouw. Harry Styles bracht nog een ode aan Dolly Parton tijdens zijn concert in Madison Square Garden. En nu heeft hij dus verteld hoe hard ze hem inspireerde. En hij zei, we love you, Dolly Parton. Hij liet ook een nummer van Dolly Parton horen. Zelf zong hij niet mee in de microfoon om haar stem te laten shinen in Madison Square Garden in New York. En Madison Square Garden shined ook echt letterlijk mee. De zaal veranderde in een zee van sterren, in een zee van lichtjes, van flashlights als eerbetoon voor Dolly Parton. Het was ongelooflijk mooi. Dit is een nummer van Dolly uit 1983 met Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Heb je zin om spontaan nog een festivalletje te doen? Het laatste weekend van de zomervakantie gaat beginnen, dus we moeten het er allemaal van pakken. Hè. Die laatste dagen van augustus, want voor je het weet is het weer koud en donker. Dat klonk veel pessimistischer dan ik eigenlijk bedoelde. Maar het is maar om te zeggen, we moeten genieten van het nu. En dat kan je morgen doen op Land of Love. Dat festival kan je beleven in Torhout. En misschien zelfs wel op onze kosten, want je kan tickets winnen op het M&M-kanaal op VRT Max. Dus surf daar naartoe, schrijf je in en misschien sta je morgen wel te stampen met Omdat het kan een Ever Drop. Of te dansen op de beats van Nina Black, Laura Govaerts, onze M&M Start de DJ-winnaar Dino. Of misschien sta je mee te zingen met Hope van DJ Licious. Die gaat er ook bij zijn op Land of Love.

DJ Lishes en Armin Paul met Hope. Morgen staat DJ Lishes op Land of Love in Torhout. Amber Verhoeven is zelf van Torhout, laat ze weten in de app van M&M. En ze stuurt, ik heb er superveel zin in, ik ga er ook bij zijn. En jij kan er ook nog bij zijn als je je inschrijft via het M&M-kanaal op VRT Max. Daar kan je nog tickets winnen voor Land of Love. Hij komt al in de sfeer met de leukste muziek, nu met Just a Little.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
5: Oh. Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
5: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze winkels gewoon open.
9: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Wat eten we vandaag?
11: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
10: Onmisbaar in de keuken.
11: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
10: Gratis en voor niks.
12: Mannekes, het is eind augustus, hè?
13: Ja, dat weten we.
12: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
13: Ja, dat weten we.
12: En om ons huisje wat op te frissen.
13: Ja, schilderen en zo.
12: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
13: Wat blief,
12: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
13: Naar Gamma.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Nog voor je kan denken...
17: Pas op voor die borduur.
16: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
18: Nee, schat, het is meun.
16: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
19: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
16: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
20: En mijn broer zijn scheve tanden.
16: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
21: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
22: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
23: Goedemorgen, het is 11 uur.
24: VRT Nieuws.
23: Met Jannik Aerts.
25: Noorwegen rouwt om koning Harald. Harald is 89 geworden en was de oudste koning van Europa. Hij lag sinds begin vorige week in het ziekenhuis omdat hij een bloedziekte had. Onze koning Philip zegt op socials dat Harald een koning was die heel dicht bij zijn volk stond en dat zijn humor en oprechtheid door velen werd gewaardeerd. De kroonprins Haakon is ook meteen de nieuwe koning geworden. Hij roept over een half uur de ministerraad bijeen. Daar zal hij beslissen over welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Tussen 12 en 1 zullen dan alle Noorse kerkklokken luiden om voor de overleden koning Harald te herdenken. Ziekenfondsen kunnen sinds kort bijna alle data van dokters en verpleegkundigen inkijken om mogelijke fraude te melden. Er is een nieuwe wet gekomen na de grote fraudezaak van de thuisverpleegkundige Stefanie Sander, die huisbezoeken en behandelingen aangaf die ze eigenlijk niet had echt uitgevoerd en daar mogelijk miljoenen mee verdiende. De bedoeling is dat nu de ziekenfondsen het RISIF aan info gaan helpen om die fraude te vinden, maar volgens het Vlaams Artsensyndicaat worden dokters nu bang om verdacht over te komen.
26: Op deze manier creëer je toch wel de schrik in het zorgveld.
0: gesteld om een afwijkend profiel te hebben, omdat we voor de zoveelste keer dan ons gaan moeten verantwoorden. Daar komt nog eens bijkomende administratie bij. Ja, dat vergt weer heel wat van onze kostbare tijd, die we liever gebruiken om onze kerntaak in te vullen, namelijk patiënten kwalitatieve zorg aan te bieden.
25: De zomervakantie was een groot succes voor onze kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen voor een daguitstap naar de zee. Dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode en het is moeilijk om beter te doen dan toen, zegt de provincie. Het
1: record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als je weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
25: Er waren de voorbije zomervakantie ook 11 miljoen overnachtingen aan de kust. Meer dan 1/2 van de bezoekers zijn Vlamingen. Iets meer dan 1/5 komt uit Wallonië. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer en 23 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met niet veel warmere temperaturen dan een graad of 20. M&M.
2: Je overbrugt het laatste uurtje tot de middag met het leukste gezelschap. Straks jouw gloednieuwe M&M Big Hit ook trouwens.

Jonas Blue met Edge of Desire. Joke Hoste uit Kortrijk laat weten, laatste dag Zuid-Frankrijk vandaag. Ook dat is het einde van de zomer. Afscheid nemen, maar doe zoals The Weeknd en save your tears for another day. Je hoort hem nu, The Weeknd.

0: de M&M Big Hit van deze week. Sienna Spyro met Great Expectations. Ze is zo goed in van die epische eindes waarin die vocalen uithalen maar blijven komen. Zometeen iets minder piano, minder ballad. Meer party met David Guetta.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Asselfus.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
6: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
7: Volop leven start met Delijze, trotse partner van Hockey Belgium.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
9: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+.

zometeen hoor je een van de anthems van deze zomer die je nog jarenlang gaat terugbrengen naar alle mooie herinneringen die je in de zomer van 2026 hebt gemaakt met die iconische piano. Eerst nog een all-time classic. Een van de meest meezingbare deuntjes ever. Daar blijf ik bij. Liquido met Narcotic. Een tripje naar de 90s. Let's go!

Alex Warren met Eternity. Vandaag kwam trouwens Alex Warren zijn nieuwste album Wild Child uit. Dus als je niet genoeg krijgt van zijn intense stem, check it out, zou ik zo zeggen. Naar Antwerpen is het 25 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job en 10 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en 35 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E313 naar Hasselt is de weg vrijgemaakt in Wommelgem en op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Elders alleen wat lichte vertragingen.

0: Zometeen gaan Jay-Z en Linkin Park dat zeer letterlijk nemen en je terug meepakken naar de Nillies.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
5: Ben jij een ochtendmens?
4: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
4: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke vermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dat?
10: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dag omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
9: Wat was dat?
12: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
9: Flashy.
12: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de

Nam Encore. Eergisteren was Summer in Parijs. Oui, oui, baguette. Hij postte een story van een mensenmassa waarvan het einde onzichtbaar is. Zoveel mensen staan er met bordjes en al op een festival aan de Seine. En al die mensen waren aan het meeschreeuwen. De longen uit hun lijf met Summer's een hit. Onder andere Homewrecker. Je hoort hem nu. Goedemiddag.

Ik ben een beetje verward door het weer. En ik ben duidelijk niet de enige. Tobias de Jonk, heren, 23 jaar uit Ieper, laat weten, wat is er toch aan de hand? Gisteren snikheet, nu gieten. Het is gevaarlijk op de banen in West-Vlaanderen. Extreem veel water op de weg, dus hopelijk zijn er nergens overstromingen. U hoort het, stay safe. Goed opletten op de baan met al die regen. En Calvin Harris en Ellie Goulding die gaan intussen toch nog een poging doen om de zomer nog even hier te houden. Het mag nu nog

De nieuwe song van Teddy Swims komt keihard binnen. Het is zijn meest emotionele en kwetsbare song tot nu toe. Ik zeg dat niet zomaar zelf. Het is Teddy Swims die het zo benoemde. Want onlangs ging Teddy Swims door een van de rotste gevoelens die er zijn op deze wereld. Namelijk heartbreak. Liefdesverdriet, maar dan extra intens. Want hij is jammer genoeg uit elkaar met de moeder van zijn baby. De videoclip is heel bijzonder. Daar staat hij in het begin in een berg puin. En komt er een bulldozer in beeld die dan achteruit rijdt. En wordt alles naargelang de videoclip en de song vorderen weer opgepakt. Gebouwd tot een mooie knussenkamer vol herinneringen. En dit scenario gaat helemaal samen met de titel van de song. Want de song heet Break Up in Reverse. Dit is Teddy Swims. Geniet van Anke Goergen zometeen. M&M. Make life sing. M&M.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat hier dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Een hele goede middag, het is 12 uur.
13: 14 nieuws.
12: Met Melina Verbeek.
14: De Brusselse procureur gaf meer uitleg over de schietpartijen. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes, dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Volgens hem zitten de leiders van die bendes in Marokko, van waaruit ze het geweld aansturen. Alleen de schietpartij tegen een politiecommissariaat in Anderlecht kon nog niet aan die bendes gelinkt worden. Volgens de Brusselse procureur zijn er al verschillende daders opgepakt en ook wapens afgenomen. Moinil is boos omdat daders die worden opgepakt vanuit de gevangenis gewoon verder werken.
15: Het is een zeer belangrijk punt, want justitie werkt voor niks. We hebben veroordelingen, maar binnen cellen, ze hebben gsm-toestellen en ze kunnen moorden verzoeken.
14: Ziekenfondsen kunnen sinds kort bijna alle data van dokters en verpleegkundigen inkijken om mogelijke fraude te melden. Er is een nieuwe wet gekomen na de grote fraudezaak van thuisverpleegkundige Stefanie Sander, die huisbezoeken en behandelingen aangaf die ze niet echt had uitgevoerd en daar mogelijk miljoenen mee verdiende. De bedoeling is dat de ziekenfondsen het RICIF van info helpen om fraude te vinden. Maar volgens het Vlaams Artsensyndicaat worden dokters nu bang om verdacht over te komen.
16: Op deze manier creëer je toch wel de schrik in het zorgveld om een afwijkend profiel te hebben, omdat we voor de zoveelste keer dan ons gaan moeten verantwoorden. Daar komt nog eens bijkomende administratie bij. Ja, dat vergt weer heel wat van onze kostbare tijd, die we liever gebruiken om onze kerntaak in te vullen, namelijk patiënten kwalitatieve zorg aan te bieden.
14: Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White ter verantwoording nadat hij een bericht over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op Instagram had gezet. Op een AI-beeld van Van den Broeke op een sigarenetiket schreef hij, schaadt elke vorm van levensvreugde. En ook de vraag, wie is de grootste loser van België? Hij reageerde daarmee op de strengere regels voor alcoholreclame die minister Van den Broeke heeft ingevoerd. Minister Prévost noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich zo tegen een lid van de regering keert. In Noorwegen luiden op dit moment de kerkklokken als eerbetoon aan koning Harald. Hij is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Hij was 89 en de oudste koning in Europa. Zijn zoon Håkon volgt hem automatisch op en die wordt nu verwacht op een bijeenkomst van de regering. Hij zal er zijn koningsnaam en slogan voor het land bekendmaken. En in Nepal en de regio Tibet is de reddingsoperatie weer opgestart. Er zijn nog zo'n 1400 mensen vermist na de zware modderstroom, onder wie 3 Belgen. Eerder vanmorgen was de reddingsoperatie een tijd lang gestopt omdat een hoger gelegen meer een nieuwe overstroming dreigde te veroorzaken. Chinese ingenieurs proberen nu om dat meer gecontroleerd te laten leeglopen. Bij de grote modderstroom zijn nu al zo'n 500 doden geteld. Volgens het Rode Kruis zijn zo'n 90.000 mensen in de regio getroffen. Vanmiddag regen of buien, hier en daar mogelijk ook met windstoten en hagel. Daarna rustiger vanaf het westen en tot 22 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt en meestal droog. In de namiddag opnieuw regen en tot 21 graden. Zondag hetzelfde weer, dan tot 23 graden.
17: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
12: M&M. Als je ook op Pukkelpop was, dan heb je deze daar misschien wel live gehoord met een goede paarse glittervest dat hij aan had. Moet ook wel als je Purple Disco Machine bent.

I Knew You van Taylor Swift. Hey, een hele goede middag, leuk om terug te zijn. Gisteren was ik er een dagje tussenuit, omdat mijn beste vriendin is getrouwd. Was wel een hele leuke dag. Silke die vraagt hier nog, is het gelukt met je speech? Wel, wat ik had hier verteld, dat ik nog een speech moest schrijven last minute voor tijdens het avondeten. Ik was echt wel behoorlijk zenuwachtig, maar het is wel gelukt. Ze was er heel blij mee. Het was een leuk, mooi feest. Er is gedanst. We hebben daar samen allemaal heel lekker gegeten. Het was ook een prachtige ceremonie. Dus voilà, kijk, mooi. Mooi om de zomervakantie toch bijna mee af te sluiten. Hè. En dat gaan we nu ook doen, hè, met leuke muziek. Gaan we hier een leuke namiddag nog van maken om het weekend goed in te zetten. Met ook hele goede meezingers. Je mag zeker altijd even laten weten wat jij aan het doen bent op deze vrijdagnamiddag. En nu vooral even keihard meedoen met Usher en Yeah.

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Van medische kosten tot heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: van Zurp en Tiësto.
1: M&M.
0: Rate the song. En dat is nog steeds uit Robin Schulz, een DJ en producer die je onder meer kent van deze nummers.

zoveel andere nummers dan dat. Robin Schulz heeft nu ook weer een nieuwe versie gemaakt van een song die je misschien ook al wat kent van vroeger, van Watermat Bullet. En die nieuwe versie die heeft de naam gekregen Take It Slow. De tekst die draait ook bewust om een beetje gas terug te nemen wanneer het dagelijkse leven soms veel te veel vaart krijgt, wanneer je soms veel te veel op je af krijgt om het gewoon even rustig aan te doen. Voilà, zeker op een vrijdagnamiddag. Maar hoeveel punten krijgt die van jou? Dat mag je zeker eventjes laten weten in de app van M&M, want alleen zo bepaal jij of die doorgaat in de playlist of niet. Dus punten op 10 in de M&M-app voor Take It Slow van Robin Schulz. Rate this.

Take It Slow. M&M. Read the song. En de punten die stromen hier ook binnen in de app van M&M. Els die zegt voor nu toch nog een 5. Fred die geeft, ik geef de song een 10 op 10. Die is grote fan. Lans Verschoten die is nog niet zo helemaal overtuigd. Een 3 op 10. Sandra Schooien die zegt voor mij echt een dikke 10. Ik vind het een perfect liedje om de overgang van de zomer naar een mooie herfst te vieren. Vind ik wel mooi gezegd. Daan die zegt een 6 op 10. Het blijft een beetje hetzelfde voor mij. Anne Roomsie heeft dan weer een 9 op 10. Ik zie nog van Lars een 8,5 op 10. Dat zijn allemaal wel mooie punten als ik die samen optel. Een 8,5 op 10. Mooi geslaagd, mooi erdoor liever. Dus dat betekent dat je straks na 6 uur die Rate the Song nog eens opnieuw hoort. En dan hoop ik jou te

die kregen we gisteren, hè. Tot s'avonds laat, donder en bliksem en heel veel regen. Imagine Dragons. Nu gelukkig geen regen, denk ik toch. Als het nu bij jou aan het regenen is, laat het zeker anders even weten. Maar de files die zijn er wel stevig aanwezig, hoor. 200 kilometer file al op deze vrijdagnamiddag. Naar Antwerpen is het bijna een half uur file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. En ook op de E313 vanaf Herentals-West. En ook 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. Op de A12 in Aartselaar is de rechterrijstrook versperd door een defecte vrachtwagen. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy. Tunnel. Een half uur ook richting Nederland tussen Sint aan de Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel is nog 10 minuten bij op de E40 vanaf Afligem en ook vanuit Leuven vanaf Everberg. En ook nog 20 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En ook op de buitenring tussen Wezenbeek en Wemmel.

0: You Did Not Sign Up For This. Een song die op TikTok in de teaser al 100.000 likes heeft gehaald. Is ze zelf ook heel blij mee, zei ze vanochtend. En de song zelf die gaat over mentale gezondheid. En daar zei ze dit over.
1: Ik denk dat ik net zoals heel veel mensen best wel vaak struggle met mijn mentale gezondheid. Dat is voor mij niet nieuw of zo. Dat is een zoektocht sinds ik best wel jong ben. En dat gaat natuurlijk met pieken en met dalen. En ik denk dat de buitenwereld, ja, die ziet enkel de pieken of iets wat op een piek lijkt. Maar de mensen die dicht bij je staan, die zien ook de dalen. En ik denk gewoon, ja, ik vind het een verschrikkelijk gevoel als er iemand waarvan je houdt, dat die zich zorgen om je maakt. Dat is ergens mooi, maar dat is ergens, roept dat echt een schuldgevoel soms bij mij op. En het was op zo'n moment dat ik deze song heb geschreven.
0: Ja, zo mooi, hè. Een mooie song en een sterke boodschap. Zo kennen we Judith. You Did Not Sign Up For This. Een song die hier ook ongetwijfeld in de playlist van M&M te horen zal zijn. En nu ga ik toch ook al een paar mensen blij maken, denk ik. Met Michael Jackson en deze Smooth Criminal.

0: VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Het nieuwe schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Het zijn al 100 dagen zonder jou.
8: Maanrock, van 27 tot en met 30 augustus in Mechelen.
7: Nu alle tranen van
8: met Aaron Blommaert. En Clouseau. Maar ook M&M Party met Dino, Lauren Sluiten, Nina Black, Casa Casa met Cato en Sander. En Ruby XX. Alle info, maanrock.be. Samen met M&M.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden.

Live It All van Lost Frequencies. Ik moet mij hier even excuseren op de radio. Want ik zei daarnet dat ik geen idee had of het eigenlijk aan het regenen was of niet. Dat komt omdat wij hier in een studio zitten met afgeplakte ramen. Ik heb ze eens opengedaan, de raam, en ik dacht, tja, het is hier eigenlijk keihard aan het regenen in Brussel. Er zijn ook wel een paar reacties hier in de app van M&M. Bij Joke de Vos in Zwevegem is het ook pijpenstelen aan het regenen en donder en bliksem. Bij Fabien van Heuverswijn in Olsenen hard aan het regenen met onweer. Ook in Ravels regen bij Laura. Enkel bij Dave is het zonnig en bijna 30 graden. Die is aan het meeluisteren vanuit Frankrijk, vanuit ons vakantiehuisje stuurt hij. Hey, maar dat is wel zalig, hè? Als je nu op vakantie bent en je weet dat het in België zo hard aan het regenen is. Maar ik stel voor, laten we het gewoon eens in de groep gooien. Wat voor weer is het bij jou? M&M. Is het regen? Is het zonnig? Of is het ergens in het midden? Zoals bij Pommelien Thijs. Laat maar weten in de app.

Volgens mij moeten we voor elke gemeente een apart weerbericht maken vandaag, denk ik. Ik lees hier, voor het moment donker en een beetje regen in Brecht. Bij Wesley, heerlijk droog richting Nederland. Chris in Braschaat, die zegt geen regen, soms zonnig. Bij Christophe Miseren in Schilde. In Turnhout ook bewolkt, af en toe regen. Bij Chris in Jabbeke. Ook nog af en toe regen en in Sterrebeek ook heel veel regen. Hey, laat ons gewoon goede vibes maken met dit weer. Met een van de meest optimistische songs van afgelopen zomer. Jelly Roll.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes!
2: Bombeet!
1: Het is eind augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
2: Wat blieft?
1: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
2: Naar Gamma!
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Een hele goede middag. Het is 1 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek. De Brusselse procureur gaf meer details over de schietpartijen. De schietpartijen van vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes, dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Hij zegt dat de leiders van die bendes in Marokko zitten en van daaruit het geweld aansturen. Alleen de schietpartij tegen een politiekantoor in Anderlecht kon nog niet aan die bendes gelinkt worden. Volgens de procureur zijn er al verschillende daders opgepakt en ook wapens afgenomen. Justitie en politie werken hard, zegt Moinil, maar het is frustrerend dat drugsdealers zonder papieren vaak onbestraft blijven.
8: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten.
6: Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot roept de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, op het matje nadat hij een kritisch bericht over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke had geplaatst. Anne van Rentergem van de politieke redactie, wat is er juist gebeurd?
9: Wel, de ambassadeur postte op Instagram een AI-beeld van Van den Broeke op een sigarenetiket met de tekst: wie is de grootste loser of sukkel van België? En ook: schaadt elke vorm van levensvreugde. Het was een reactie op de strengere regels voor alcoholreclame die de minister heeft doorgevoerd. Maar Prévot noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen een lid van de regering keert en roept White dus ter verantwoording. Het is trouwens niet de eerste keer dat de minister de ambassadeur op het matje roept. In februari gebeurde dat ook al, nadat de ambassadeur ons land antisemitisch noemde.
6: In Noorwegen heeft de nieuwe koning de naam Håkon de VIII gekozen. De opvolger en zoon van de overleden koning Harald heeft dat meegedeeld aan de regering. Hij behoudt ook de slogan van zijn vader: alles voor Noorwegen, als eerbetoon. Koning Harald stierf vanmorgen in het ziekenhuis. Hij was 89 en de oudste koning in Europa. Er begint nu een periode van nationale rouw in Noorwegen tot aan de begrafenis. Die is wellicht over 2 weken. En het aantal doden na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet blijft stijgen. Er zijn nu al 538 doden geteld in Nepal, in Tibet 5. De reddingsoperaties verlopen moeilijk door het risico op nieuwe overstromingen. Maar reddingswerkers zijn nu al wel voor het eerst tot in het hart van het getroffen gebied geraakt. De Vlaamse arts Jente Peters is in de Nepalese hoofdstad Kathmandu als hulpverlener.
10: We krijgen slachtoffers ontzettend moeilijk naar hier. Het is ook gevaarlijk voor de reddingswerkers zelf om zich nog ter plaatse te begeven. Dus we weten eigenlijk dat we enkel het topje van de ijsberg zien in het ziekenhuis. En daarnaast identificatie. Dus het is behandelen zonder te weten wie je behandelt en zonder te weten hoeveel mensen er nog niet tot hier geraakt zijn.
6: Er zijn nog altijd zo'n 1400 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Vanmiddag regen of buien, soms met onweer. Daarna wordt het wat rustiger in het westen en tot 22 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de namiddag opnieuw regen en tot 21 graden dan. Zondag hetzelfde weer en dan tot 23 graden.
7: M&M.
6: Zometeen heb ik nog een goed plaatje bij om die vrijdag goed in te zetten. Met echt wel

Cameron Withcom en Kingdom of Fear. Bo van den Bergen uit Gaveren die zegt hier ook nog heel veel donder en regen. En Bjorn uit Gent die zegt ook ja, hier ook heel veel regen, bliksem hier in Gent. Heel veel mensen, zegt hij, voor de mensen die buiten moeten werken met dit weer. Ja, helaas, helaas. Heel veel sterkte daar. De natuur die heb je niet in de hand. Hè. Dat zien we ook met die vreselijke beelden vanuit Nepal met de overstromingen daar. Word ik zelf echt enorm triest van als ik dat zie en hoor. Maar laten we alleen maar hopen dat er nog zoveel mogelijk mensen gered worden door de hulpdiensten daar. Ik word dan wel weer heel blij van zo'n positieve mensen in de app van M&M. Zoals Lea Geens, die zegt... Ik heb eens gehoord, ik ben blij als het regent, want als ik niet blij ben, regent het ook. Wauw. M&M. Vind ik een mooie om te onthouden. Hey, en jongens, laat ons gewoon die positieve vibe verder zetten met deze... Het is vrijdag. Handjes mogen de lucht in. Die volumeknop helemaal naar rechts. Want we moeten toch wel het leven vieren natuurlijk. Hè. Zometeen Olivia Rodrigo. Eerst even dansen met X-Session en On and On.

0: Nog voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
2: Kom dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
4: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
4: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
4: Of maar gezekjes voor de barbecue.
6: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
6: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
6: De dagelijkse kost-app.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voel eens, het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
9: Oh.
8: Zegt.
11: Oh, Quadro.
12: Go yellow.
13: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Dus ook voor klanten?
13: Yep. Go for info naar telenet.be.
15: Deeltip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op ikea.be.
18: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
19: Let's go!
18: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
21: Torfs!
22: M&M.

Circus Camille heeft er weer een succesvolle editie op zitten in Oostende afgelopen zomer. Als je het gemist hebt, geen nood. Vanaf december is er al Winter Circus Camille. En dat gaat door in Hasselt. Het zal ook ongetwijfeld spectaculair worden.

0: jongens, op de weg is het geen lachertje. Er zijn daar wel wat regenfiles, ondertussen al 272 kilometer. Naar Antwerpen is het meer dan een half uur file rijden op de E19 van voor Sint-Job, ook op de A12 vanaf Stabroek en op de E313 vanaf Herentals-West. Ook op de E17 een kwartier erbij tussen Zwijnaarden en Gent-Brugge. Op de E34 ook in golven vanaf Sint-Gillis-Waas. Op de A12 is net voor de bevrijdingstunnel de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring nog 20 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een half uur ook richting Nederland, tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Op de E313 naar Lummen, 20 minuten file rijden tussen het parkeerterrein in de Randst en Massenhoven. Op de E314 richting Genk een kwartier bumperen tussen Zolder en Houthalen. Op de binnenring rond Gent is er nog 10 minuten file door een ongeval ter hoogte van de Kortrijkse Steenweg richting Mariakerke. Naar Brussel een kwartiertje erbij op de E40 tussen Drongen en Merelbeke. En vanuit Leuven ook op de E40 vanaf Everberg. We zijn er bijna hoor. Op de binnenring rond Brussel nog een kwartier filegolven tussen Dilbeek en Machelen. En op de buitenring nog 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En voor de rest op de snelweg enkel lichte vertragingen. M&M.
1: Anke Goergen. Make life sing. Make life sing.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor, een nooduitgang. Hij zit nog mee bij die 10 laatste finalisten van VRT Zomerhit. Morgen dan gaan we eindelijk weten wie die felbegeerde trofee naar huis mag meenemen. Hè. Wordt het Meteor? Wordt het Laura Tesoro? Wordt het Aaron Blommaert bijvoorbeeld? Wordt het Gert en James? Die zitten er ook nog bij. Kijk, het kan alle kanten uitgaan. Je kan dat morgen ook allemaal live meevolgen natuurlijk via VRT 1. Of als je erbij wil zijn in Blankenbergen, gaat heel plezant worden. VRT Zomerhit, morgen dus op VRT 1. Dit is Survivor.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schat, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

Jonas Brothers. Berichtje van Karen Loos in de M&M-app. Zo, laat de school wel terug beginnen. Mijn voorraad spaghetti saus is bijna klaar. Wat moet je anders doen met dit weer? Het ziet er heel lekker uit. Kom op!

Louise Stalen zegt, wat een bangers draaien jullie. Ja, Be The One van Dua Lipa. Volgens veel mensen haar beste nummer aller tijden. Ja, net zoals dit nummer, Choosing Texas van Ella Langley, staat in Amerika al wekenlang op nummer 1. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke soloartiste ooit in dat genre die zo lang op nummer 1 staat in Amerika.

0: Altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel, leef beter. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+ leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Goedemiddag, het is 2:00.
10: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek. Een trein staat al urenlang vast. Al meer dan 3 uur lang staat een trein stil door technische problemen net over de grens in Frankrijk. Zo'n 150 passagiers wachten nu op een oplossing. Dimitri Temmerman van de NMBS.
11: Het is eigenlijk sinds 10:30 vanochtend dat een trein die onderweg was van Doornik richting Lille-Vlaanderen, dat die is komen stil te staan door een probleem met de locomotief. En dat eigenlijk net over de grens in Frankrijk. Dus het is ook aan de Franse spoorwegen om daar ter plaatse te gaan. Dat is ook zo volgens de afspraken die met hen daarover zijn gemaakt. Dus hebben intussen ook beslist om een andere trein ter plekke te sturen om die reizigers daaruit te kunnen evacueren.
9: De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes, dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Volgens hem zitten de leiders van die bendes in Marokko, van waaruit ze het geweld aansturen. Alleen de schietpartij tegen een politiekantoor in Anderlecht kon nog niet aan die bendes gelinkt worden. Volgens de Brusselse procureur zijn er al verschillende daders opgepakt en wapens afgenomen. Moinil is boos omdat daders die worden opgepakt vanuit de gevangenis gewoon verder werken.
12: Het is een zeer belangrijke punt, want justitie werkt voor niks. We hebben veroordelingen, maar binnen cellen, ze hebben gsm-toestellen en ze kunnen moorden verzoeken.
9: De inflatie is in de maand augustus gestegen tot bijna 4%. Het leven in ons land is nu 3,97% duurder geworden dan in augustus vorig jaar. De inflatie is al verschillende maanden vrij hoog en dat heeft veel te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo zijn aardgas en benzine of diesel nu 20-30% duurder dan in augustus vorig jaar. En in het voetbal kennen Anderlecht en Union hun 8 tegenstanders in de competitiefase van de Europa League. Anderlecht speelt onder andere tegen de Franse topclubs Olympique Lyon en Marseille. Ook Union speelt tegen Lyon en onder meer ook tegen het Turkse Beşiktaş. In de Conference League speelt AA Gent onder meer tegen Braga uit Portugal en Rode Ster Belgrado uit Servië. Sint-Truiden speelt onder andere tegen de Nederlandse topclub Ajax en Midtjylland uit Denemarken. De volledige loting vind je op sportsa.be. Vanmiddag regen of buien, soms ook met onweer. Daarna wat rustiger in het westen en tot 22 graden vanmiddag. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de namiddag opnieuw regen en tot 21 graden. Zondag ongeveer hetzelfde weer, dan tot 23 graden.
10: M&M.
13: Steve Lavrijs is ook aan het meegenieten. Wat een goede nummers. Me like. Ja, wel, hopelijk vind je deze ook goed. Sorry, papi.

Dama en Sabrina Carpenter. M&M. Bring Your Love heeft die typische Madonna-sound, maar heel verfrissend met Sabrina haar stem erbij, vind ik. Dit is ze met Espresso, hier op jouw vrijdagnamiddag.

0: het value menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Mannekes!
3: Bompiti Sint Augustus, hé.
2: Ja, ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hé.
4: Ja, ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blief,
2: dat wisten we niet.
3: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings.
14: IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk. Die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
18: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
17: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
19: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.

heb hier nog een mooie boodschap voor jou in songvorm. Je bent mooi hoe je bent. Don't need no plastic paradise. Het zit gewoon van binnen. Laat dat de boodschap zijn waar zowel Laura Tesoro als Clouseau een song over hebben gemaakt. Je hoort ze hier allebei nu, zij op M&M.

Stay, dat is ook een goed idee als je hem op M&M laat staan. Want in de files ja, raak je nu toch niet weg. Hè. Kan je beter genieten van goede muziek. Er staat 258 kilometer al ondertussen naar Antwerpen. Ruim 3 kwartier op de E17 tussen Kortrijk, Oost en Deerlijk. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook dicht. Op de E34 nog 10 minuten vanaf Waasland-Haven-Oost. Een half uur op de A12 vanaf Stabroek. En ook op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse Ring 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 40 minuten ook richting Nederland, van Sint-Annelinkroever tot Borgerhout. Op de binnenring rond Gent zijn er nog 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en de Kortrijkse Steenweg na een ongeval richting Mariakerke. Richting kust 10 minuten erbij op de E40 tussen Erpenmeren en Sint-Denijs-Westrum. Naar Brussel nog 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Anderlecht. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Forst. Ook een kwartier tussen Wemmel en Machelen. En nog in Brussel een kwartier vertragen in de Annie Cordie-tunnel richting Zuid door een defecte auto op de rechterrijstrook. Hey.

vanaf deze week. En dat betekent ook weer een nieuwe M&M Party vanaf vanavond. Ja, dat is deze avond al vanaf 10 uur met DJ-licious. Die geeft hier elke vrijdagavond zijn DJ-set op M&M. En vanaf 11 uur is het dan gewoon lekker M&M Party hit. Kan je gewoon opzetten als je vanavond toch een dansje wilt gaan placeren en je bent er naar onderweg. En dan morgen vanaf 9 uur is er weer Magic. Die hoor je ook al de hele zomer met Magic Summer. Super plezant, alle leuke zomerse songs in de mix. En nu is die er weer terug voor een dik vet feestje op je radio. Vanaf 10 uur morgen is het dan weer Tomorrowland One World Radio met alle beste hits daar en DJ's van Tomorrowland. En ook weer al vanaf 11 uur M&M Party hits. Dus gaat heel plezant worden. Zet hem zeker op M&M als je in het weekend ergens naar een feestje gaat s'avonds. Of zoals Katy Perry, die gaat ook wel eens graag weg op een vrijdagavond. Dit is Last Friday Night.

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dat?
8: C'est bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Wat eten we vandaag?
6: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
9: Onmisbaar in de keuken.
6: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
9: Gratis en voor niks.
10: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
11: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
12: In Moskou, man!
11: Een zeer serieuze partij.
10: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
12: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
11: Ja, dat is een cape.
10: Ah, een cape.
12: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imoskoop, man!
15: Hey, ik ben Maxime.
16: En ik ben Babette. En je luistert naar MNN.

Dan ook. Sarah Marivoet die stuurt... Hey, het is hier met Lucie, 11 jaar, en Lisette, 9 jaar. We zitten in de auto dus naar huis, van Kroatië naar huis. Het is zo saai. Maar gelukkig is M&M er met al die goede meezingers. Hey, wat dacht je van Gwen Stefani nog eens?

0: Die gaat eind september op Europese tour. Super cool welke landen die allemaal gaat doen. En vandaag heeft hij opnieuw een extra show toegevoegd aan die planning. En die is gewoon in Brussel, in de Botaniek op 4 oktober. Die tickets die zijn nu beschikbaar. Dus die kan je zeker eens checken via de website. Er zijn er zeker nog. Dit is Berre met Say My Name.
1: Saw you laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it.

0: say my name.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt. Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Yellow.
5: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar.
5: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Ja, want we gaan weer terug.

0: met 30 augustus in Mechelen. Met Aaron Blommaert. En Clouseau. Maar ook M&M Party met Dino, Lauren Sluiten, Nina Black, Casa Casa met Kato en Sander. En Ruby XX. Alle info maandrock.be. Samen met M&M.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke vermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
4: Goedemiddag, het is 3:00.
0: 14 uur.
4: Met Melina Verbeek.
1: Een Belgische trein stond urenlang vast in Frankrijk. De 150 passagiers die sinds 10:00 vanochtend vastzaten op een trein door technische problemen net over de grens in Frankrijk, zijn weer vertrokken richting hun bestemming. De Franse spoorwegen regelden een vervangtrein. Milan Holvoet zat op de vastgelopen trein en zegt dat de hinder al bij al meeviel.
5: De trein is net vertrokken richting Tourcoing. Het was een heel vervelende situatie. Gelukkig is alles al bij al vrij vlot verlopen en kunnen we nu onze rijt verder zetten. Er zijn enkele mensen die wat onwel werden van de warmte en van het feit dat ze niet echt voorzien waren op eten en drinken, maar al bij al viel het gelukkig nog mee.
1: Vanaf september is een helm dragen verplicht op een elektrische step die meer dan 20 km per uur kan halen. Dat heeft de federale overheidsdienst mobiliteit laten weten. Het kan een bromfietshelm zijn of een fietshelm die de zijkant en de achterkant van het hoofd beschermt. Minister van Justitie Verlinde zegt dat ze er wel degelijk voor zorgt dat zware criminelen hun werk niet kunnen voortzetten vanuit de gevangenis. De procureur van Brussel vroeg vanmiddag opnieuw dat er stoorzenders zouden komen in gevangenissen, zodat criminelen niet langer opdrachten kunnen geven vanuit de cel. Minister Verlinde zegt dat er kort voor de zomer een voorstel van haar is goedgekeurd, waardoor er speciale gevangenisafdelingen kunnen komen voor gevaarlijke criminelen met een strenger veiligheidsregime. Er zijn nu ook meer controles, zegt de minister. En in Nepal zijn wel bijna 550 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet in China. Die werden veroorzaakt doordat een deel van een gletsjer instortte en zo een vloedgolf creëerde in de rivieren stroomafwaarts. Chinese autoriteiten hebben nog maar 5 doden gemeld in Tibet. De reddingsoperaties gaan door, maar er is ook een risico op nieuwe overstromingen. En in het voetbal kennen Anderlecht en Union hun 8 tegenstanders in de competitiefase van de Europa League. Anderlecht speelt onder andere tegen de Franse topclubs Olympique Lyon en Marseille en het Duitse Hoffenheim. Ook Union speelt tegen Lyon, maar ook tegen Celtic uit Schotland. In de Conference League speelt AA Gent onder meer tegen Braga uit Portugal en Rodosel Belgrado uit Servië. Sint-Truiden neemt het op tegen de Nederlandse topclub Ajax en ook tegen Midtjylland uit Denemarken. De volledige loting vind je op sportza.be. Vanmiddag regen of buien, soms ook met onweer. Daarna wordt het wat rustiger in het westen en we halen tot 22 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de namiddag opnieuw regen en tot 21 graden. Zondag ongeveer hetzelfde weer en dan 23 graden.
0: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
4: Zometeen de man die vandaag zijn nieuwe album heeft uitgebracht. Eerst Meghan Trainor, dit is Made You Look.

Never Dream van Alex Warren. Zijn tweede album, Wild Child, is vandaag uitgekomen. Dat eerste album was al een enorm succes, dus heel benieuwd of die dat succes kan verder zetten. Die Fever Dream, die staat daar uiteraard op. Ook dit nummer ken je misschien al. Maar er staan natuurlijk ook van de 13 nummers 9 nieuwe songs op. Bijvoorbeeld deze.

Ja, dat klinkt goed, jongens. Alex Warren, ik vind dat hij altijd een heel typische sound heeft. En dat komt in al die nummers wel een klein beetje terug. Je moet het album maar eens checken, Wild Child. En sowieso gaan er nog veel songs van dat album passeren hier op M&M.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Great Expectations.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

goede Spaanse vibes op een vrijdagnamiddag. Karol G. En als je bij deze song denkt, oh, wat ga ik de zomer toch weer al missen en al die festivals. Hey, het is nog niet gedaan, jongens. Want morgen dan kan je nog naar Land of Love gaan. Dat is een festival in Torhout. Super plezant. Er komen allemaal leuke DJ's. Denk aan Used, DJ-licious, omdat het kan. Average Rob, Nina Black en nog heel wat anderen. Je moet de line-up maar eens checken. En vooral, ga dan ook eens naar het M&M-kanaal op VRT Max. Want daar kan je nog tickets winnen. Dus als je last minute nog naar een leuk festival wil gaan in Torhout, Land of Love, dan check je nu het M&M-kanaal op VRT Max. En dan kan je daar je tickets nog scoren. En dan kan je morgen misschien gewoon de enige echte Nina Black daar live aan het werk zien.

Het is al de hele dag een drukke vrijdagspits. Ook nu staat er weer 280 kilometer file in totaal op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager van Sint-Annalinkroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent dan 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nog 20 minuten op de E34 vanaf Melzele en ook op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Herentals-West 1,5 uur. 20 minuten nog op de E19 vanaf Sint-Job en ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel 1,5 uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Op de binnenring ook 3 kwartier tussen Deelbeek en Tervuren. Naar de kust op D40 1,5 uur filegolven tussen Erpenmeren en Nevelen. Naar Brussel nog 20 minuten op de A12 in Wolvertem door een ongeval op de rechterrijstrook. In Brussel dan nog 20 minuten vertragen in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid door een defecte auto op de rechterrijstrook. En nog door werken op de E40 naar Aken 3 kwartier bij Luik. En ook op de E42 naar Bergen 1,5 uur tussen Spie en Fleurus. En verder zijn alle vertragingen beperkt. M&M. Anke Goergen.

Zegt, blijkbaar was Somber supergoed op Pukkelpop. Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Hij had er zelfs een Belgische vlag bij met I Love Belgium. Hij heeft het wel 20 keer gezegd hoe leuk hij ons land vond en onze cultuur. Oh, hij was zo schattig, Somber op Pukkelpop. Het is vrijdagnamiddag, dan ben ik altijd blij om te zien dat jij leuke avond- en weekendplannen hebt hier in de app van M&M. Roel uit Turnhout stuurt, hey Anke, ik ga morgen met mijn papa naar de 24 uur van Zolder kijken. Hopelijk gaat het een beetje droog blijven. Dat hoop ik ook wel. En zeker ook ja, met dat racecircuit, dan mag het toch niet te nat zijn op de baan. Dat is toch gevaarlijk, denk ik dan. Inge die stuurt, goedemiddag Anke, wij hebben tussen de buien door onze barbecue aangestoken. Wat? Dat is wel echt durven. Het is er al heel de dag buien, regen, onweer. Om dan te denken, ja, we gaan even de barbecue aansteken. Hey, maar wel chapeau. Ze zegt, het is eigenlijk gewoon om het einde van de vakantie te vieren. Dat is kunnen, hè. Dat is België, hè. Of het nu weer is of niet, we gaan barbecuen, want we gaan het einde van de vakantie vieren. Het is wel heel grappig. Veel plezier. En Lindsay Haasen die stuurt nog, ik ben net terug van Italië. We zijn daar op vakantie geweest met Cazoo. Was de eerste keer dat ik daarmee meeging. Ik heb mij super geamuseerd, maar ben nu wel doodmoe. Dus ik denk dat haar weekend er vooral uitziet als in uitrusten en hangen in de zetel. Wat ook helemaal oké is, Lindsay. Maar ik ga jou misschien toch een beetje wakker maken met een meezinger van formaat. Wat dacht je van Hathaway en What is Love?

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
3: Mijn schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
4: Lidl, dat kan tellen.
2: M&M.

It's about damn time. Van Lizzo. Hey, nog leuke weekendplannen hier in de app van M&M. M&M. Rosalie die gaat zondag meedoen aan de bloemencorso in Blankenbergen. Federa Elske zegt, ik ga mijn zoontje voor de laatste keer van de crash halen. En dinsdag gaat hij voor het eerst naar school. Zo spannend. Oh my god. Zo leuk nieuws, Federa. We gaan allemaal meeduimen voor jouw zoontje.

kwam. Inge Willems heeft ook de barbecue aangestoken. Het is wel echt gewaagd, zegt ze, want het wordt heel donker weer hier. Hey, we duimen mee. Net als voor Tobias uit Ieper, want hij heeft morgen zijn eerste competitiewedstrijd in het voetbal. Hij is wel bijna klaar vandaag. Bedankt om het lastige deel van de werkdag beter te maken, Anke. Hey, dat is heel graag gedaan. Ik wens jou een fantastisch fijn weekend toe.

0: Plezier en Make-up Date is terug.
1: Dus wat gaan we na doen?
0: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere, ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up Date.
3: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
4: Het WK hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK hockey live bij Sporza en op VRT Canvas. De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
7: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
8: Een goedemiddag, het is 4 uur.
4: 14 uur.
8: Met Melina Verbeek.
9: Drie nepagenten zijn aangehouden na een ontvoering. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd geweest. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door drie gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden. Getuigen belden de politie en die ontdekten dat de auto naar Charleroi was gereden. Daar konden ze de man 5 dagen later bevrijden. Drie verdachten zijn aangehouden, 2 Albanese en een Belg. De politie onderzoekt of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. De trein die urenlang stilstond door technische problemen net over de grens in Frankrijk is intussen aangekomen in Moeskroen. De 150 passagiers zaten bijna 5 uur lang geblokkeerd op de trein tijdens hun rit van Doornik naar Lille-Flandre. Dimitri Temmerman van de NMBS.
10: Het was een trein van de NMBS die ter plekke is gegaan om die trein daar te gaan depaneren. Dat is gebeurd op vraag van en dus ook met toestemming van de Franse spoorwegen. En dat was ook noodzakelijk omdat die trein stilstond op Frans grondgebied en volgens de afspraken is het dan aan hen om te beslissen wat er moet gebeuren om daar zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. Nu, dat heeft voor alle duidelijkheid te lang geduurd. Dus we gaan ook samen met hen, met die Franse spoorwegen, samenzetten om te bekijken hoe dit in de toekomst toch beter kan worden aangepakt.
9: Vanaf september is een helm dragen verplicht op een elektrische step die meer dan 20 km per uur kan halen. Dat heeft de federale overheidsdienst mobiliteit laten weten. Het kan een bromfietshelm zijn of een fietshelm die de zijkant en de achterkant van het hoofd beschermt. En bijna de helft van de bedrijven in ons land heeft geen idee hoeveel zieke werknemers hen kosten. Dat blijkt uit cijfers van Welzijns- en Preventiedienst Mensura. Er zijn momenteel 585.000 langdurig zieken in ons land. Dat is een record. Bedrijven krijgen de raad om de kosten beter op te volgen, zegt Bart Teuwe van Mensura.
11: Dan hebben we het in eerste instantie over directe kost. Dat is het gewaarborgd loon dat een organisatie moet betalen tijdens de eerste maand afwezigheid. Maar daar stopt het natuurlijk vaak niet. Men gaat ook vervanging regelen. Intrimmers regelen, er is productieverlies, dus die kosten lopen vaak indirect nog veel verder op. En daar heeft men eigenlijk totaal dus in heel veel gevallen geen zicht op.
9: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand afwezigheid betalen. Vanmiddag regen of buien, soms ook met onweer. Daarna rustiger in het westen en tot 22 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. In de namiddag opnieuw regen en tot 21 graden. Zondag hetzelfde weer en dan tot 23 graden.
8: Ja, even mijn stem opwarmen voor deze epistel van het verkeer. Want, mannetjes, halleluja. 321 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur trager. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent dan een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melselen. 30 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeek. Een half uur. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten op de E34. N313 vanaf Herentals-West. 3 kwartier in Massenhoven is een ongeval op de linkerrijstrook gebeurd. 20 minuten erbij op de E19 vanaf Sint-Job. En 40 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Dan nog op de buitenring rond Brussel. 1 uur filegolven tussen Stervuren en Groot-Bijgaarden. In Sint-Stevens-Woluwe zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En verder ook 20 minuten tussen Dilbeek en Beersel. We zijn er nog niet hoor. Op de binnenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Dan naar de kust. In dit weer, mannekes, kom. Op de E40 ruim een 30 minuten filegolven tussen Erpenmeren en Nevelen. Naar Brussel dan terug. Op die E40 toch nog ruim een 30 minuten tussen Drongen en Merelbeek door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem. Daar is de weg natuurlijk gelukkig weer vrij. En dan nog doorwerken op de E40 naar Aken. 1 uur erbij bij Luik. En op de E42 naar Bergen. 30 minuten tussen Spie en Fleury. Verder gaat het ook nog traag op heel wat andere plekken. Dus sta je in de file, laat het vooral eens weten. VRT Max, laat het gewoon weten. Oh. Maar mooie mensen, hoeveel zin hebben we in het weekend? Schreeuw het gewoon even uit, zoals Sia en de Beats van David Guetta. Let's go.

0: 50. Dank u, dank u, dank u wel om te stemmen. 100 dagen zonder jou. En
1: ik hou nog vast om aan me tegenwoud. Wie wordt het morgen? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: Ik tel

Zoe Levi. Ik ga een kleine voorspelling doen. Ik denk, of ik voel het echt aan mijn water, dat dit de zomerhit gaat worden. En als dat zo is, dan heb ik gewonnen, hè. Toch? Maar we zullen zien morgen. Dan is het de grote finale van VRT Zomerhit. Maar voor de rest heb ik nog heel goed nieuws op deze 4:10. Want, guys, voor moest je het weer even vergeten zijn, het is vrijdag. It's Friday, Friday. Ja, het zal wel zijn. Jouw week heeft misschien heel lang geduurd of is heel snel gegaan, wat het ook is. Het is vrijdag. Het weekend komt eraan. Voor sommigen is dat echt de laatste 2 dagen om er iets van te maken voor die vakantie. En 3 dagen zeker, want in september is pas... Ja, je weet wel. Dus ja, wat zijn die plannen? Hou me op de hoogte. We vieren gewoon samen die vrijdag. Om een paar mensen gerust te stellen, zoals Francis uit Kortrijk. Ja hoor, Manu en Charlotte, die komen nog terug. Niet volgende week, maar de week daarna. En dan hoor je weer dingen zoals dit. Ja, wat is dat zeg? De echte kenners weten wat dit is. Het is vrij, het is vrij, het is vrij. Hey, dag, het is vrij. Maar dat is iets van Manu, dus ik mag dat eigenlijk niet doen. In ieder geval, laat gewoon even weten in de app van M&M wat jouw plannen zijn voor dit weekend. Wat ga je doen? Wat staat er op de planning? Hou me even op de hoogte en samen maken we het helemaal spannend. Nu met Coldplay en Viva La Vida. Bye.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Whitney op vrijdag. Het kan toch niet beter dan dat? Ook samen met Kygo. Higher Love. Soms vraag ik mij af, misschien ben ik daar alleen in, misschien ook die, wat doen zo celebs op een vrijdagavond? Is Dua Lipa nu, as we speak, zo haar in de zetel aan het ploffen, die broek uit en zo? Dat klinkt een beetje raar, maar je snapt wat ik bedoel. En zoiets van, ah, vrijdag, zeker op deze natte dag. En bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een berre. Een berre, wat zou die nu aan het doen zijn op zo'n vrijdagavond? Wel, laat mij misschien gewoon... eens gaan horen. Een hele goede avond, Berre.
1: Goedenavond.
0: Ja, zeg, hoe ziet jouw vrijdagavond er zo uit?
1: Rustig. We hebben morgen een optreden. Dus ik ben nog eens de set aan het doorgaan. En zien dat ik alles nog allemaal weet. Dat teksten in orde zijn.
0: Dat, ja, van eigen zou ik zeggen. Amai, heb je daar vaak nog stress voor? Om zo tekst te vergeten of zo?
1: Dat gebeurt wel eens. Maar ik heb al betere technieken gevonden om dat te vermommen. Dus als ik het vergeet, dan valt het niet altijd even hard op.
0: Enkel voor het getrainde oog, die zien dan van, ah ja, nu houdt de micro even naar het publiek of zo van, hey, zingen jullie maar mee.
1: Exact.
0: Ja, want zeker de fans van de eerste rij, die kennen waarschijnlijk alles woord voor woord.
1: Die hebben het door, ja.
0: Die hebben het door.
1: Beter dan ik, dus...
0: Zeg, en een vrijdagavond voor Berre, is vrijdag frietdag? Of,
1: Normaal wel. Maar ik vandaag niet. Eigenlijk om de twee weken.
0: Okay.
1: Vandaag is het restjes van gisteren dag. Dus jammer genoeg geen frieten voor mij.
0: Oh, ja, jammer. Maar kijk, die restjes moeten ook op, want ze zeggen altijd dat het uitgestelde vuilbak is. Dus bij deze, exact. Goed bezig. Hoe is je zomer al geweest, trouwens?
1: Leuk. Iets rustiger qua festivals, maar dat hebben we gelukkig expres gedaan. Het is niet dat de mensen mij denk ik niet meer willen zien. Maar leuk. Ik ben een paar keer op vakantie kunnen gaan. Oh, we hebben wel een paar festivalshows gespeeld. En voor de rest vooral repeteren voor de tour die eraan komt.
0: Ja, want het is een super internationale tour. Je staat echt in Duitsland, in Engeland, in Londen. Maar ook toch een 4 keer in België. En die 4e keer die is erbij gekomen. Komen nu.
1: Yes, die is deze ochtend aangekondigd geweest.
0: Oh my god.
1: Dus, super cool.
0: Ja, kijk hoe, want het zijn gewoon 3 uitverkochte shows al. In Gent, in Brugge en al eentje in Brussel. En nu toch nog eentje in Brussel. Van waar de keuze voor extra Brussel?
1: Vooral omdat het een super speciale zaal is waar ik nog niet heb gestaan. Dus dat is al 1. Ja, Brussel is het midden van België.
0: Ja.
1: Dus voor iedereen is het redelijk bereikbaar. En we konden daar een middagshow doen, wat ik eigenlijk ook nog nooit heb gedaan. Maar ik weet dat er ook wel wat kinderen van zijn of eerder families. En dan op een zondagmiddag is het wel iets chiller om in de middag te komen dan in de avond voor sommigen. Dus daarom dachten we, misschien moeten we er gewoon een showtje bij doen. En vooral ook omdat die andere 3 al uitverkocht waren. En ik vond dat jammer.
0: Want, ja, het is daan.
1: Ja, we willen wel dat iedereen kan komen.
0: Voilà, dat iedereen erbij kan zijn. Van het kindje tot de oma met een warme wafel of zo. Het is altijd gezellig. Zeg, en als je dan zo in de UK en in Duitsland staat, echt zo de internationale zalen, verschilt dat veel van mensen bij ons of zo? Zijn die wat anders in de zaal?
1: Ik moet het grotendeels nog leren kennen. We hebben wel al een paar keer een voorprogrammatoertje gedaan van andere bands. Dat is toch wel een verschil, omdat ik daar ook voor die mensen uit een ander land kom.
0: Ja.
1: Specialer misschien dan, het is Berre van hier een paar straten.
0: De Berre van bij ons.
1: Ja. Voilà, dus dat zorgt voor een bepaalde excitement. Ondanks dat hier in België natuurlijk ook altijd is. En vooral mensen die ik, en plekken die ik nog niet ken. En dat is ook wel heel speciaal om bijvoorbeeld in Polen een optreden te doen. Waar ik nog, nu wel, maar waar ik voor ons eerste voorprogrammatuurtje nog nooit was geweest. En om dan mensen te zien die tot bij u komen en zeggen van, ik ken uw nummers. Of mensen te zien meezingen, dat blijft toch een heel speciaal gevoel.
0: Maar je brengt iedereen samen, ook die perfecte sounds om gewoon gewoon, ik weet niet, als montage in uw leven te gebruiken. I don't know, het is gewoon allesomvattend. Ik denk ook voor iedereen heel relatable, dus wij genieten ervan in ieder geval. Blijven verder doen. Jawel, daarvoor zijn we hier. Nee, geniet van die vrijdagavond. Probeer nog een beetje rust te vinden ook. Restjes dan, in plaats van fritten. En aan iedereen dat wil komen kijken, in Botaniek, niet bestellen gisteren, niet morgen, maar vandaag. Voilà. En dan gaan we natuurlijk gewoon naar je song. Berre, dikke merci om te bellen, hè.
1: Yes.
0: Salukes, dadaa.

0: Verre. Met Yesterday, Today, Tomorrow. We zijn bijna 4:30 op deze, ik wou zeggen, prachtige vrijdag, maar ja, prachtig. Alhoewel, soms kan regen ook prachtig zijn. Feel the rain on your skin en al die dingen, dat vooral.
1: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Wat iets minder prachtig is, dat is de file. En vooral hoe het gesteld is met de weg. Want er is al 323 kilometer file. En op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 1 uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. In Berchem is er hinder door een defect voertuig. Richting Gent dan 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 aan de Zelzate-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een gat in de weg. Oei, pas op. En verder vanaf Melselen 30 minuten nog. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 3 kwartier aanschuiven. Op de A12 vanaf Schelle 1/2 uur. Op de E19 een kwartier aan de Kraaibekstunnel. Net na de tunnel is door een ongeval de rechte rijstrook dicht. Op de E313 vanaf Herentals-West 1 uur. In Massenhoven een ongeval op de linker rijstrook. 15 minuten daar op de E19 vanaf Sint-Job. En 45 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenringen rond Brussel ruim 1/2 uur filegolven tussen Tervuren en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe is door een ongeval de rechte rijstrook dicht. En verder nog 1/2 uur tussen Dilbeek en Beersel. Door een ongeval op de binnenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Naar de kust dan. Op de E40 ruim 1/2 uur filegolven tussen Erpenmeren en Nevelen. Naar Brussel op die E40 ruim 1/2 uur tussen Drongen en Merelbeke. Daar is de weg weer vrij. Maar nu staat er in Zwijnaarden ook een defect voertuig op de rechte rijstrook. Doorwerken dan nog op de E40 naar Aken 3 kwartier bij Luik en op de E42 naar Bergen 1/2 uur tussen Spaai en Fleugu. Verder gaat het op veel andere plaatsen ook zeer traag. Amai. Halleluja. Dat is de moeite. In ieder geval, dat kan je wel zeggen. We gaan gewoon even lekker wat muziek knallen. Jonas Blue en Malive met Edge of Desire.
2: Fabian Hermans.
1: Make life sing.
2: Make life sing.

0: Nelly Furtado en Justin Timberlake. Er is al iemand dat de hele week, Mr. Brightside van de Killers aan het aanvragen is via VRT Max. Maar ik weet niet meer wie. In ieder geval, ik zou blijven luisteren, want misschien heb je zo meteen wel eens prijs.
1: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
5: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: M&M.

0: DJ-licious met Magic With You. En ik moet zeggen, I miss the magic van DJ-licious too. Maar niet getreurd, want...
1: Zometeen in M&M Party.
2: Een uur lang de beste beat
1: van DJ-licious.
0: Ja, en zometeen is vrij ruim genomen, want zometeen, daarmee bedoel ik natuurlijk vanavond. Want M&M Party met DJ-licious is terug. En dat niet alleen. M&M Party, ja, gaat gewoon heel jouw weekend helemaal op gang knallen. Altijd vanaf 9 uur. Op vrijdag is dat vanaf 9 uur. Binnenkort met Laura Govaert. Nu ook om 10 uur DJ-licious. Dan de party heat. Zaterdag heb je een uurtje DJ Magic om 9 uur. Dan nog Tomorrowland One World Radio. Dus heel wat om naar uit te kijken. Oh. En zo keek er ook al heel de week iemand uit. Ik weet dus niet meer wie. Maar stuurde dat elke dag. Iedere dag. Ik wil heel graag Mr. Brightside van The Killers horen. Kan dat, HUB? Ik probeer het al 2 tot 3 dagen aan te vragen. Wel, wie ook bent, wat je ook doet op dit moment, luister even naar de radio, want jouw moment is er. Hier is hij dan, Mr. Brightside van The Killers.

Jos. Dat ben jij nu, misschien op dit moment. Het is bijna 5 uur, dus boeken toe, laptop dicht. En we gaan naar huis. Klaar voor die avond. Zeg ook gewoon even ciao, adios. Goeie weekend tegen die collega's. En voor jou heb ik nog Shepherd met Geronimo.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Een goeie avond, het is 5 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Melina Verbeek.
8: Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook hier kinderen heeft. Een Nederlander van 43 heeft als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen verwekt. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zou zelf gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak.
9: Wij nemen contact op met de Nederlandse collega's om te bekijken of er extra informatie beschikbaar is en of er mogelijk wel eens families zijn betrokken. En uiteraard, als verder onderzoek in België nodig blijkt, gaan we dat zeker doen. Daarvoor hebben we meer concrete en officiële gegevens nodig, onder meer zelfs de identiteit van de betrokken persoon. Die informatie die hebben we vandaag nog niet, maar we volgen alles uiteraard verder op.
8: In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd en enkele dagen gegijzeld gehouden. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden hem in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden, zegt het parket van Antwerpen.
10: Toen is er op de Oppuurse weg in Puur Sint-Amans een 40-jarige man overmeesterd en meegenomen door 3 gemaskerde personen. Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat de mannen hem zouden meegenomen hebben naar Charleroi. En dan is er de volgende dagen zeer doorgedreven onderzoek gevoerd. Het slachtoffer is dus na enkele dagen in veiligheid gebracht kunnen worden en hij verkeerde gezien de omstandigheden in goede gezondheid.
8: 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanese en een Belg. De politie onderzoekt nog of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. In Nepal en Tibet zijn er na de overstromingen nu al bijna 600 doden geteld. Een stuk van een gletsjer brak af en veroorzaakte zo een enorme vloedgolf in de rivier stroomafwaarts. Intussen blijven de reddingswerkers hard doorwerken om overlevenden te vinden onder het puin. Correspondent Devi Boerma is in de Nepalese hoofdstad Kathmandu.
11: Er staat hier al een team klaar van Zuid-Koreaanse reddingswerkers, maar die mogen gewoon niet aan het werk gaan. Ze hebben daar geen verklaring voor gegeven. Als ik zelf even zo vrij mag zijn om na te denken, toen ik hier in 2015 was tijdens de aardbeving, kwamen er zoveel buitenlandse reddingsteams binnen dat de Nepalese overheid hun handen vol had aan het managen van die reddingsteams. Dan kan je ook wel een beetje inleven dat ze nu denken van ja, wij willen eigenlijk gewoon zelf ons compleet richten op het zoeken van onze eigen bevolking.
8: En er komt geen nieuwe editie van de Kastaars, de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VTM, VRT en Play samen beslist. De Kastaars werden 4 jaar lang uitgereikt aan tv, radio en online programma's en makers. De prijsuitreiking werd op de 3 zenders tegelijk uitgezonden. De zenders zeggen dat ze het geld voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Vannacht kans op regen in het noorden. Morgen veel wolken met vooral in de namiddag regen of buien. En tot 22 graden dan. Zondag begint zwaar bewolkt. Daarna wat opklaringen. Maar s'avonds opnieuw kans op onweer in het westen. En tot 23 graden.
12: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
6: Ik maak me klaar om even weer door het verkeer te gaan, want het is nog niet gebeterd, jammer genoeg. Er is zelfs bijgekomen 337 kilometer file op de Antwerpse ringen richting Nederland. Een uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. In Berchem hinder door een defect voertuig. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 een kwartier aan de Zelzate-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En verder vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten op de E17 vanaf het parkeer. trein in Kruijbeke sta je daar een half uur vast. Op de A12 vanaf Schelle een half uur. Op de E19, 20 minuten erbij vanaf Kontig, net na de Kruijbeekstunnel, is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Op de E313 vanaf Herentals West, drie kwartier. Een kwartiertje op de E19 vanaf Sint-Job. 40 minuten sta je vast op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Dan nog op de buitenring rond Brussel, drie kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En verder een half uur tussen Deelbeek en Ruisbroek. Op de binnenring drie kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Dan zijn er blijkbaar mensen onderweg ook nog naar de kust. Op de E40 een half uur filegolven tussen Afliegem en Nevelen. Naar Brussel op die E40 een half uur tussen Nevelen en Zwijnaarden door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Dan nog door werken op de E40 naar Aken drie kwartier bij Luik. En op de E42 naar Bergen een half uur tussen, ik heb geoefend, Spie en Fleurus. Voilà, mooi hè. Verder gaat het ook nog op veel andere plaatsen een beetje trager. En nu kan ik weer ademen en rustig verder gaan voor jou met goede muziek. M&M. Want stress, drama, ruzie, paniek, verdriet, allemaal niet nodig. Meteor en Fleming, wel nodig.

Ik. Ah, dit is volgens mij ook een van de meest perfecte Friday songs om je helemaal op gang te krijgen. Het is vrijdag 28 augustus, de laatste vrijdag van augustus. August slipped away from our memory, moment in time. Oh, ik ken de tekst niet meer helemaal. Maar in ieder geval misschien de laatste vrijdag van jouw vakantie. Dus we maken het ervan. Hopelijk met een frietje erbij, een beetje mayonaise. Kan allemaal. Sowieso een goed nieuwsje van de dag is dat er een nieuwe Miss USA geschiedenis schrijft. Want ze wint trouwens voor het eerst als getrouwde vrouw en moeder het kroontje van de Miss USA verkiezingen. De 31-jarige Justice Kelly, Miss Virginia, die ging er in Miami met de overwinning vandoor. Het is natuurlijk een prachtige madame. Dat kan niet anders dan zo'n misverkiezing. Maar wie is er voor jou misschien de Miss Vrijdag? Wie verdient er vandaag voor jou een kroontje? Omdat het gewoon een top persoon is, hè? Want mis kan in alle genders en vormen en kleuren en maten en shapes. Dus wie wint er volgens jou Miss Vrijdag van de dag? Stuur het gewoon even door via VRT Max. Wie verdient de kroon? Is het Pink of Olivia Dean zometeen? Kan ook.

0: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
1: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
2: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
3: Smartfoto.be.
4: Ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt toch, wat?
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voel eens, het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh.
8: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
9: Oh.
8: Zegt.
11: Oh, Quadro.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
14: M&M.

0: Je hoeft geen sorry te zeggen. Het is oké wat je hebt uitgestoken. Alhoewel, misschien moet ik daarmee oppassen met die uitspraak. In ieder geval, we zijn hier een soort misverkiezing aan het houden. Of ik toch, want ik ben hier helemaal alleen. Maar dat is oké. Ik heb jou, lieve luisteraar, voor Miss Friday of Miss Vrijdag. Want wie verdient er volgens jou een kroontje? Wie verdient er vandaag extra spotlight? Omdat die gewoon leuk is en er vrijdag bij is. We gaan eens eerst en vooral naar Pierrot. Hallo.
1: Hallo.
0: Dag Pierrot. Zeg, wie mag vandaag van jou een kroontje ontvangen voor Miss Friday?
1: Mijn ouders, mijn pluspapa en mijn mama.
0: Oh, oké. En waarom juist? Of een zomaartje? Dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, het is 28 augustus vandaag en
0: ze
1: zijn
0: klopt.
1: Vandaag 11 jaar getrouwd.
0: Oh, maar proficiat. Amai, 11 jaar. Ik vind 11 een mooi getal. Ik weet niet waarom, maar dat is geen 10, maar 11. Snap je?
1: Ja, zeker.
0: Oké, gaan jullie iets speciaals doen voor dat jubileum?
1: Wel, zij wel. Ik ben momenteel nog over in het terug op het werk. Maar zijn momenteel ergens in het diepe Frankrijk aan
0: het oefenen. Oké, deep dive naar Frankrijk. Wel, ze krijgen van mij allemaal een kroontje. Dus voor deze Miss Friday sowieso. Dankjewel, Pierrot. Jij krijgt van mij ook een kroontje, toch?
1: Dankjewel.
0: Ben je er blij mee?
1: Ja, zeker.
0: Ah, dat is goed. Jawel. Maar jij bent niet alleen, want er is ook nog Laura. Dag, Laura.
2: Hallo.
0: Zeg, Laura, jij hebt een beetje eigenlijk jezelf wat ingezonden voor Miss Friday, want het is vandaag een speciale dag.
2: Ja, inderdaad. Het is mijn verjaardag.
0: Ah, happy birthday, Laura. Hoe oud word je vandaag? Jong, bedoel ik.
2: 23.
0: Jong, ja. 23.
2: Jong, inderdaad.
0: Oké, en wat ga je doen om te vieren met jouw denkbeeldige kroontje nu?
2: Wel, wij gaan eten in de wok.
0: Om mazu in de wok. Is dat zo een all-you-can-eat wok-restaurant?
2: Ja.
0: Ah, goed. Zalig. Altijd wel een klein beetje moeilijk, omdat je denkt van, ik moet alles eruit halen. Dus ik ga gewoon plaatsen in mijn maag uitzoeken die er denk ik niet zijn. Maar toch, we blijven gaan. Laura, geniet van die verjaardag. Je hebt van mij dus ook een kroontje gekregen. Miss Friday, officieel. Voilà. Salutjes, hè.
2: Dank je wel.

Lil Nas X. That's what I want. Wat ik wil, is denk ik vooral minder file op deze vrijdag om 5:30. Toch nog een 328 kilometer, dat is toch een beetje minder. Dus we kunnen blijven dromen en hopen van snel naar huis te kunnen gaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 1 uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. In Berchem hinder door een defect voertuig. Richting Gent, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 20 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 1.5 uur. Op de A12 van Schelle, 1.5 uur. Op de E19, 20 minuten aanschuiven vanaf Kontig, net na de Kraaibeekstunnel, is de weg daar wel weer vrij. Op de E313 vanaf Herentals-West, 1.5 uur. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. 1.5 uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Gent op de E17 ook 1.5 uur. Tussen Zwijndrecht en Kruibeke door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de buitenringen rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En verder 1 kwartier tussen Dilbeek en Halle. Op de binnenring 3 kwartier aanschuiven tussen Anderlecht en Tervuren. Naar de kust dan op de E40 1.5 uur tussen Groot-Bijgaarde en Aalst. Daar is de weg weer vrijgemaakt. En verder 1 kwartier tussen Zwijnaarde en Nevelen. Naar Brussel op die E40 1.5 uur tussen Nevelen en Merelbeke. En dan nog door Werken op de E40 naar Aken 3 kwartier erbij bij Luik. En op de E42 naar Bergen 1.5 uur tussen Spie en Fleurus. Verder gaat het op veel andere plaatsen ook traag. En in Baardegem is de N411 in beide richtingen afgesloten. En dat door een ongeval.

0: Langley met Shoes in Texas. Het is iets met deze song. Er zit iets in. Ik weet het niet, maar het is heel... ja, catchy, hè? Het is een beetje country. Het is helemaal country. Rihanna, die is in Brussel geweest. Afgelopen week was ze daar plots in de ING Arena voor partner A$AP Rocky een klein beetje te steunen, een klein beetje veel. Maar blijkbaar was het niet de bedoeling dat ze gespot zou worden. Althans, volgens Eminem-DJ Cato Peters.
1: Het was niet helemaal de bedoeling dat ze gespot ging worden, want blijkbaar heeft haar security video's van haar proberen te vermijden door met felle zaklampen in de lens te schijnen van fans die aan het filmen waren. Maar ja, dat is... obviously, niet gelukt.
0: Imagine, dat is jouw job. Zo heel de avond rond Rihanna staan en kijken naar iedereen dat aan het filmen is en gewoon met je pilichtje daarop schijnen. Dat, zo heeft iedereen zijn ding. Rihanna, het is een gek figuur, want ik lees constant artikels online van oh, ze zou terug in de studio bezig zijn met nieuwe muziek, maar dan ineens komt ze uit met een smurfenfilm. Het is van alles. En nu zie ik hier weer iets verschijnen op de Instagrampagina Rihanna on Charts. Zeggen ze blijkbaar, dus of het klopt, dat ze gesigned zou hebben, dus getekend heeft bij Live Nation en waarschijnlijk volgend jaar in Brazilië zou optreden. Maar mensen reageren in de comments met van is Rihanna zelf ook op de hoogte van dit nieuws? Ik kijk in ieder geval uit naar nieuwe muziek, naar nieuwe concerten. Rihanna, come on! Want dan heb je bangers zoals deze samen met Eminem, The Monster.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh, amai.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

goed op gang. Ook met deze all-star affiche zometeen. Bruno Mars, Katy Perry. Maar eerst nog even naar de Swamp van Shrek of zo lijkt het toch, met Smash Mouth en All Star. Dat zijn de vibes.

The one, the only, Bruno Mars. Altijd goed, hè. Zoals deze. Deze heb je echt nodig. Ik voel het gewoon. Misschien ga je denken van nee, niet per se, maar jawel. Je gaat het kunnen gebruiken. En dat net voor 6 uur. Misschien heb je nog een kleine rush vandaag om eten te voorzien of frietjes te gaan halen. Het kan zeker. Nu met Katy Perry en haar Firework. Je hebt het nodig. M&M. Make

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute ethisch hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Knaldi!
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
13: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
12: En dat is?
13: Rust in huis, ook in september.
14: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
15: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
16: Een zeer goede avond, het is 6 uur. Krijg je van Melina Verbeek.
17: Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook hier kinderen heeft. De Nederlander van 43 heeft als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen verwekt. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en hij zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zou zelf gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt de zaak, maar dit soort online bedrog is wel moeilijk te voorkomen, zegt Anne Eekhout van het agentschap.
18: Op basis van wat we nu weten lijkt dat te gaan om een vorm van opzettelijke fraude. Deze persoon werkte via online platformen en andere niet-officiële circuits. En dat soort situaties die zijn bijzonder moeilijk te voorkomen, want dat is bewust buiten de officiële en geregionele kanalen werken.
17: In Oslo in Noorwegen zijn honderden mensen bijeen voor het Koninklijk Paleis om hun verdriet te uiten over de dood van koning Harald. Die is vanmorgen overleden en zijn kist wordt straks naar het paleis overgebracht. Correspondent Aarte Sitter is in Oslo.
19: Harald was een uitermate populaire koning en dat merk je. Ik praatte met een aantal mensen die hier bloemen kwamen brengen en die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde van. Hij was een man die heel dicht bij het volk stond, die opkwam voor minderheden, voor iedereen, heel sociaal was, heel grappig. Ook had een bijzonder goed gevoel voor humor. Dus die band met zijn volk was dermate sterk dat het niet onbegrijpelijk is dat de mensen vandaag ook bijzonder droevig zijn.
17: Er zijn al bijna 600 doden geteld in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar. En er zijn nog bijna 2000 mensen vermist. Daar zijn ook 3 Belgische vrouwen bij. Het Internationale Rode Kruis schat dat er meer dan 90.000 mensen getroffen zijn door de ramp en hulp nodig hebben. En de tijd dringt, zegt correspondent Davy Boeremati in Kathmandu is.
20: Hulpverleners maken zich echt hele grote zorgen over de dorpen die nu nog niet bereikt zijn. Die helemaal afgesloten zijn van de buitenwereld. Want het begint gewoon te lang te duren. Je kunt er niet heen. Je hebt geen idee in wat voor staat die dorpen verkeren. En de tijd begint echt te dringen voor deze mensen.
17: Nepal zegt dat het voorlopig geen hulp nodig heeft van buitenlandse reddingsteams. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij voor Nepal. Er komt geen nieuwe editie van de Kastaars, de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VTM, VRT en Play samen beslist. De Kastaars werden 4 jaar lang uitgereikt aan tv, radio en online programma's en makers. De 3 zenders zeggen dat ze het geld voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. En in de Ronde van Spanje heeft Wout van Aert de zevende rit net niet kunnen winnen. Van Aert, die mee in de vlucht zat, werd derde en veroverde zo de groene trui. Hij is nu dus leider in het puntenklassement. De Noor Andreas Leknessund is de ritwinnaar. Tadej Pogacar blijft leider in het algemeen klassement. Vanavond nog enkele buien in het oosten, vannacht kans op regen in het noorden. Morgen veel wolken met vooral in de namiddag regen of buien en tot 22 graden. Zondag begint zwaar bewolkt, daarna wat opklaringen. Maar 's avonds opnieuw kans op onweer in het westen en tot 23 graden dan.
16: Ja, en het is toch nog heel druk op de weg. 290 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent dan sta je 20 minuten vast tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 aan de Zelzate-tunnel. Daar is de rechte rijstrook dicht. En verder vanaf de Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke ook 20 minuten. Op de A12 van Schelle ook 20 minuten. Op de E19 een kwartier vanaf Kontig en op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten en 30 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven bij Leugenberg, een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Gent dan op de E17 sta je 20 minuten vast tussen Zwijndrecht en Kruibeke, daar is geen hinder meer, goed toch? Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Steven-Swoluwe en Wemmel, op de binnenring ruim een half uur tussen Dilbeek en Tervuren. In Machelen staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Als je naar de kust onderweg bent, op de E40 een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. En verder 20 minuten tussen Zwijnaarde en Aalter. Naar Brussel op de E40 verlies je 20 minuten tussen Gistel en Oudenburg door een ongeval. En door werken op de E40 naar Aken 3 kwartier erbij bij Luik. En op de E42 naar Bergen een half uur tussen Spie en Fleurus. Verder gaat het op veel andere plaatsen ook wel nog traag. En in Baardegem bij Opwijk is de N411 in beide richtingen afgesloten en dat door een ongeval. M&M. The Comeback Queen is aangekomen in Parijs. Nee, niet Kim Kleisters. Zometeen meer, maar eerst Gracie Abrams.

happy. Dat is niet zo bedoeld, maar toch, sorry. Het is 6:10 op deze vrijdag. Het is vrijdag. It's Friday. Het zal wel zijn. En dan haal ik deze nog eens terug boven. Rebecca Black. Ik weet niet of het enkel mijn jeugd is. Misschien ook die van jou. En anders denk je, amai, wie zingt daar zo nasaal? Partying, yes. Partying, partying, yeah. Misschien ook jou, vrijdagavond. Misschien ga je naar Maanrock vandaag. Dan kan je mij wel eens tegenkomen. Ik ben er ook. Hopelijk word ik niet nat geregend, want het was wel een regenachtige dag vandaag. En er is veel om naar uit te kijken, zoals de comeback van een wereldster, een diva, een icoon, namelijk Céline Dion. She's Alive. Die aangekomen in Parijs trouwens, zo'n 2 weken voor de start van haar lang verwachte concertreeks. Zo kwam ze vanuit Las Vegas, ook met haar 3 kinderen blijkbaar en haar hele team. Het wordt een gigantische terugkeer naar het podium na 6 jaar afwezig te zijn. We hadden natuurlijk haar acte présence op de Eiffeltoren tijdens de Olympische Spelen, wat ook echt iconic was. Er gaan meer dan 30.000 mensen zijn per avond. 16 shows vanaf 12 september. En ze verblijft, stond er ook allemaal bij in dit artikel, in de Royal Monceau in Parijs. Een suite daar die kost naar schatting 2.300 tot 6.500 euro per nacht. Voor Céline kan het niet op. Ze blijft er ongeveer 7 weken, voor moest je eens langs willen gaan in Parijs. De hype is gigantisch. Ik ben zeer benieuwd wat ze gaat brengen. Ik hoop dat ze... Wat ik altijd heel leuk vind aan Céline is zo de dingen dat ze ertussen roept. Zo bijvoorbeeld, I'm alive and so are you. Zo die dingen. Dat hoop ik nog extra veel te krijgen. En dat gaan we nu zelf ook gewoon doen. Tijdens I'm Alive van Céline.

0: M&M en op VRT Max. M&M. Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Torfs!
8: Ikea-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van Ikea.
11: Ikea.
8: Voorwaarden op ikea.be.
12: Oh ja, man.
13: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
12: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
13: Ik hoef deze echt niet te weten.
12: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
13: Ik kan echt niet volgen.
12: Of maar gezekjes voor de barbecue.
8: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
13: Doe eens naar rechts.
8: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
13: Oh, we hebben een match.
8: De dagelijkse kost-app.

0: blijft goed deze. Maroon 5 en Christina Aguilera. Met Moves Like Jagger.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Zeker dat. Het is tijd om jouw scorepuntenboekjes boven te halen.
2: M&M.
3: Rate the song.
0: Want het is aan jou om te raten. Raten heeft niks met de gemeente rate te maken of met je achterwerk. Wel met Rate the song. Het is aan jou om te beslissen hoeveel op 10 deze song krijgt. En het is er ene die misschien een klein beetje trager gaat. Of ligt dat aan de titel Take It Slow van Robin Schulz en Watermat? Stuur gerust door via VRT Max hoeveel op 10 deze song volgens jou verdient. En misschien ook een kleine redenering daarbij. Waarom en wat je ervan vindt. Voilà. Hou je niet in, dat vooral.
3: Rate

rate the song. Geef die punten maar. Rate the song. Er komen al heel wat punten binnen. Heel wat mensen die toch wel een mening hebben over deze song. Maar het is een beetje verdeeld. Els uit Kortrijk die zegt 5. Niet echt wauw. Ze is niet omvergeblazen. Maar Dirk uit Nijlen die geeft het toch een 10 op 10. En zegt eenvoudige sound. Net als het origineel topliedje. Ook Mark uit Mechelen die zegt 10. Echte Friday mood. 6 op 10 voor Kelsey uit Koekelaren. Dus dat is iets strenger, maar mag ook zeker. Alisa uit Bierbeek. Een 8 is echt wel een vibe. Annabel is toch ook iets kritischer. Die zegt een beetje te slow voor mij. Er mag wat meer peper achter zitten. 5 op 10. Van die peper heb ik erbij verzonnen wel. Dus we gaan een gemiddelde moeten nemen. Ik ga eens zien. De computer rekent dat hier allemaal uit. Dat is heel hoog technologisch natuurlijk. En zo komen we op een 7 op 10. Ja. 7 op 10 is het geworden. Dus hoor je deze song opnieuw morgen. Luister niet waar, morgen vroeg niet. Het is vrijdag, guys. Dus maandag in de M&M ochtendshow. Maandag 31 augustus. Dat is dan bijna de vakantie die eindigt. Maar kijk, dat is allemaal oké. 7 op 10, dat zijn goede scores. Hè.

0: maken er ook een mooi feestje van.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
0: Het is ondertussen al voorbij, 6:30. En er staat nog steeds een boterhamfile. Of ik moet toch een boterhamfiles voorlezen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de wettering rond Brussel is het ook filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring tussen Dilbeek en Tervuren. En in Machelen staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar de kust op de E40 is het een 30 minuten aanschuiven tussen Afliggem en Erpenmeren. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval en verder tussen Zwijnaarden en Aalter. Op de E313 naar Hasselt is afrit Herentals Oost dicht. Daar moet een oliespoor opgekuist worden. Intens. Door werken op de E40 naar Aken 3 kwartier bij Luik. En op de E42 naar Bergen 30 minuten tussen Spie en Fleurus. Verder gaat het op veel andere plaatsen ook traag. En in Baardegem bij Opwijk is de N411 in beide richtingen afgesloten. En dat door een ongeval.

0: Born to Love You. Het is nog eens tijd voor de big hit van deze week. En dat is van de big diva, wou ik zeggen, maar het valt nog mee. Sienna Spyro. I'll take my pride, stand in for you. Die je van haar andere grote hit kent. Die on This Hill. Ze heeft zo een heel unieke, raspy stem die je direct herkent. En ja, het klinkt slecht, negatief, dat het zo'n beetje snijdt. Maar ik vind dat juist goed, dat het zo... Oeh, het komt helemaal binnen. En zeker haar nieuwste song, Great Expectation, komt van op haar album The Visitor. Een aanrader om te luisteren, zeker als je zo s'avonds naar huis aan het rijden bent. Het is misschien idealiter een klein beetje aan het regenen. Dan is Sienna Spyro er nu met Great Expectation. Nog de big hit, tot zondag.
1: Ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hits.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. M&M.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn al 100 dagen zonder jou.
2: Maanrock, van 27 tot en met 30 augustus in Mechelen. Met Aaron Blommaert. Maar ook M&M Party met Dino, Laurens Luiten, Nina Black, Casa Casa met Kato en Sander en Ruby XX. Alle info maanrock.be. Samen met M&M. M&M.

The Purple Disco Machine en The Magician. Het is... Ja, we gaan richting 7 uur op deze mooie vrijdagavond. Want het zonnetje... Ik kijk nu recht naar buiten en het zonnetje komt er legit door. Maar hoe ziet jouw vrijdagavond eruit? Is het met een barbecue? Ik heb daar juist bij M&M DJ Anke Goerge gehoord dat er effectief iemand zo koppig was om vandaag te barbecuen. Het zal gebeuren. Doe jij iets anders? Laat het gewoon even weten via VRT Max. En van mij krijg je als soundtrack daarbij de nieuwste van Martin Garrix en U2. Wat een samenwerking ook. Iets dat ik niet rap had verwacht. Maar het was al lang in de maak en hier is hun song Fireflies.

met Kingdom of Fear, ook een prachtige song. Het is tijd voor jouw weekend, jouw avond om verder te gaan. En ik denk dat er heel wat mensen toch wel een topweekendje tegemoet komen. Inge, die gaat barbecuen, koste wat kost. Warre uit Moorsleden, die heeft zijn eerste tattoo gisteren gezet, dus gaat daarvan genieten. Thibaut is wel nog aan het studeren voor zijn herexamen. Kom aan, Thibaut, je gaat het kunnen. Shawnee, die gaat naar de kermis vandaag. En zometeen krijg je van mij nog Laurens Luiten. Maar eerst Lady Gaga en

0: Blokkier en Make-up Date is terug.
1: Dus wat gaan we nou doen?
0: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere, ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up Date.
3: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max.
6: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Een heel goede avond. Het is 7 uur.
10: 14 nieuws.
9: Krijg je van Melina Verbeek.
11: Ons land pakt brons in het roeien. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In de dubbel 2 hebben de roeiers elk 2 roeiriemen. Het goud was voor Nederland, het zilver voor Servië. Het is nog maar de tweede keer ooit dat een Belgisch roeiduo een medaille pakt op een WK. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Vanmiddag had de Brusselse procureur Moineel gezegd dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. De federale gerechtelijke politie in Brussel heeft bijvoorbeeld nog altijd tientallen mensen tekort, maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quentin.
12: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Er zijn vele mensen die gearresteerd worden. Ze zijn gearresteerd door de FGP en door de administratieve politie. Dus is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
11: Vanmiddag heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. Bijna de helft van de bedrijven in ons land heeft geen idee hoeveel zieke werknemers hen kosten. Dat blijkt uit cijfers van preventiedienst Mensura. Bedrijven betalen de eerste maand het loon van zieke werknemers. Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand afwezigheid betalen. Bart Teuwe van Mensura raadt bedrijven aan om de cijfers beter op te volgen.
13: Ondanks alle nieuwe maatregelen die er dit jaar genomen zijn vanuit de overheid om de cijfers terug te dringen, is dat toch nog een tendens die we zien. Dat men voelt dat het verzuim inderdaad een probleem is binnen de organisatie, maar men neemt er vervolgens geen actie op. En het is maar door echt in de diepte te gaan en te gaan kijken waar je probleem precies zit en hoe groot je probleem is, dat je de juiste acties gaat ondernemen.
11: 585.000 mensen in ons land zijn langdurig ziek, dat is een recordaantal. In Oslo in Noorwegen zijn honderden mensen bijeen voor het Koninklijk Paleis om te rouwen over de dood van koning Harald. Die is vanmorgen overleden, hij was heel populair. Mensen zijn oprecht droevig, zegt correspondent Aarte Zitter in Oslo, maar ze hebben veel vertrouwen in zijn zoon Håkon, die nu de nieuwe Noorse koning wordt.
14: Eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde ook weer. Wij denken dat hij het even goed zal doen. Het zijn grote schoenen waar Håkon moet instappen, maar hij gaat dat allicht goed doen en heeft ook een beetje dezelfde stijl, hij heeft ook humor, hij staat ook graag dicht bij het volk.
11: En in de Ronde van Spanje heeft Wout van Aert de zevende rit net niet kunnen winnen. Hij werd derde en veroverde zo de groene trui. De Noor Andreas Leknessund is de ritwinnaar. Tadej Pogacar blijft leider in het algemeen klassement. In het oosten kan er vanavond nog een bui vallen, daarna overal droger. Morgen veel wolken met vooral in de namiddag regen of buien en tot 22 graden. Zondag begint zwaar bewolkt, daarna wat opklaringen, maar s'avonds opnieuw kans op onweer in het westen. En tot 23 graden dan.
15: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
9: Laurens Wouter. Het is het laatste weekend van de zomervakantie en wij maken jou van vrijdagavond echt fantastisch met zalige muziek zoals een

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ik verschoot me een hoedje toen ik plots op Instagram aan het scrollen was en ik zag daar ineens het gezicht van iemand, van een jongen, en ik dacht, maar ik ken die van ergens. En wat bleek, het is de zoon van Britney Spears, Jaden James. En daarmee dat ik dacht, ik ken die van ergens, hij lijkt mega hard op zijn moeder. Hij heeft echt de ogen, de neus, de mond gewoon van haar meegekregen. En waarom was hij nu eigenlijk op die Instagram te zien? Dat was omdat hij plots het gezicht is geworden van een bepaald make-upmerk. En hij mag daar ineens ook de cover van sieren. En hij ziet er goed uit in een witte tanktop met echt een geweldig gezicht. Want dat is zo, Britney Spears, haar gezicht, dat is goud waard. Zometeen gaan we naar Pukkelpop met Somber. Maar eerst dus deze van Britney Spears. Dit is Oops, I Did It Again.

0: De man die er fantastisch uitzag op Pukkelpop. Somber, hier met Homewrecker. Zometeen een song die iedereen altijd overal keiluid meeschreeuwt.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: Vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
5: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu verder.

David Guetta en Sia met Titanium. Deze man brengt mij altijd op een bepaalde manier in vervoering. Het is een song die van dit jaar is en toch voelt hij tegelijkertijd ook al een beetje oud aan. Als een klassieker, als eentje die gaat blijven. Dit is I'm Good van Jelly Roll. Oh.

als je op een feestje bent en de muziek wordt afgezet. En plots draait de DJ deze nog. Daft Punk en One More Time. Ja, dan word je echt helemaal gelukkig door de adrenaline die je nog door je lijf voelt. One More Time natuurlijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten file rijden tussen Linkeroever en Merksem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Andere vertragingen zijn kleiner.

0: Chainsmokers samen met Daya en Don't Let Me Down.
1: Don't let me down, down, down.
0: Echt, als ik kijk naar welke nummers er nog gaan volgen, ik word er al helemaal hyped van. Zometeen Jason Derulo en Savage Love.
2: Zij hebben geen idee.
3: Run.
2: Dat de dader in hun midden staat.
4: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
2: Zie jij wat zij niet zien?
5: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
6: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
2: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
6: Is er nog iets dat hij kan doen?
2: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
7: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Een receptje met vis?
7: Ah wel, onze zandfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
9: Ons al mijn papillot chique pas cher.
7: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels.
10: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
12: Wat? 3?
13: Yep. Info op telenet.be.
12: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
13: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
12: Oh.
13: Zegt.

0: M&M.
1: Het is een vrouw die eigenlijk niet alleen meer muziek maakt, maar ze maakt ook een podcast en die is mega populair omdat ze heel graag leest. Wil ze dat ook heel graag delen? Ik heb het over Dua Lipa, die ook nog eens een keertje een boekenpodcast heeft. Dit is ze met Dance the Night. Dans maar hoor.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mannekes!
2: Bompiet!
1: Het is eind augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blief, dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma!
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding.

0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Om de vervuiling tegen te houden lag er rond 3M al een tijdelijke dam. Maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar inwoners willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lenses, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
2: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn en zij stellen alleen maar vast. We zijn nu eind augustus 2026. Er is nog geen morzelgrond gesaneerd.
0: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. Bij een poging om het kanaal over te zwemmen is een man om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Dat heeft het parket van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk bekendgemaakt. De Franse politie vond de slachtoffers tijdens een reddingsoperatie op volle zee. Daarbij zijn 52 mensen gered. Ze zijn afkomstig uit Somalië, Afghanistan en Sri Lanka. 40 anderen die in een rubberboot oversteek waagden, hebben hun tocht naar het Verenigd Koninkrijk voortgezet. Met dit nieuwe dodelijke slachtoffer zijn er dit jaar al minstens 16 mensen omgekomen bij pogingen om het kanaal over te steken. Sport dan. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Het duo werkt nog maar sinds dit seizoen samen. Bij Vivay dringt de overwinning nog niet helemaal door.
3: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maand op zo'n korte tijd.
0: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Er kan nog een bui vallen vanavond. Geleidelijk wordt het droog. Vannacht alleen in het noorden kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.
4: Als je denkt, ik wil op deze vrijdag graag eens een backflip doen, dan is dit het moment. Want hier komt Benson Boone en Sorry I'm

0: life sing. Make life sing.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

die uithalen van Meteor zijn zo zalig. Nooduitgang. En vooral dan het contrast met daarna dat zalige pianootje. Temper City. Die ken je wel. Ze hebben deze gemaakt. Self-Aware. Het is een song die gaat over red flags in een relatie. Dus over toxiciteit. En als je meer over toxische relaties wilt weten, moet je altijd naar Bloot luisteren. Op dinsdag en donderdag hier op M&M.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Echt zo'n goede classic van Ed Sheeran. Dit was Photograph. Deze man hoor je vanaf nu elke vrijdagavond weer terug hier op M&M. Tussen 10 en 11, DJ Licious en zijn

echt toch zalige. Bon Jovi met It's My Life. Zometeen krijg je vier vrouwen die over het laatst met een paar Disney-prinsessen mochten zingen. En ook gewoon op zichzelf een lied uit Hercules gezongen hebben. Ik moet misschien gaan opzoeken, dat was echt heel tof eigenlijk. Op de E40 van Brussel naar Gent is in Aflichem door een ongeval de weg grotendeels versperd. Een half uur vertragen daar vanaf de nat. En op de E411 naar Luxemburg is er voorbij Namen een half uur file. Door werken is de snelweg afgesloten in Vught. Tot 6 uur moet je omrijden via de N4. Hi. M&M.

Je hoorde juist Tom Grennan samen A Little Bit of Love. Ik neem je terug mee naar Tomorrowland. De song die weer mega veel gespeeld werd. En Sebastian Ingrosso die echt stond te schitteren daar. Dit is Wait So Long.

Chris Cross Amsterdam samen met Luisa Sonza. Een Braziliaanse zangeres die daar mega bekend is. En dus ze hebben die overgepakt, hè. Zometeen krijg je nog een finalist voor Zomerhit 2016.

Morgen komen we te weten of dat Titanen van Goud misschien wel eens een keertje de VRT zomer iets zou kunnen zijn van 2026. En de kans is wel vrij groot. Er zijn nog een paar kleppers echt bij. Maar die Aaron Boomaert, ja, daar stemmen veel mensen op. En veel mensen hebben die graag. Dit is nog Katy Perry net voor 9 uur.

0: pregunta.
1: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
2: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
1: In het Zwitserse kanton Zürich zijn volgens de politie 40 mensen gewond geraakt door hagel. De meeste daarvan zijn kinderen. Enkele gewonden zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een storm met rukwinden en hevige hagel trof vanmorgen het westen en noordwesten van Zwitserland. Treinverkeer werd onderbroken en hoogspanningsmasten gingen tegen de vlakte. 1 vrouw raakte zwaar gewond door een omvallende boom. Nog in Zwitserland is er een bijkomende verdachte in het onderzoek naar de dodelijke brand in het skioord Crans-Montana. Het gaat om een voormalig gemeenteraadslid dat verantwoordelijk was voor bouwzaken. Ze is vandaag verhoord. Bij de brand in de voorbije oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Er zijn nu 17 verdachten. Ze worden allemaal beschuldigd van doodslag, lichamelijk letsel en brandstichting door nalatigheid. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Aaron Andries beschrijft het gevoel in de laatste fase voor de finish.
3: Aan de 1250, 1500 kijken we naast ons en voelen we inderdaad dat we zo voor die top 3 aan het vechten zijn. En dan is het inderdaad alles open. Wat dat je voelt aan je benen, aan je armen, aan je lichaam, maakt niet uit. Gedroomd en je wilt dat binnenpakken. En aan de meet was het gelukt.
1: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, 7e geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de 7e plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Morgen spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1 uur 's middags. En in de hoogste voetbalklasse neemt Racing Genk het op dit moment op tegen SK Beveren. Na zo'n kwartier spelen staat Genk 1-0 voor. Er is vanavond nog kans op wat regen in het oosten van het land. In de nacht mogelijk een bui in het noorden. Morgen dan een wisselend bewolkte dag. Met vooral in de namiddag opnieuw kans op regen. 22 graden is de maximum temperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
4: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
5: Zometeen krijg je een vrouw te horen die echt een slappe lach kreeg vorig weekend. Zara Larsson hier met Lush Life.

ideaal die zomer voor mij. Jonas Blue, samen met Malif en Edge of Desire. Ik weet nog de eerste keer dat ik dat nummer hoorde, dan dacht ik van, ah, Peggy Goo heeft een nieuw nummer. Maar nee, het is Jonas Blue. En we kunnen wel een beetje zomer gebruiken, hè. Het is veel regen, ineens storm en zo van die dingen. En dat in het laatste weekend van die zomervakantie zou je toch nog een klein beetje extra van willen genieten. Bijvoorbeeld als je naar Maandroek gaat, dan kan je, ja, zou je daar zonder kw of zo, of zonder jasje kunnen staan. Maar ik weet niet dat het geval gaat zijn. Het gaat s'avonds niet zo heel hard regenen. Het gaat maar heel licht zijn volgens de meeste websites. Maar wat je wel kan doen, is vooral naar de IJzerleen komen. Want daar gaat er morgen een dik M&M-feest zijn. Wie gaat er allemaal spelen? Ruby XX, Dino, maar ook nog een keertje Nina Black, Casa Casa, wat Cato Peters en Sander Gillis zijn. En ik ga er ook een uurtje draaien van 11 tot middernacht. Dus, heb je morgen nog geen plannen? Ga je die regen jou laten tegenhouden? Wij zeggen nee. Wij zeggen, ga feesten, ga naar Maandroek morgen en kom gewoon mee gezellig dansen. Zomerse temperaturen, daar

Ariana Grande en One Last Time. En het is een vrouw die ook momenteel zowat uit de spotlights gaat verdwijnen, jammer genoeg. Dat komt omdat ze heel veel kritiek altijd krijgt op haar uiterlijk en ze is dat eigenlijk een beetje beu. Dus ze heeft zoiets van, en nu is het genoeg geweest, nu ga ik even gewoon niks meer doen. Ik ga gewoon gezellig even op mezelf zijn, geen muziek meer maken, niet meer in een film meespelen, niet meer echt al die papieren foto's laten pakken en van die dingen. Nee, gewoon echt geen commentaar, niet meer. Dat zegt ze Ariana Grande. Nina Black staat morgen ook op Maanrock bij die M&M stage op IJzerleen. Ze staat daar van 1 tot 2 uur. Ze gaat sluiten daar ook de boel af. Dus gaat echt met een knal, met een bang eindigen. Als je al een beetje van Nina Black haar muziek wilt genieten, dan kan dat, want dat doe je nu gewoon. Want ze heeft die single gemaakt samen met Loud, I Don't Know. En die blijft even lekker klinken, hoor.

Nelly Furtado samen met Timbaland en deze Promiscuous. Oh, ik vind het zo jammer dat ze gestopt is, Nelly Furtado. In oktober 2025 had ze eigenlijk aangekondigd dat ze ging stoppen met live optreden. Ze was nog juist op Intine geweest, op Suikerrock. En ja, het was een van de laatste optreden dat ze gegeven heeft. Ze gaat nog wel muziek maken, maar ze gaat vooral muziek schrijven. Zelf niet meer live performen. Dat is jammer, maar ze blijft wel gewoon haar talenten delen. En dat is het belangrijkste. Nelly Furtado hier met Promiscuous. Zometeen krijg je TT met Shake It Off, maar ook Lil Nas X komt eraan. Eerst dat ene riedeltje dat je niet meer uit je hoofd gaat krijgen. De Bausa.

0: M&M.
1: Just today.

Nas X samen met Montero, Call Me By Your Name. Trouwens, kei goede videoclip hè, van die song. Maar echt, het speelt zich af in de hemel, in de hel. Je ziet hem vooral ook dansen met de duivel. Het is echt goed gemaakt. Maar die heeft meerdere videoclips die echt heel goed zijn. Ga maar eens een keertje kijken naar videoclips waar de douches zijn. En zo zijn echt heel goed gedaan bij Lil Nas X. Je hoort er tegenwoordig wel een klein beetje minder van. Hij heeft een klein beetje, ja, problemen gehad. Is een paar keer ook door de politie erbij gehaald en zo. Maar ik denk dat hij terug op de goede weg is en dat hij ook nieuwe muziek aan het maken is. M&M. Martin Garrix, die mocht gewoon Tomorrowland een paar keer afsluiten. Doet hij al een paar jaar dat hij daar echt kei laat mag staan op die mainstage met heel veel vuurwerk. Eén weekendje wel geen vuurwerk deze keer, maar dat tweede zeker wel. Hier is hij met Told You So.

Natalia en I've Only Begun to Fight. Move Joe, die heeft echt een keigrote hit gescoord, maar misschien niet met zijn originele versie van het nummer dat hij zelf gemaakt had. Pile is helemaal viraal gegaan toen dat ineens AI ermee gemoeid kwam. Ze hebben daar een gospelversie van gemaakt en die doet het echt fantastisch goed. Mensen hadden het eigenlijk direct door, omdat het soms een beetje metalig klinkt, zo de stem. Maar ik vind de versie wel echt op.

Je voelt toch echt dat dat vol energie zit. Die Mauvais Joe samen met de Keno Choir hier in de gospel version van Pile. Ah, zo geweldig. Je krijgt van mij nog heel veel muziek net voor 10 uur. Want na 10 uur gaat er iemand jou mee op pad pakken en je gaat daar mega blij mee zijn. Hij is vanaf nu weer terug. Elke vrijdagavond tussen 10 en 11. DJ-licious. Je kent hem nu ook wel van zijn single met Milo dat hij juist heeft gelanceerd. Maar dus elke vrijdag zit hij hier weer op M&M een uur lang en zorgt hij gewoon dat jij de beste vrijdag kan beleven. Zo simpel is dat. Voordat we naar die DJ-listjes gaan, heb ik zometeen nog Shawn Mendes voor jou en Treat You Better. Ja, dat ene man met de gitaar. Maar ook Just a Little van Juste en Sam Harper komt eraan. Maar eerst de mannen die op Pukkelpop ineens weer een klein bommetje dropten. Ik vind het leuk, want ik vind die zaal fantastisch. Maar ze hebben gezegd, we gaan ineens gewoon nog een extra concert geven. Bazaar gaat dat doen in de Roma in Antwerpen. Fantastische zaal, moet je ooit geweest zijn. En als we daar nu eens een klein beetje voor opwarmen, dan doen we dat met Nacht in Amsterdam. Dit is Bazaar. Geniet vooral van jouw vrijdagavond. Geniet van het uurtje DJ-licious.

0: Een uur lang de beste beats
1: van DJ-licious.
2: Tien uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preau. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
3: Iets voor zeven wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
4: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
3: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
2: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Er lag rond 3M al een tijdelijke dam tegen de vervuiling, maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar de omwonenden willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lensens, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
5: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn. En zij stellen alleen maar vast. Hè. We zijn nu eind augustus 2026. Er is nog geen morzelgrond gesaneerd.
2: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. In de hoogste voetbalklasse ontvangt Racing Genk op dit moment SK Beveren. Peter van den Bem, nog zo'n half uur te spelen daar. Wat is de stand?
6: De wedstrijd is eigenlijk al gespeeld. Bij de rust te leiden. Racing Genk nu nog altijd na 12,5 minuten in de tweede helft met 3-0. Geholpen door een vroege penalty goal van Durosini. Makkelijk gefloten na contact tussen Elouadi en Slegers. En nadien Beveren dat best goed begonnen was aan de wedstrijd met goed voetbal. Niet bij macht om Racing Genk in verlegenheid te brengen. De 2-0 van Ito kwam er na balverlies van Christian Bruls. En net op slag van rust nog een derde doelpunt. Kongolo na een fraaie aanval van de thuisploeg. En later zelfs nog een bal tegen de paal. En de rebound van de lijn geveegd. Dus 3-0 bij de rust was niet eens overdreven. De rest, de tweede helft, is een gezondheidswandeling. Racing Genk na de teleurstelling van vorige week op de Bosuil. Op weg naar winst tegen Beveren. 3-0.
2: Dankjewel Peter. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Bij Vivay drong de eerste minuten de overwinning nog niet helemaal door.
7: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maanden op zo'n korte tijd.
2: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party!
0: DJ-licious.

0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het koninklijk paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
1: Iets voor zeven wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het koninklijk paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
2: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
1: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
0: Defensieminister Theo Francke denkt niet dat de Russische president Poetin een aanval overweegt op een NAVO-land, zoals bijvoorbeeld Finland of een van de Baltische staten. Maar Francke zegt wel dat heel de NAVO, en dus ook ons land, op de hoede moet zijn voor de dreiging uit Rusland. Dat blijft het veiligheidsgevoel bij ons uitdagen en in het geheim acties onderneemt. Dat zei hij in Ter Zake.
3: Op dit moment denk ik niet dat er een grote aanval op NAVO-grondgebied zelf zal zijn. Het zal zijn met permanent het testen van onze defensieve capaciteiten. Kijken hoe dat we reageren op allerhande dingen. En daarnaast via hun geheime diensten, agenten, zogenaamde wegwerpagenten, inschakelen om alle mogelijke geheime operaties uit te voeren die ons raken in ons veiligheidshart.
0: De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn nog altijd aanwezig in de exclave die Spaans grondgebied is. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
4: Eén week na de grote teleurstelling om de Bosuil volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen een middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi, 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd in tegenstander en Ito strafte balverlies van Broels af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij, maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende KMB 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stil aan toe aan wat punten pakken.
0: De Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Overmorgen, dat is zondag, spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
6: Mixed by Erwin de Nul. Yeah.
7: We got a party to go to tonight. But alright, I've been saving up all day just for this. I am ready and I am

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Een heel goede nacht. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust verklaard. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos staat ook op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu als geblust. Grote delen werden eerder deze week ook weer toegankelijk voor wandelaars. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen van het bos blijven voorlopig nog gesloten voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. Vier jonge mannen hebben schuldig gepleit voor de brandstichting op ziekenwagens van de Joodse gemeenschap in Londen. Door de feiten toe te geven, vermijden de vier een proces. Ze moeten wel voorlopig naar de cel en kennen hun definitieve straf in de lente van volgend jaar. De brandstichting gebeurde in maart van dit jaar. Vier ambulances van een Joodse liefdadigheidsinstelling werden in brand gestoken. Bij die brand, in de buurt van een synagoge, ontploften ook gasflessen en daardoor braken vensters van een appartementsgebouw in de buurt. De brandstichting werd opgeëist door een groepering die mogelijk banden heeft met Iran. Die organisatie eist ook andere aanvallen op Joodse doelwitten op, ook in België. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
1: Eén week na de grote teleurstelling op de Bosuil volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen een middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi. 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd in tegenstander en Ito strafte balverlies van Bruls af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij, maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende KMB 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stilaan toe aan wat punten pakken.
0: Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat we vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: In het noordwesten kan het wat regenen vannacht, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij minimaal 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Ik wens u nog een mooie nacht.

0: Live. Zing.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten volgens hem tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herent. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
1: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen, dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
0: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde 3e plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Het weer vannacht droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we dan een bewisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen en temperaturen tot 22 graden. Ik wens je een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.